0: Vanavond zaten tientallen mannen nog op het gras bij het aanmeldcentrum. Het Rode Kruis liet warm eten bezorgen en dekens. De gemeente Stadskanaal bood de groep onderdak aan, maar daarmee zijn de problemen voor de komende dagen nog niet opgelost. Het COA zegt dat er tot het einde van de zomer nog duizenden noodopvangplaatsen nodig zijn. En de hoop is dat het kabinet de spreidingswet gaat handhaven, zodat de opvang over het land wordt verdeeld. En de wachttijden in de asielprocedure worden mogelijk langer. Dat is het gevolg van het nieuwe Europese migratiepact, dat zegt de president van de Algemene Rekenkamer. Door het nieuwe systeem moeten asielzoekers die al op een wachtlijst staan nog langer wachten op de beslissing of ze in Nederland mogen blijven. Daardoor kan de wachttijd voor sommige asielzoekers oplopen naar 5 tot 10 jaar. Volgens de wet moet binnen een half jaar een besluit worden genomen. En meer dan 50.000 asielzoekers die wachten nog op zo'n besluit. Er is veel internationale woede over de behandeling van activisten van de flotilla door Israël. Nederland roept daarom de Israëlische ambassadeur op het matje. Ook Italië, Canada, Frankrijk en Spanje doen dat. De activisten werden op internationale wateren opgepakt en werden in Israël ruw behandeld. De beelden werden gedeeld door een extreemrechtse minister. Premier Jette noemt de behandeling van de activisten mensonterend. Heeft president Herzog aangesproken en verwacht dat de activisten zo snel mogelijk worden vrijgelaten. Ook andere landen hebben stevige kritiek. De finale van de Europa League is overtuigend gewonnen door Aston Villa. De Engelse ploeg was met 3-0 te sterk voor Freiburg. De finale in Istanbul was eenrichtingsverkeer. Freiburg kon geen vuist maken. Bij Aston Villa viel Ian Maatse 10 minuten voor tijd nog in. Het weer. Het koelt af tot een graad of 11. Overdag eerst nog wat wolken. Later breekt de zon door. Het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. De hele nacht non-stop muziek op

0: de kus.
1: Dankjewel.

0: Damn.
1: Elke werkdag van 's avonds 12 tot de volgende ochtend 6 uur. Non-stop muziek op je favoriete streekradio.

0: Michel Koenen met het NOS-journaal. President Trump en de Israëlische premier Netanyahu zijn het niet eens over de oorlog tegen Iran. Volgens Amerikaanse media wil Trump voorlopig de diplomatieke weg bewandelen, omdat er een nieuw voorstel ligt om de oorlog te beëindigen. Netanyahu wil de oorlog juist hervatten. Hij zou woest zijn geworden toen Trump liet weten de onderhandelingen een kans te willen geven. De VS en Israël zouden al langer niet op één lijn liggen wat betreft de doelstellingen van de oorlog. Er geldt officieel een staakt het vuren, maar er zijn nog steeds aanvallen over en weer. Steeds meer mensen zorgen voor familieleden, buren of vrienden die hulp nodig hebben. Volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau is dat aantal in 10 jaar tijd met 1 miljoen gestegen. Inmiddels zijn 4 op de 10 mensen mantelzorger. Er wordt gepleit voor meer maatregelen om de mantelzorgers te ondersteunen. De wachttijden in de asielprocedure worden mogelijk langer door het nieuwe Europese migratiepact. Dat zegt de Algemene Rekenkamer. Door het nieuwe systeem moeten asielzoekers die al op een wachtlijst staan nog langer wachten op de beslissing of ze in Nederland mogen blijven. Officieel moet dat binnen 6 maanden, maar dat zou tot wel 10 jaar kunnen duren. En de Engelse voetbalclub Southampton mag zaterdag definitief niet meedoen aan de finale van de play-offs voor promotie naar de Premier League. De club verloor het beroep in de zogenoemde Spygate-zaak. Southampton had een paar dagen voor een wedstrijd in de play-offs een tegenstander bespioneerd op trainingen en dat mag niet. De club erkende de fout, maar vond de straf te hoog. Hull City en Middlesbrough gaan nu uitmaken wie er zaterdag promoveert naar het hoogste Engelse niveau. Het weer nog, het koelt vannacht af tot 1 graad of 11 overdag. Eerst nog wat wolken, later breekt de zon op steeds meer plekken door. Het wordt 18 tot 22 graden en de komende dagen wordt het zomers warm. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Elke werkdag van 's avonds 12 tot de volgende ochtend 6 uur. Non-stop muziek op je favoriete streekradio.

0: De hele nacht non-stop muziek.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. 50 tot 80 asielzoekers brengen de nacht door in Stadskanaal. Ze konden niet terecht in Ter Apel, omdat in het aanmeldcentrum alleen nog plaats is voor de meest kwetsbare asielzoekers vanwege de drukte daar. Burgemeester Sloots van Stadskanaal zegt dat de buurgemeente niet weg kan kijken. Hij noemt het een onvoorstelbare situatie. In de ochtend dan keren de asielzoekers terug naar het aanmeldcentrum om een asielprocedure te vervolgen. En waarschijnlijk zullen er de komende dagen nog problemen blijven in Ter Apel. De Israëlische premier Netanyahu heeft woest gereageerd op president Trump toen hij via de telefoon vertelde voorlopig de oorlog in Iran niet te willen hervatten. Dat melden meerdere Amerikaanse media. Trump zou diplomatie voorlopig de voorkeur geven, waarop Netanyahu boos werd. Die wil het staakt het vuren niet verlengen en dinsdag weer bombarderen. Steeds meer mensen zorgen voor familieleden, buren of vrienden die hulp nodig hebben. Volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau is dat aantal in 10 jaar tijd met 1 miljoen gestegen. Inmiddels zijn 4 op de 10 mensen mantelzorger. En er wordt gepleit voor meer maatregelen om de mantelzorgers te ondersteunen. En een Engels radiostation heeft per ongeluk koning Charles doodverklaard. Maandagmiddag activeerde Radio Caroline de speciale overlijdensprocedure die alle Britse radiostations hebben klaarstaan. En de zender ontdekte de vergissing toen het programma plotseling stilviel. Radio Caroline, dus de vroegere zeezender, biedt op de website verontschuldigingen aan. Charles, 77 jaar, die was op het moment van de vergissing met zijn vrouw Camilla op bezoek in Noord-Ierland. En de Europa League is dit jaar gewonnen door Aston Villa. De Engelse ploeg was met 3-0 te sterk voor Freiburg. En de finale in Istanbul was 1-richtingsverkeer. Het weer tussen graad of 11. Overdag eerst nog wat wolken. Later breekt de zon door. Het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. De hele nacht non-stop muziek.

Dit is Eén Land Eén Muzieknacht. 100% non-stop. Eén Land Eén. Oeh,

0: Michel Koenen met het NOS Journaal. 50 tot 80 asielzoekers brengen de nacht door in Stadskanaal. Ze konden niet terecht in Ter Apel, omdat in het aanmeldcentrum alleen nog plaats is voor de meest kwetsbare asielzoekers vanwege de drukte daar. Burgemeester Sloot van Stadskanaal zegt dat de buurgemeente niet weg kan kijken. Hij noemt het een onvoorstelbare situatie. In de ochtend keren de asielzoekers terug naar het aanmeldcentrum om hun asielprocedure te vervolgen. En waarschijnlijk zullen er de komende dagen nog problemen blijven in Ter Apel. De Israëlische premier Netanyahu heeft woest gereageerd op president Trump toen die via de telefoon vertelde voorlopig de oorlog in Iran niet te willen hervatten. Dat melden meerdere Amerikaanse media. Trump zou diplomatieke bewandeling voorlopig de voorkeur geven, waarop Netanyahu boos werd. En die wil het staakt het vuren niet verlengen en dinsdag weer beginnen met bombarderen. Steeds meer mensen zorgen voor familieleden, buren of vrienden die hulp nodig hebben. Volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau is dat aantal in 10 jaar tijd met 1 miljoen gestegen. Inmiddels zijn 4 op de 10 mensen mantelzorger. Er wordt gepleit voor meer maatregelen om de mantelzorgers te ondersteunen, omdat ze het vaak zwaar hebben. En een Engels radiostation heeft per ongeluk koning Charles doodverklaard. Maandagmiddag activeerde Radio Caroline de speciale overlijdensprocedure die alle Britse radiostations hebben klaarstaan. De zender ontdekte de vergissing toen het programma plotseling stilviel. Radio Caroline, dat is de vroegere zeezender, biedt op de website verontschuldigingen aan. En Charles, 77 jaar, die was op het moment van de vergissing met zijn vrouw Camilla op bezoek in Noord-Ierland. Het weer nog, het koelt af tot een graad of 11. Overdag eerst nog wat wolken, maar later breekt de zon steeds meer door. Het wordt 18 tot 22 graden. Vrijdag volop zon en een stuk warmer, zeker 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Dit is Eemland 1 Muzieknacht.

0: CLM Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. 50 tot 80 asielzoekers brengen de nacht door in Stadskanaal. Ze konden niet terecht in Ter Apel, omdat in het aanmeldcentrum alleen nog plaats is voor de meest kwetsbare asielzoekers vanwege de drukte. Burgemeester Sloot van Stadskanaal zegt dat de buurgemeente niet weg kon kijken en noemt het een onvoorstelbare situatie. In de ochtend keren de asielzoekers terug naar het aanmeldcentrum om een asielprocedure te vervolgen. En waarschijnlijk zullen er de komende dagen nog problemen blijven in Ter Apel. De financiële situatie van Nederlandse huiseigenaren is verslechterd na een periode van herstel. Dat zegt de Nationale Hypotheekgarantie. Meer huizenbezitters hebben grote moeite met het betalen van hun woonlasten. Ook hebben meer mensen een betalingsachterstand op hun hypotheek opgelopen. En meer mensen maken zich ook zorgen over hun energiekosten. In het zuiden van Portugal zijn twee jonge kinderen alleen achtergelaten langs een afgelegen landweg. De jongens, waarschijnlijk broers van 3 en 5, werden schreeuwend en huilend aangetroffen door een man. Die ging daarop naar de politie. Tegen agenten vertelden de jongens dat ze Frans zijn en door hun ouders met een blinddoek waren achtergelaten. De Portugese kinderbescherming heeft zich over de kinderen ontfermd. Volgens Portugese media heeft de vader melding gedaan bij de Portugese politie. De moeder zou met de kinderen uit Frankrijk zijn gevlucht en ze wordt gezocht door de politie. En de finale van de Europa League is overtuigend gewonnen door Aston Villa. De Engelse ploeg was met 3-0 te sterk voor Freiburg uit Duitsland. Bij Aston Villa viel Ian Maatsen 10 minuten voor tijd in. En voor de club uit Birmingham is het de eerste Europese hoofdprijs in 44 jaar tijd. Het weer, eerst nog wat wolken. Later vandaag breekt de zon steeds vaker door. Het wordt 18 tot 22 graden. Morgen en ook in het weekend dan blijft het vrij zonnig en droog. In het binnenland kan het dan zomers warm worden met temperaturen boven de 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Deze week elke dag kans op een exclusieve rondleiding door de voormalige gevangenis Wolfenplein in Utrecht.
2: Luister, beantwoord de dagvraag en win.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: Utrecht is wakker met Bob van Beten.

0: Ja, een van die Fab Four die ook solo is gegaan. George Harrison natuurlijk. En dat was niet onverdienstelijk voor hem. Got My Mind Set on You was een single van heel wat jaren geleden intussen ook. En leuk om je te horen, lijkt mij zo. 6 over 6, goedemorgen.
1: Hallo, goedemorgen Bob.
0: Hallo allen. Hoi. En hallo iedereen die nu luistert. Je bent er vroeg bij. Iedereen is er vroeg bij natuurlijk.
1: Zo, 5 over 6.
0: Zo, dat bedoel ik maar. Nou, Utrecht is wakker. En we gaan er tegenaan met diverse onderwerpen natuurlijk. We kijken in de kranten. We houden het weer in de gaten. Ik denk dat dat weer het gesprek van de dag al is, ja. Misschien. Maar zeker de komende dagen gaat worden. Van, ik had het gistermiddag. Ik sprak twee mensen van die waren bij mij in huis. Ja. Die moesten even glas zetten, want glas in de deur was eruit. Een tijd geleden al.
1: Oh.
0: Dus die begonnen ook over het weer. Oh, het wordt veel te warm.
1: Lekker,
0: de komende dagen. Ja, het wordt veel te warm de komende dagen. En, ja, tuurlijk. Ja. Dan ga ik in mee. Dan denk ik van ja, dat moet ik helemaal niet doen. Want tuurlijk, ja, het is wel warm aan het worden.
1: Wij Nederlanders die elkaar aansteken met dat klaar.
0: Daarom. Hey, diverse onderwerpen natuurlijk. We kijken op Facebook. Alvast even daar van een aardige vraag. Het is een gezonde vraag, vind ik. Oh. Maar goed, daar hebben we het zo meteen wel weer even over. Tenminste, het kan gezond zijn. En diverse andere onderwerpen waar we over gaan praten. In Utrecht is wakker. En we hebben lekkere muziek. En dat is natuurlijk ook een beetje in het kader van de zon komt eraan. De zomerse 25 komt binnenkort in beeld. Nog niet vandaag volgens mij, maar binnenkort dan wel.
1: Nee.
0: Dus dan heb je Casey en de Sunshine Band nodig. Nou, die zijn er.
1: Kijk.
0: Dit is Utrecht is wakker.

0: Weg. Mooie naam voor een radioprogramma. Oh, dat is lang geleden voor mij dat dat gestart is. Bij de Wereldomroep destijds, het programma Onderweg. Daar hebben we het over september 2005. Toch altijd wel leuk. Daar moet ik dan aan denken als ik Abel laat horen. En dat doen we hier bij Radio M Utrecht ook natuurlijk. Onderweg dus. Ja, als je onderweg bent, dan houden we ook het verkeer voor je in de gaten. En de drukte in Midden-Nederland. Gisteren was het met name een hele drukke ochtendspits. Gisteren was het woensdag. Vandaag is het donderdag. Maar Pinksteren zit eraan te komen. Dat kan wel eens gigantisch druk gaan worden.
1: Dat belooft wat. Ja, ik zweer het. Dat gaat echt wel even druk worden op de weg dit weekend.
0: Ja, we gaan nou dit weekend, ik denk vanmiddag al. Mm. Wat denk jij?
1: Ja.
0: Ja, mensen die morgen misschien al vrij hebben en zo, ik denk het wel. Ja. We gaan het meemaken, maar we houden het verkeer voor je in de gaten. Dus de verkeersinformatie van de ANWB hier bij Radio M Utrecht. Facebook, daar had ik het net al even over. Daar staat iets gezelligs en ik noem dit... Dit bijvoorbeeld.
1: Hey.
0: Op de fiets naar je werk gaan. En dat is een bijzondere dag vandaag daaraan gekoppeld.
1: Ja, we willen aan je vragen vandaag. Pak jij de fiets naar je werk? En is dat lekker omdat je fris en fruitig op je werk aankomt bijvoorbeeld? Of nou ja, ook best pittig. Bijvoorbeeld als het regent of als je echt flinke tegenwind hebt.
0: Zoals ik vroeger naar school ging en dan kletsnat uit school kwam. Of kletsnat op school kwam. Ik had vroeger wel een regenpak, maar dat is al tegenwoordig al helemaal niet meer in, volgens mij. Dat doe je niet meer, een regenpak.
1: Nee, dat is lelijk, gênant.
0: Ja, goed, precies, ja.
1: Tegenwoordig heb je hele hippe regenjassen van bepaalde merken en zo.
0: Oh, ja.
1: Ja, precies, dus die zijn nogal mooi. Maar ja, goed, wat jij zegt, dat herken ik wel.
0: Mm-hmm.
1: Ik moest ook altijd door weer een wind naar school op de fiets. Nou, en dat werd dan echt een beetje een
0: trauma's, krijg je ervan,
1: halen,
0: of niet?
1: Oh,
0: nee, dat hoef je niet.
1: Zeik.
0: Ja. Goed, je reactie over hoe je naar je werk gaat, want het is de fiets naar je werkdag vandaag.
1: Ja, inderdaad. We zijn benieuwd of je meedoet. Laat het weten in de app van RTV Utrecht of de Facebookpagina van Radio M Utrecht.
0: De reacties zijn van harte welkom. Drive safe, zeggen we dan ook. Hè? Miles Smith en Now Horn. En dat is dan...

0: Udo Jurgens, wat een leuke plaat is. Nog altijd om weer te horen. Na 66 jaren. Ja, dat zit eraan te komen. Hopelijk voor iedereen natuurlijk. En nog vele jaren daarna.
1: Ja, nou, gaan we ervoor.
0: Utrecht is wakker radio en Utrecht. Zo lang bestaat het programma nog niet. De kranten al wel. Die zijn al soms wel 100 jaar oud wat dat betreft. Maar de verse kranten van vandaag op deze donderdag de 21ste... die liggen voor ons. Even de voorpagina's kennen.
1: Ja, helemaal goed. Laten we dat doen.
0: De Volkskrant brengt dat Duitsland pleit voor het semi-lidmaatschap van de Europese Unie voor Oekraïne. Daar gaat het om. Gisteren in het nieuws, vandaag uitgediept. Duitsland wil de toetreding van Oekraïne tot de EU versnellen. Bondskanselier Friedrich Merz stelt voor dat Kiev binnenkort al aanschuift bij de EU-toppen en vergaderingen van de Europese ministers. En ook zou het land een schaduwcommissaris moeten leveren voor de Europese Commissie. Wil je het nalezen? Dat kun je gelijk al doen op pagina 1 van de Volkskrant.
1: Nou goed, gaan we naar het NRC. We hebben een groot verhaal over de asielopvang Ter Apel. Die is overvol. Het COA gaat aanmelders weigeren. Dat punt is nu bereikt. In Ter Apel melden zich zoveel mensen dat het COA eerst de meest kwetsbare asielzoekers zal toelaten. Ja, verblijf op dit moment 2316 mensen. Dat zijn er ruim 300 meer dan een capaciteit van 2000, schrijft het COA. Dus dat is het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers. Ja, dat schrijven ze in een verklaring. Het gaat om het hoogste aantal sinds september 2024. Ja, er komt dus nu een gecontroleerde toegang. Niet langer kan iedereen die zich komt aanmelden worden binnengelaten. Ja, vluchtelingenwerk vindt het trouwens onmenselijk dat mensen op bescherming zoeken, maar geen opvangplek kunnen krijgen. Volgens de organisatie is het geen overmacht, maar een direct gevolg van het vastgelopen systeem.
0: Ja, de spreidingswet, hè, werkt allemaal niet. Er zijn gemeentes die kunnen nog niemand opvangen of willen voorlopig nog niemand opvangen. Ja. Het is allemaal, nou, ik denk dat het meer in merendeel van de gemeente in Nederland niet is. De wil om iemand op te vangen, die is er wel, wil ik zeggen. Maar ja, het gaat niet altijd meteen. Maar we hebben wel een groot probleem. En dit was aangekondigd dat het er zou komen.
1: Zeker,
0: het probleem.
1: Dus
0: dat is geen verrassing. Ja, inderdaad, het is meer een verrassing. Hoorden we net uitgebreid over in het NOS-nieuws dat Bolle Jos glipt door het net, kopt voorpagina De Telegraaf vanmorgen. Speciale operatie voor arrestatie in Afrika, maar het is dus niet gelukt. Justitie was deze maand ongekend dicht bij de arrestatie van 's lands meest gezochte drugscrimineel. Bolle Jos, we mogen zeggen Bolle Jos Leijendekkers van 34. Hij staat met een afbeelding op de voorpagina van De Telegraaf.
1: Gaan we naar het AD, Utrechts Nieuwsblad. Daar zie je ook een grote foto van vluchtelingen die voor een hek staan te wachten totdat ze naar binnen mogen. Dat is natuurlijk in Ter Apel. Dat is ook het verhaal dat Ter Apel weer vol zit. En er is ruimte voor ambtenaren nieuws. In 8 jaar tijd is er een kwart meer ambtenaren. Ja, de afgelopen 4 premiers beloofden een kleinere overheid, maar dat is niet gebeurd. Politiek houdt er bij het maken van nieuwe wetten onvoldoende rekening mee dat die ook moeten worden uitgevoerd en gecontroleerd. Ja, zo blijft het ambtenarenapparaat groeien. En ja, als je haar maar goed zit, Richard Groenendijk, die in Hairspray speelde, als acteur, is een van de winnaars van de Musical Awards. Die waren gisteren in het AFAS Theater in Leusden. Leuk. Wij waren er ook bij het VU Utrecht.
0: Oh ja?
1: Ja, ja. Onze verslaggever Matthijs Nieuwhuis stond op de Gouden Loper. Het zag er mooi uit. En er zijn wat prijzen uitgedeeld. En de musical Aletta is ook in de prijzen gevallen. Is mijn persoonlijke favoriet.
0: Ja.
1: Is een, inderdaad, een musical over de feminist van destijds.
0: Mm-hmm.
1: Mooi.
0: Leuk. Gaan we er nog iets over horen? Misschien zo nog even in het regionieuws. Misschien even een geluidsfragmentje of zo. Wel even leuk.
1: Wel
0: en
1: leuk,
0: anders op rtvutrecht.nl op site. En niet te vergeten via de app te bekijken en te beluisteren. Dan gaat het nog even over Trump op de voorpagina van Trouw vanmorgen. Even kort, Trumps interne wraakcampagne werkt voorlopig, zo schrijft de krant. Trump zet zijn macht in om republikeinen die hem in de weg staan weg te werken. Is dat nieuws? Ja, daar kun je ja over zeggen. Daar kun je ook nee aan koppelen. Hij bewijst in ieder geval dat zijn partij nog altijd controleert. En dat kan hem duur komen te staan. In de nabije toekomst misschien ook wel.
1: Hmm.
0: Nou, dat op de voorpagina van Trouw vanmorgen.
1: Zijn we er weer doorheen.
0: Ja. Utrecht is wakker met Pieter en Gordon. Nou, die worden na 6:30. Dit is wel Womack & Womack & Teardrops. En zometeen het nieuws en het weer. Whenever.

0: Beleef samen met je gezin een avontuurlijke dag op de Gremmelinie. Stap in een wereld vol verhalen en laat je verrassen door 4 eeuwen geschiedenis. Ontdek bunkers en verborgen plekken midden in de natuur. Ga naar opdegremmelinie.nl.
1: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
2: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
3: Juwelier Duvolet staat al 2 decennia bekend om haar uitgebreide collectie, service en vakmanschap. Een sieraad ambachtelijk laten maken, vermaken of repareren? Ook daarvoor ga je naar Duvolet aan de Draai 98 in Driebergen.
2: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning. Fietsboot de Eemlijn. Al 25 jaar de manier om Eemland en het Gooi te ontdekken. Geniet van natuur, vogels en het uitzicht vanaf het zonnedek. Stap op en af waar je wilt, met of zonder fiets. Kijk op eemlijn.nl.
4: Ik zei net nieuws en weer. En ik zei ook, Pieter en Cor, doen we later. Nou, ik denk, die doen we nog even voor 6:30. Dus bij deze wel een kort weerberichtje en verkeersinformatie van de ANWB erachteraan. Het weer van Margot. Vandaag schijnt de zon voor ons Midden-Nederland. Hoe goed is dat? Straks tussen de stapelwolken door. Het blijft overigens ook droog. En bij een zwakke tot matige westen tot zuidwestenwind komt de temperatuur tot een graad of 21. Kijk eens aan. Een mooie voorbode, zometeen meer door over het weer te praten met Margot. Dus, het valt allemaal mee. De verkeersinformatie beperkt zich nu tot de A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen Afrit Geldermals en Knopert Everdingen. 10 minuten extra reistijd. De rechte rijstrook is dicht. En dat weet je intussen.
5: Deze week elke dag kans op een exclusieve rondleiding door de voormalige gevangenis Wolfenplein in Utrecht.
6: Luister, beantwoord de dagvraag en win.
7: Ja, wat is bijzonder aan de gevangenis Wolfenplein? Is dat antwoord A? Het is de oudste van Nederland. B. De glazen koepel op het gebouw. Of C. Er zijn veel mensen ontsnapt. Ja, wat is dus bijzonder aan de gevangenis Wolfenplein? Is dat A. Het is de oudste van Nederland. B. De glazen koepel op het gebouw. Of C. Er zijn veel mensen ontsnapt. Nou, denk jij het juiste antwoord te weten? Stuur die dan naar studio@rtvutrecht.nl of de app van RTV Utrecht.
4: Zometeen met Robert-Jan Boy praten over het onderwerp vandaag. Waar gaat hij naartoe? Een paar wordt over gesproken in Midden-Nederland. Je hoort het na Guus Meeuwis. Ja,

0: wel een applausje erbij voor Guus Meeuwis en Vagant. En het is een nacht. Het is maar er eentje, die nacht. De nacht is de dag geworden, het is 6:09. Utrecht is wakker, Radio M Utrecht. Robert-Jan, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: We gaan ervoor, dat wil zeggen, jouw live verslaggeving. Elke dag van de week. Dus ik zit op het puntje van mijn stoel om te luisteren naar jou. Om wat je vandaag gaat doen. Even toe te lichten.
1: Ja, daar is ook alle reden toe in dit geval.
0: Ja,
1: want er gaat een rif aangelegd worden in de Utrechtse grachten.
0: Een rif?
1: Nou, laten we even in stilte vallen.
0: Ja.
1: Ja, die denkt natuurlijk eerder aan Australië of andere exotische plaatsen.
0: De Cariben of zo, inderdaad, ja.
1: U weet, barrière-rif, hoe heet dat?
2: Coral reef.
1: Etcetera. Nou, bij de Cariben heb je ze ook. Ja, Noorwegen zelfs heb ik gehoord.
0: Mm-hmm.
1: Maar Utrecht komt er dus ook bij.
0: Ja, joh.
1: Ze gaan daar vandaag een stuk rif te water laten, wat ze zelf gemaakt hebben.
0: Mm-hmm.
1: Wij gaan daar natuurlijk van nabij bekijken.
0: Mm-hmm.
1: Ga eerst naar de plek waar dat rif gemaakt is.
0: Mm-hmm.
1: Daar zijn trouwens stukken van het dom voor gebruikt.
2: Mm.
1: Er is veel puin van het dom afgekomen bij de restauratie.
0: Oh, ja,
1: dat wordt
0: voor
1: dit rif gebruikt.
0: Dus dat wordt gestort. De bedoeling is om een stuk natuur te ontwikkelen dan daar.
1: Ja, het is echt wel bewust gemaakt op een zekere locatie. Bij het afvalscheidingsstation, daar ga ik zo meteen eerst naartoe. En dan rond 8:30 wordt dat te water gelaten. Het is met takken ook erbij. Ik weet niet precies hoe het eruit ziet. In ieder geval veel kleine gaatjes en dingetjes en tatjes en zusjes en zootjes.
0: Ja,
1: waar de vissen en in kunnen kruipen.
0: Natuurlijk.
1: Waar algen kunnen groeien, dat is dan de bedoeling, hè. En andere slakken misschien wel, mosselen, noem alles maar op.
0: Dat is wel leuk, maar de reden, het moet natuurlijker worden of zo? Of
1: ja, om de habitat zeg maar, van de grachten nog beter te maken. Dus zwemmen, vissen. Dat is bekend ook van de visdeurbel natuurlijk.
2: Ja, komen er dan ook meer vissen bij de visdeurbel kijken?
1: Ja, dat zou kunnen, maar het gaat niet alleen om vissen, maar ook om andere natuurlijke aanwas.
2: Ja.
1: Op allerlei soorten gebieden. En dat gaan we uiteraard uitgebreid vragen aan de deskundigen.
0: Ja?
1: En ook natuurlijk de vraag, het is niet zo'n groot stuk rif. Is dat genoeg? Hè? Of komen er nog meer plekken waar dat gaat gebeuren? Kunnen wij dat bijvoorbeeld ook vanaf de kant zien, zo'n rif? Dat zou natuurlijk weer een attractie zijn.
0: En nog erger, ik denk dat het leuker is om daar te gaan snorkelen en zo.
1: Nou ja, dat is een hele goede Bob.
0: Je mag het water niet in daar, hè?
1: Oh ja, is dat zo? Dat weet ik.
2: Volgens mij mag je ingegaan.
0: Ja, volgens mij mag het niet,
2: hè? Heel gevaarlijk.
1: Ja, dat mag je, zeg je. Ja, ja.
2: Ja, dat is vies water, hoor.
1: Nee, misschien wordt het schoner.
0: Ja, dat zou wel kunnen, ja.
1: Op termijn, althans. Ik moet even denken aan het Eemmeer bijvoorbeeld bij Spakenburg.
0: Ja.
1: Daar gaan ze binnenkort misschien wel weer het fontuinkruid maaien.
0: Mm-hmm.
1: Want dat is ook dankzij het schone water kan het zonlicht tot de bodem komen. En dat heeft dus goede gevolgen voor het fontuinkruid. In zo'n mate dat de scheepvaart erdoor belemmerd wordt.
0: Goede gedachte.
1: En dat ze dat moeten gaan maaien. Maar goed, zover is het in de grachten nog niet.
0: Nee. Hm. Nou ja, ik wil wel even weten of je nou wel nu mag zwemmen daar. Volgens mij mag dat niet in de grachten van Utrecht. Ja, het is vies, zegt allemaal, maar volgens mij mag het
1: ook
0: niet.
1: Ik zal speciaal jouw vraag meenemen, Bob. Ja. Kan er ook gesnorkeld worden?
0: Want dat is leuk, natuurlijk.
1: Ik zie jou wel met een Cousteau-uitrusting inderdaad langzaam zo in het water zakken.
0: Ja, Cousteau. Oei. Hupsakee,
2: stel
0: ik Bob.
2: Ik zie het voor
0: me. Op naar Hartje Utrecht ook weer, hè?
1: Ja, niet aan de rand van Utrecht. De tractieweg om precies te zijn.
0: Oké.
1: Dan inderdaad naar de gracht.
0: Succes bij het RIF, bij de toneerlating van het RIF.

0: Gees en Nights on Broadway. Het is 13 minuten voor 7 uur. Zometeen het weer met Margot Ribberink. Maar eerst gaan we ons nog even bezighouden met een belangrijke wedstrijd die vanavond gespeeld wordt. Utrecht voetbalt tegen Heerenveen. De Utrechters tegen de Friese. Even vooruitblikkend. Reinoud Smit, goedemorgen.
1: Een hele goede morgen, Bob. Afgelopen zondag was alweer de laatste competitiewedstrijd voor FC Utrecht. Utrecht ontving Fortuna Sittard. En ondanks dat Utrecht al geplaatst was voor de play-offs, wilden het toch nog wel het een en ander laten zien.
2: Zegjeld met links. Ja, die verandert erin. Het is 1-0 voor FC Utrecht. Dani de Wit krijgt hem op zijn naam. Het is de 7e van het seizoen.
1: Het werd uiteindelijk 2-0. Maar dat was niet het belangrijkste van de middag. Het was namelijk ook het afscheid van Ron Jans, die daar zichtbaar emotioneel van was. Na afloop tegen René van den Berg zei hij dat hij ook alweer vooruitkijkt. Want Europees voetbal halen is een hele mooie ervaring.
3: Als wij vorig jaar niet Europees hadden gespeeld, had het zomaar kunnen zijn dat ik, ondanks dat het gewoon hartstikke goed ging bij FC Utrecht, dat had ik gezegd, het is mooi geweest. Ik ben bij Twente ook op een goed moment weggegaan, is me heel goed bevallen. Die 14 wedstrijden Europees, hè. Ja, we hebben natuurlijk voor de groepsfase hebben we het heel goed gedaan. Daarna hebben we het niet slecht gedaan, maar wel qua resultaten. Maar ik heb het wel meegemaakt en de spelers ook, en er wordt wel helemaal beter van.
1: Vanavond is de eerste horde op weg naar nieuwe Europese avonturen. In de Galgenwaard ontvangt FC Utrecht dan Heerenveen. Om 20:30 starten wij met de uitzending en de wedstrijd begint om 21:00. Luister vanavond mee en hoor met René van den Berg, Bert Kaus en Erik van der Meer of FC Utrecht een ronde verder gaat. Je kan luisteren via de

0: Douwe, Bob en Nothing to Lose in Utrecht is wakker. Met alle ruimte de komende minuten voor de vrouw die alles weet van het weer. Margot, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Bob.
0: Hey, fijn dat je weer bij ons bent om ons de hele ochtend en de hele middag en de hele avond te informeren over de ontwikkeling van vandaag. Mm-hmm. Maar we praten ook over de komende dagen, want het gaat gewoon lekker warm worden. Te beginnen met, op dit moment, de zon is er natuurlijk al bijgekomen, hè?
1: Ja, de zon is er meteen al bij. We zien wel wat onschuldige wolkenveldjes overdrijven. Maar het geeft al aan dat het een mooie dag gaat worden. Een droge dag, een eerste van een hele reeks. En de starttemperatuur van deze donderdag ligt rond een graadje of 12. Dus de kou is uit de lucht. En er waait op dit moment een zwak tot matig windje uit een zuidwestelijke richting. We gaan vandaag omhoog naar temperaturen boven de 20 graden. Hebben we gisteren niet gehaald, hè? 18 graden. Vandaag gaan we naar 21 graden. En die zon, die blijft schijnen. Het is wel zo dat in de loop van de ochtend wat stapelwolken ontstaan. En als je daardoor naar boven kijkt, zien we misschien ook wel wat hoge en wat middelbare wolkenvelden. Maar het wordt gewoon een mooie dag met een flinke zonnige periode. Een windje uit een west- tot zuidwestelijke richting vanmiddag, een windkracht 3. En dus temperaturen, nou, sinds lange tijd weer eens boven de 20 graden.
0: Precies, de vlag kan uit wat dat betreft.
1: De vlag kan uit, zeker.
0: Maar het is echt wel een... Ik betitel het even als een soort lentedag, klopt dat? Of
1: ja,
0: moet ik dan toch denken,
1: ja.
0: licht zomers, het is meer lentedag, denk ik.
1: Nou, ik vind dit nog wel een lentedag, maar morgen moet je eventjes schakelen. Want dan is het in één keer zomer. Want de wind gaat draaien naar een zuidoostelijke richting. En daar komt dus hele warme lucht vandaan. Gisteren werd het in het zuiden van Spanje al 35, 36 graden. Nou, ook inmiddels in Frankrijk zien we oplopende temperaturen. En die lucht komt naar ons toe en bereikt ons vanaf morgen. Dus dat betekent dat we morgen naar temperaturen gaan naar 25, 26. 20 graden. Dus dat is nog eens 5 graden hoger dan vandaag.
0: Ja.
1: Dus en dat blijft ook zo tijdens het lange Pinksterweekeinde. In één keer is het zomer met morgen nog meer zon dan vandaag. Een zwak windje uit een zuidoostelijke richting. Dus morgen zomer en vandaag nog even lente.
0: Is het een soort met van ademhaling die we moeten gaan. Even diep ademhalen en dan tegenaan gaan.
1: Precies, ja, want het wordt wel warm, hoor. Ik zie ook temperaturen tijdens het lange Pinksterweekeinde van 27 graden in onze omgeving. Klein addertje onder het gras dat er zaterdag later op de dag ergens een oppollende stapelwolk zich zal voordoen met heel lokaal een regen- of een onweersbui. Maar dat is een hele kleine kans, dus misschien blijft het overal wat droog. Ook op zondag gaat het lekkere weer gewoon door en maandag met 6, 27 graden met veel zon ook daarbij.
0: Margot, ik ben helemaal blij. Ja, ik weet niet, maar ja, vind wel een keer lekker. Vind wel een keer, precies, vind het wel een keer lekker eigenlijk, moet je zeggen.
1: Ik ook, hoor. Ik ben er ook helemaal naartoe. Ja. Ik moet nog wel eventjes kijken waar ik die korte broek heb liggen. Dus wat dat betreft is het wel even schakelen, hè?
2: Ja, even die kleding weer van zolder of uit de kist pakken.
0: Ja. Ik heb mijn korte broeken pas nog gehad. Ja, ik ben verhuisd, dus ik heb de korte broeken al alvast gescheiden van elkaar. En de polo shirt, zeg maar. Dus ik weet ze te vinden. Heb ik geluk, zeg maar.
1: En de slippers en dat soort dingen. Ja. En de zonnebrand niet te vergeten, hè?
0: Nou, dat is waar, ja. Ja. Goed. Ja. Maar goed, dankjewel voor nu. Over een klein uurtje, dan gaan we elkaar natuurlijk weer spreken. Hier in Utrecht.
1: Zeker.
0: Tot zo meteen dan. Nog even wat verkeersinformatie en dan gaan we met muziek in de richting van 7 uur van Nederlandse bodem. Het is namelijk druk op de A2 van Den Bosch naar Utrecht. Vanaf knooppunt Deil tot aanknooppunt Everdingen. Meer dan een kwartier extra reistijd. En de A12 van Arnhem naar Utrecht. Het is drukker tussen afrit Wageningen en Maarsbergen. Zo'n 10 minuten extra reistijd heb je daarvoor nodig. Dit is Paco. Helemaal voor jou. Just for you.
2: Nou, leuk.

0: de Grebbelinie. 4 eeuwen geschiedenis verscholen in prachtige natuur. Fiets, wandel en vaar langs loopgraven, bunkers en indrukwekkende musea. Ontdek en voel je vrij. Meer info op degrebbelinie.nl.
1: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
2: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
3: Juwelier Duvolet staat al 2 decennia bekend om haar uitgebreide collectie, service en vakmanschap. Een sieraad ambachtelijk laten maken, vermaken of repareren? Ook daarvoor ga je naar Duvolet aan de Draai 98 in Driebergen.
2: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning. Fietsboot de Eemlijn. Al 25 jaar de manier om Eemland en het Gooi te ontdekken. Geniet van natuur, vogels en het uitzicht vanaf het zonnedek. Stap op en af waar je wilt, met of zonder fiets. Kijk op eemlijn.nl.
4: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radio-m-utrecht.nl en de app. Radio M
5: Utrecht. 7 uur. Michiel van der Velden met het NOS-journaal. 50 tot 80 asielzoekers hebben de nacht doorgebracht in Stadskanaal. Ze konden niet terecht in Ter Apel, omdat in het aanmeldcentrum alleen nog plaats is voor de meest kwetsbare asielzoekers vanwege de drukte. Burgemeester Sloots van Stadskanaal zegt dat de buurgemeente niet weg kan kijken. Hij noemt het een onvoorstelbare situatie. In de ochtend keren de asielzoekers terug naar het aanmeldcentrum om hun asielprocedure te vervolgen. Waarschijnlijk zullen er de komende dagen ook nog problemen blijven in Ter Apel. Steeds meer mensen zorgen voor familieleden, buren of vrienden die hulp nodig hebben. Volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau is dat aantal in 10 jaar tijd met 1 miljoen gestegen. Het zijn vooral vrouwen die mantelzorg verlenen, maar volgens het planbureau neemt de groep mannen toe.
6: Wij denken zelf dat het ligt aan dat mannen zich ook meer en meer bewust worden van het feit dat mensen in hun omgeving ook hulpbehoevend zijn en daardoor dat ze ook actief daar hulp gaan geven.
5: Inmiddels zijn 4 op de 10 mensen mantelzorger. In Portugal zijn 2 jongetjes van 3 en 5 jaar achtergelaten in een bos. De jongens vertelden aan de agenten dat ze waren geblinddoekt toen hun moeder er met hun stiefvader vandoor ging. Het zou gaan om een gezin uit Frankrijk. De politie is op zoek naar de moeder. Aston Villa is de winnaar van de Europa League. De Engelse club won met 3-0 van Freiburg. Onder meer dankzij dit doelpunt.
7: McGinn. Buendia! Zo! Die is ook mooi. Die is nog flyer. En zo wordt het in een paar minuten tijd 2-0 voor Aston Villa.
5: Freiburg scoorde dus niet en voor Aston Villa is het de eerste Europese hoofdprijs na 44 jaar. In 1982 won de club uit Birmingham de Europa Cup 1. Het weer, eerst nog wat wolken, later vandaag breekt de zon steeds meer door. Het wordt 18 tot 22 graden. Morgen en ook in het weekend blijft het vrij zonnig en droog. In het binnenland kan het zomers warm worden. Dit was het NOS Journaal.
8: En dan hier bij Radio M Utrecht het nieuws uit binnen- en buitenland. Hoog tijd om eens even te horen van Marjolein Heijen. Goedemorgen trouwens.
9: Goedemorgen.
8: Het nieuws uit de regio Midden-Nederland.
9: De politie heeft gisteravond onderzoek gedaan naar een steekincident in Nieuwegein. Er is daar 1 verdachte opgepakt voor het incident aan de Dukatenburg. Ook is 1 persoon behandeld door ambulancepersoneel. En de betrokkenheid van deze persoon wordt ook onderzocht. Dat is nog niet bekend. Getuigen die kunnen zich melden. De Utrechtse burgemeester Dijksma heeft excuses aangeboden voor de gang van zaken rond de 4 mei-kransen tijdens de Nakba-herdenking op het Domplein. Vrijdag legde Dijksma en wethouder Voortman kransen. Daarvoor werden de 4 mei-kransen snel weggelegd achter het monument. En Utrecht Nu, een van de partijen in de raad, vindt dat respectloos. De gemeente zoekt uit wat er is misgegaan. In het Avans Theater in Leusden werd gisteravond een groot musicalfeest gevierd. Het was voor de 24ste keer dat de Musical Awards werden uitgereikt. De cast van Moulin Rouge gaf de aftrap daar. Die staat natuurlijk normaal in het Beatrix Theater in Utrecht. Mm-hmm. En over de prijswinnaars, daar vertel ik zo meer over. Om half 8.
8: Precies, ja. We zaten al een beetje over
9: dat de al even. Ik hoorde het al. Ja, in de krant staat het natuurlijk. Ja.
8: Ja.
9: Nee. Ja, nee.
8: Maar we waren erbij. We zijn er ook geweest bij de Rode Loper, toch?
9: Ja, zeker. Dat was natuurlijk voor die tijd. Maar we weten nu wie er gewonnen hebben.
8: Ja. Jij houdt het nog spannend.
9: Nee, helemaal niet. Maar 3 musicals hebben volgens mij de meeste prijzen naar zich toe getrokken.
8: Ja.
9: En
10: leuk.
9: Daaromheen nog een paar. Ja, dat vertel ik zo.
8: Goed zo. En zo is het. Even na half acht hier bij Radio Utrecht. Dankjewel, Marjolein. Tot zo dan weer. Dan

0: Knooppunt Everdingen in Elf al een kwartier extra reistijd. De rechterreis zo dicht. En de A12 van Arnhem naar Utrecht tussen afrit Wageningen en Veenendaal in elk geval 10 minuten meer. Goeie reis namens ons, Radio M Utrecht.
1: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert koken plus baden uit Breukelen alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
2: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
3: Vergaderen, trainen of tot rust komen midden in het groen? Landgoed ISVW in Leusden biedt inspiratie midden in de natuur. Perfect voor bijeenkomsten en met een hoger doel. Filosofie toegankelijk maken. Kijk op landgoedisvw.nl.
4: Met de binnenzonwering van De Kroon verandert uw woning in een waar paleis. We hebben clichés, duets, gordijnen en nog veel meer. Want zonwering koopt u gewoon bij De Kroon.
5: Waar vind je nog echte gezelligheid? En zoveel speciaalzaken bij elkaar? In het hart van Maarsen natuurlijk. Met lokale winkels waar service nog vanzelfsprekend is. En parkeren is gewoon gratis.
6: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij De Kroon.
7: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
8: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de M van Bad & Body. Ga naar Koken plus Baden in Breukelen.
0: Deze week elke dag kans op een exclusieve rondleiding door de voormalige gevangenis Wolfenplein in Utrecht.
9: Luister, beantwoord de dagvraag en win.
0: Is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
9: Utrecht is wakker met Bob van Beten.
0: Geloof het of niet, de wonderen die zijn de wereld nog niet uit.
10: Zo.
0: Robert-Jan Boy, jij hebt een onderwerp waarvan wij denken, ja, klopt dat allemaal wel? Zou je er niet intrappen vandaag? Zou het wel kloppen, dat RIF in Utrecht?
11: Ja, dat moet haast wel kloppen. Hoewel je weet het tegenwoordig nooit met AI natuurlijk. Maar het gaat echt om een RIF wat in de grachten wordt aangelegd. Om te beginnen in één gracht. En dat RIF is gemaakt op een bepaalde plek. Ja. En daar ga ik nu naartoe. Het heeft te maken ook met brokstukken van het dom die voor het RIF worden gebruikt. En de achterliggende gedachte is de habitat, de leefomgeving, de vissen, de planten, om dat extra te stimuleren in de Utrechtse grachten. Want die kunnen nog wel een zetje gebruiken, hebben wij begrepen. Mm-hmm. Maar goed, we zijn zometeen bij de tewaterlating. En natuurlijk zullen we ook jouw vraag meenemen of nou, er ook gesnorkeld kan worden.
0: Nou, dat lijkt me fantastisch als je dan toch een RIF hebt om al die vissen en die natuur van onder water in schoon water te kunnen bekijken. Ja, ik wil gaan snorkelen, lijkt me leuk.
10: Robert, dat wil ik zien.
0: Tot zometeen. Ja, maar dat kan vandaag nog niet. Letterlijk en figuurlijk. Maar zover is het nog niet. Het is eerst de tewaterlating van dit geheel wat vanochtend gaat plaatsvinden, begrijp ik.
11: Dat gaat inderdaad gebeuren rond 8:30.
0: Oké, nou, en voor die tijd horen we jou. Even na 7:30 in Utrecht is wakker.
12: Ja, zometeen hebben we een gesprek met Naomi van New Neighbors Utrecht. Dat is een organisatie die vanavond meedoet aan een grote demonstratie op het Domplein. Er worden duizenden mensen verwacht. We horen zometeen meer van haar, om 7:15.
0: Precies, want dat is een betoging, of in elk geval voor tegen extreem rechts volgens
12: mij,
0: toch?
12: Ja, het is een actie voeren tegen dat geweld rond de komst van nieuwe AZC's.
0: Vanavond op het Domplein in Utrecht. Vanmorgen hoor je er meer over, dus blijf luisteren.

0: Ed Sheeran, 14 over 7, dit is Utrecht is wakker. Op het Domplein in Utrecht worden vanavond duizenden mensen verwacht. Ze gaan actie voeren tegen het extreemrechtse geweld rond de komst van nieuwe AZC's in Nederland. Organisaties zoals Oxfam, OVIP, het Actiefonds en de Dolomina's Utrecht die zijn daarbij betrokken. Ook New Neighbors Utrecht. Naomi namens New Neighbors Utrecht is bij ons op Radio M Utrecht. Goedemorgen, Naomi.
1: Goedemorgen.
0: Eerst even heel kort dan misschien, maar voor degenen die jullie nog niet kennen, wat doet New Neighbors Utrecht precies?
1: New Neighbors Utrecht bestaat zo'n 10 jaar. Is eigenlijk ontstaan in 2015, toen er allemaal mensen uit Syrië in de jaarbeurs werden opgevangen. Mm-hmm. En New Neighbors is een groeiende groep met Utrechters, nieuwkomers van allerlei plekken. En wij zoeken elkaar op om met elkaar samen te leven, dus te wandelen, naar films te gaan, maar ook actief ons bezig te houden met mensenrechten en alles wat daar rondom komt kijken.
0: Ja, en waarom vinden jullie het belangrijk om juist vanavond de straat op te gaan? Waarom gaan jullie naar het Domplein in Utrecht?
1: Ja, heel veel redenen denk ik, maar sowieso staan we heel graag schouder aan schouder met mensen die kwetsbaar zijn en we zien gewoon hoe mooi het kan zijn als je naast elkaar leeft en elkaar als nieuwe buren ziet. En we hebben natuurlijk ook gezien wat voor andere reacties daar in het land zijn. Dus extreemrechts geweld in plekken niet ver van Utrecht vandaan. En we zien ook heel veel behoefte voor mensen om zich uit te spreken en om solidair te zijn en solidariteit te tonen naar mensen die op de vlucht zijn of om welke reden dan ook hierheen gevlucht zijn.
0: En dan nu heel actueel, hè, het AZC, het aanmeldcentrum in Ter Apel, dat is al een tijd lang te vol. Er kunnen niet meer mensen bij, hoorden we net ook in het nieuws. Natuurlijk dat mensen op andere plekken opgevangen moeten worden. Noodopvang ook voordat ze bij andere gemeentes terechtkomen. Maken jullie daar sterk voor?
1: Ja, dat zien we natuurlijk eigenlijk ook al jaren. Dus in 2017 is er ook heel erg bezuinigd binnen COA-locaties en binnen de IND, waardoor heel veel procedures enorm vastlopen. Mm-hmm. Dus we zien ook allemaal mensen om ons heen die al jaren in de kamp zitten, die wachten op uitslagen. Dus we zien die hele procedure en heel die keten vastzitten. En dat raakt allemaal mensen die ons ook dierbaar zijn. Dus ja, zeker hopen we op verbetering daarvan.
2: Ja, jullie werken dus veel met mensen die zelf in een AZC hebben gezeten of daar nog wonen. Wat merken jullie van de impact van dat recente extreemrechtse geweld? Hoe leven die spanningen rondom asielzoekerscentra bij hen?
1: Eigenlijk is dat natuurlijk sowieso verschillend per persoon. Maar we zien namelijk ook dat mensen, bewoners, wel beter weten, dat ze wel weten dat dit een fractie is van de Nederlandse samenleving. Ja. En tegelijkertijd raakt het natuurlijk altijd. Het raakt altijd mensen als er zo expliciet de zondebok van je wordt gemaakt, dan raakt dat mensen altijd. En worden mensen gespannen. Maar tegelijkertijd wachten mensen ook gewoon op uitslag, op iets van zekerheid over de toekomst. Dus zitten mensen überhaupt al in een moeilijke situatie?
0: Maar jullie zitten er bovenop, zeg ik dan. Jullie zijn al jaren bezig, New Neighbors Utrecht, met het signaleren van de problemen. Die problemen worden denk ik steeds groter. En hoe kun je dan vanavond je boodschap nog duidelijker maken dan dat er iets moet gebeuren?
1: Ergens wordt het probleem natuurlijk groter, maar misschien wordt de tegenkracht ook groter. Dus,
0: heb je daar het idee van dat dat zo is?
1: Oh. Ja, ik zag gisteren op het AZC nog heel veel kaartjes hangen bij de receptie. Ik zie dat mensen kaartjes sturen, dus ook naar het AZC in Utrecht. Mensen die mailen of proberen wegen te vinden om zich actief in te zetten. Dus ik denk dat vanuit de samenleving juist ook heel veel draagkracht ontstaat. Wat heel erg mooi is, denk ik. Dus ik zie natuurlijk, of dat zien we met z'n allen, dat problemen ergens groeien. Maar tegelijkertijd is er ook heel veel, echt heel veel solidariteit dat groeit.
2: De demonstratie vanavond draagt de boodschap uit dat vluchtelingen welkom zijn. Jij bent er vanavond zelf ook bij op de Domplein. Wat hopen jullie te bereiken vanavond?
1: We hopen natuurlijk sowieso een soort blijk van hoop te geven. En tegelijkertijd roepen we bestuurders en politici op om echt actief bezig te gaan en in te gaan tegen onderbuik- en zondebokpolitiek. Dus we hopen op een verbetering en een vermenselijking eigenlijk van asielbeleid. En we willen natuurlijk gewoon een boodschap uitdragen, een beeld neerzetten waarin we ons vertegenwoordigd voelen als mensen die solidair willen zijn aan mensen op de vlucht.
0: Ja. En Naomi, nou is angst is een slechte raadgever, hoor. Dus begrijp me goed. Maar ben je bang voor tegendemonstraties vanavond? Dat die ook plaatsvinden in en nabij het Domplein in Utrecht? Omdat er zoveel mensen op de been zijn?
1: Ja, nou, ik ben er zelf niet echt bang voor. Ik denk dat we heel stevig staan. Ik denk dat we ook goede contacten hebben met gemeenten en alle faciliteiten rondom. Dus ik verwacht dat helemaal... helemaal oké zal zijn. En natuurlijk is er altijd weerstand, maar we zijn met waarschijnlijk heel erg veel. Dus dat komt goed.
0: Goed, om te horen. Vanavond, hoe laat is de aanvang van de bijeenkomst op het Domplein? Half zeven.
1: Half zeven op het Domplein. En daarna wordt er een solidariteitsmars gehouden richting Jaarbeursplein. Mm-hmm. Daar wordt ook nog afgesloten met muziek vanuit de AZC's in Utrecht. Dus wees heel erg welkom.
0: Dankjewel voor je verhaal en succes vanavond ook, hè, met elkaar.
1: Hartelijk dank.

0: presenteren een dag vol muzikale herinneringen.
1: Zing mee met de Cats.
0: Procol Harum.
1: Boudewijn de Groot.
2: Meneer de president.
0: En de Beatles. Dus stem af op Radio M Utrecht en geniet van de 60's Top 100.
1: Tweede Pinksterdag, vanaf 10 uur.

0: inderdaad Easy Beats en Friday on My Mind op deze donderdag. Morgen is het zover, maar nog niet helemaal. We hebben het natuurlijk net even gehad over tweede Pinksterdag. En dan gaan we helemaal los met alleen maar 60's bij Radio M Utrecht. En misschien zometeen Utrecht is wakker ook wel. Wat je sowieso zometeen voorgeschoteld krijgt is verkeersinformatie van de ANWB. Voor meer in Nederland en deze kant opkomend. Maar zeker ook het regionieuws door Marjolein. Wat hebben we in het nieuwsbulletin van 7:30?
1: Een groot politieonderzoek in Nieuwegein na een steekincident. Excuses van burgemeester Dijksma van Utrecht. En er was een musicalfeestje in Leusden.
0: Oh, normaal hebben we bij. En dan wil je meer over horen. Blijf luisteren.
1: Utrecht is wakker.
2: Sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
3: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
4: Social deal, wellness deals, take 1 en...
5: Wow, waarom heb je niks aan?
6: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
7: Ja, werkt wel.
6: Social deal, deals die je niet mag missen.
3: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
6: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
8: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Faro, de ander wil Faro's. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
9: Oma!
10: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
11: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
8: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Las Palmas, de ander wil naaldbomen zien. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
11: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
8: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
12: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
0: Het regionieuws van Radio M Utrecht van 7:30 door Marjolein. Dat begint met een incident in Nieuwegein.
1: Mogelijk is daar iemand neergestoken. De politie heeft gisteravond één verdachte aangehouden voor betrokkenheid. Wat daar precies is gebeurd aan de Dukatenburger wordt nog onderzocht. Ambulancepersoneel heeft ter plaatse één persoon behandeld. Hoe deze persoon erbij betrokken was, dat is nog niet duidelijk. Wie informatie heeft over het incident kan zich bij de politie melden. De Utrechtse burgemeester Dijksma heeft excuses aangeboden voor de gang van zaken rond de Nakba-herdenking op het Domplein. Vrijdag werden door Dijksma en wethouder Voortman kransen gelegd om te herdenken dat duizenden Palestijnen werden verdreven toen Israël werd gesticht. De 4 mei-kransen die lagen daar nog en toen werden ze snel weggehaald door de organisatie. Volgens Dijksma hadden ze daar niet mogen liggen en het spijt haar, zei ze gisteren tegen RTV Utrecht. De gemeente zoekt uit wat er is misgegaan. Het Centraal Joods Overleg vond dat Dijksma helemaal geen krans had moeten leggen. De burgemeester liet weten dat het bedoeld was als steun aan de Palestijnse gemeenschap in de stad. Het Openbaar Ministerie heeft in hoger beroep 17,5 jaar cel geëist tegen Dave L., de man die verdacht wordt van de moord op Amersfoorter Mike Duif 30 jaar geleden. Hij werd toen doodgeschoten in zijn flat aan de Ariaweg. Pas in 2020 werd de zaak opgelost doordat een getuige zich meldde. L. bekende later aan undercover-agenten. In het AFAS Theater in Leusden was gisteravond een groot musicalfeest. Het was voor de 24e keer dat de Musical Awards werden uitgereikt. De avond werd geopend door de cast van Moulin Rouge, die normaal in het Beatrix Theater in Utrecht staan. 3 musicals gingen er met de meeste prijzen vandoor. Stoornis of My Life, Hadestown en Aletta de Musical. Die wisten 4 prijzen te winnen. Hairspray won nog 2 prijzen. En Mees Kees de Hustle Race, geproduceerd door een Utrechts bedrijf, won nog de publieksprijs voor beste familiemusical. Dus dat zijn de meeste prijzen op een rij. En voor alle namen, nou ja, dan moet je even verder kijken. Want die heb ik niet allemaal.
0: Nee, dat snap ik ook wel, ja. Maar goed, dit is leuk om te horen, toch?
1: Ja, absoluut. Groot feest daar gisteravond in Leusden dus. Meer nieuws kun je natuurlijk lezen op de app en op onze website rtvutrecht.nl. Dan heb ik nog het weer. Ja, volop zon, droog en 21 graden. En morgen wordt waarschijnlijk de eerste zomerse dag met 25 graden. En daarna krijgen we ook nog een mooi Pinksterweekend.
0: Ja, gaat de vlag al uit bij jullie thuis of niet?
1: De barbecue staat al te...
0: De barbecue staat aan.
1: Branding.
0: Hoe laat kan ik komen?
1: Kom maar, eind van de middag. Okay,
7: erbij.
0: Kijk,
7: ik neem de
0: OC
7: mee.
0: Nou, het wordt een gezelligheid. Dankjewel Marjolein voor het nieuws. En het weer uitgebreid zometeen met Margot Ribberink. En we horen jou zo in.
1: Ja, tot zover.
0: Dan verkeersinformatie van de ANWB. En dat gaat eerst over de A1 van Amsterdam richting Amersfoort. Het is druk van Amersfoort-West tot aan Hoevelaken. 10 minuten extra reistijd. En nog altijd is de rechterreis ook dicht. Ook vanaf de andere kant drukte Stroe-Hoevelaken. Zoals gebruikelijk op de eigenlijk elke ochtendspits. De A2 in het vizier, want Den Bosch-Utrecht... daar doe je maar liefst 25 minuten langer over... gemeten tussen Knopendijl en Knobbert-Everding. Ook hier ter plaatse is de rechterreis ook dicht. A12 Arnhem-Utrecht, vanaf afrit Oosterbeek tot Maarsberg... een kwartier extra. En de laatste melding is 10 minuten vertraging op de A27... van Breda naar Utrecht, gemeten door de AWB... tussen Knopend Gorkum en Lexmond.
13: Kom langs bij de Kroon Zonwering. De Luxeflex Gallery Dealer van de provincie. En dat moet je met eigen ogen komen ervaren. Zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
14: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
15: Woonboulevard Utrecht is tweede Pinksterdag open met 60 woonwinkels en gratis parkeren. Kijk op woonboulevardutrecht.com.
16: Woonboulevard Utrecht, iedereen is er thuis.
17: Juwelier Duvolet staat al 2 decennia bekend om haar uitgebreide collectie, service en vakmanschap. Een sieraad ambachtelijk laten maken, vermaken of repareren? Ook daarvoor ga je naar Duvolet aan de Draai 98 in Driebergen.
18: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel 1 of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score. Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met RTV Utrecht. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
19: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
20: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
21: Win deze zomer een gratis reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl.
22: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
23: Deze week elke dag kans op een exclusieve rondleiding... door de voormalige gevangenis Wolfenplein in Utrecht.
24: Luister, beantwoord de dagvraag en win.
25: Wat is bijzonder aan de gevangenis Wolfenplein? Is dat antwoord A. Het is de oudste van Nederland. B. De glazen koepel op het gebouw. Of C. Er zijn veel mensen ontsnapt. Ja, dus de vraag, wat is er bijzonder aan de gevangenis Wolfenplein? Is dat A. Het is de oudste van Nederland. B. De glazen koepel op het gebouw. Of C. Er zijn veel mensen ontsnapt. Denk jij het juiste antwoord te weten? Mail die dan naar ons, studio@rtvutrecht.nl. Of de Facebook, of nee, niet de Facebook, de RTV Utrecht app. Daar kun je juiste antwoord laten weten.
26: Utrecht is wakker.

0: je maar niet krummelt, dan gaat het allemaal wel goed natuurlijk, ja.
1: Ja, lekker.
0: Dan niet krummelen natuurlijk. Een beschuitje op bed is prima, maar laat het niet vallen, weet je wel. Ja. Dan ga je s'avonds weer naar bed en dan lig je op je eigen krummels
1: te
0: draaien.
1: Ja, precies.
0: Utrecht is wakker. Nou, Breakfast in Bed van UB40 en Chrissy Hynde, destijds ook van de Pretenders. Is het nu inmiddels 7:50 geworden en gaan we het hebben over riffen. Riff, dan denk je aan Australië of Bonaire of iets anders, maar zeker niet aan de grachten van Utrecht. Maar dat gaat waarschijnlijk wel veranderen. Vandaag zal er een riff worden aangelegd. Nee, het is vandaag 21 mei en geen 1 april. Verslaggever Robert-Jan Boy gaat het allemaal voor ons uitzoeken. Goedemorgen Robert-Jan, waar sta je op dit moment?
2: Goedemorgen, ik ben hier in een grote loods van het stadsbedrijf Utrecht... in de buurt van de tractieweg, vlakbij het Amsterdam-Rijnkanaal. Dit is ook de plek waar de vuilniswagens uitrijden. En ook een plek waar deze loods, tenminste, waar allerlei materialen liggen opgestapeld. Het gaat daar van een klein bootje tot een ronde pingpongtafel. Ik zie daar een versgelakte wipkip zie ik daar staan. Ik zie kratten met ijzer erin, stukken hout. Ga zo maar eventjes door. En hier is ook het RIF. Remco Wolf.
3: Ja.
2: Die heeft daar uitgebreid aan gewerkt.
3: Ja, inderdaad. Heb ik aan meegewerkt en meegetekend en uitgedacht, gezaagd.
2: Ja.
3: Samen met onze met ons team. En dat is heel... Het was een hele leuke uitdaging om te doen.
2: Dat kan ik me voorstellen. Het team wat allerhande ambachtelijke werkzaamheden verricht in de gemeente Utrecht. Dat gaat van klimrekken tot
3: reparaties
2: en ga zo maar door. Maar de luisteraars die houden het nu niet meer, dat weet ik zeker. Want we hebben het woord RIF laten vallen. En het RIF ligt dus hier.
3: Ja.
2: Eens even kijken. Ja, stukken van het dom zijn ervoor gebruikt. Ik zie hier grijze stukken van het hele oude steen wat gebruikt is. Er zitten punten aan. Het is op elkaar bevestigd op de een of andere manier. Eens even kijken, daar ligt nog wat. Anne Nijs is er ook bij van de gemeente, de ecoloog.
4: Ja.
2: De specialist, de RIF-specialist zou je kunnen zeggen. Even kijken, dit is ook weer zo'n... Ja, het is gaas eronder ook. Hoort dat er ook bij?
4: Dat gaas, ja, dat weten de mannen wel, of dat erbij hoort. Ik denk het wel.
2: Dus even vragen aan Martin.
5: Ja, dat gaas het hoort er ook bij. Martin van Eerde, teamleider van het service team.
2: Precies.
5: En dat gaas hoort er ook bij. Ja, daar staan de stenen op vast. Ze staan ingebonden met hout en met houten pluggen en ijzer. Staat het nu helemaal ingebonden en er zit nu ook heel veel... een soortband omheen en dat gaan we straks verplaatsen dan...
2: Het is allemaal dat tufsteen van het dom. Even oud natuurlijk wat hiervoor gebruikt is. Anne Nijs, waarom?
4: Ja, we gaan het is een tuursteen inderdaad, heel prachtig. We gaan een rif maken in de singel bij Toren het Paard. Dus we gaan dit af laten zakken, zodat het vlak onder het water komt. En dat geeft heel veel structuur onder water. Wat heel belangrijk is voor het onderwaterleven.
2: Ja, dus er zitten kiertjes in, er zitten dingetjes in.
4: Ja, er gaan allerlei plantjes opgroeien, kleine beestjes opgroeien, omheen leven. Het biedt beschutting, er komen takkenbossen omheen, er gaan vissen omheen leven. En dan hebben we meer verblijfplekken voor vis in de stad, dus in de singel. Wat heel belangrijk is, want nu is dat nog best wel kaal allemaal.
2: Ik dacht dat het wel goed ging met die grachten, want we hebben de visdeurbel.
4: Zeker.
2: En dan blijkt dat er behoorlijk wat vis zwemt.
4: Ja, er zwemmen veel vissen door Utrecht heen.

0: Dutch Wellfish.
1: Kortom, het is een hele club die zich bezighoudt met dat RIF. Ja, ik moet zeggen, het is niet groot. Als we die ornamenten, want het zijn waarschijnlijk ornamenten van de dom zien. Nou, wat zal het zijn? 2x2 zo'n beetje, alles een beetje bij elkaar nemen.
0: Ja, en dan 2 keer, dus aan beide kanten van door het paard. En er komen nog takkenbossen omheen.
1: Ja.
0: En daardoor ontstaat er ook een luwte, waar dus ook wel makkelijk planten kunnen gaan groeien.
1: Eens even kijken, of is de vrachtwagen er al?
2: Ja, hij zit helemaal klaar.
1: Oh, dat is die soort dieplader achtergeval. Ja. Jongen, dat gaat wat worden. Bent u de chauffeur?
3: Ik ben de chauffeur, ja zeker.
1: Dit gaat wat worden, meneer.
3: Ja, dat denk ik wel. We gaan ons best doen.
1: Weet u wel wat voor klus u heeft?
3: Ja, een hele bijzondere.
1: Een RIF. U gaat een RIF vervoeren.
3: U zegt het.
1: Een RIF.
3: Een RIF. Een natuurstenen RIF.
1: Een natuurstenen en wordt het te water gelaten. Het is allemaal ongelooflijk weer wat er op deze vroege ochtenduren gaat gebeuren.
3: Mooi weer erbij.
1: Precies.
3: Dat bedoel ik.
1: We zijn benieuwd wat dit teweeg gaat brengen. En Bob, we gaan die vraag stellen. Kan er ook gesnorkeld worden?
4: Precies.
1: Want dit is gigantisch.
4: Nou, gaan we doen in het volgende uur. Utrecht is wakker na.

0: Bruno Mars, I Just Might in Utrecht is wakker op Radio M Utrecht. We gaan weer eens even fietsen. Of we gaan met de auto of op een andere manier naar het werk. Want het is vandaag wel de fiets naar je werk dag.
1: Ja, dus en
0: daar willen we even de aandacht voor hebben.
1: Ja, willen we graag aan je vragen. Ga jij op de fiets naar je werk? En vind je dat leuk en lekker? Omdat je dan lekker fris voelt misschien? Of is het een beetje pittig ook wel als het regent?

0: wind hebt. Ja.
1: Is de afstand zo groot dat je denkt van nou, dat ga ik niet doen.
0: Ik ga niet
1: 6 uur fietsen in de ochtend of zo.
0: Kan ook. Neem niet openbaar vervoer als de bus gaat hier in de regio Utrecht.
1: Ja, dat is ook nog een discussie soms.
0: Nou, er zijn dan wat luisteraars die gezellig meepraten en een reactie hebben achtergelaten. Zoals Hans, die zegt ja, voor mijn werk ging ik bij diverse werkgevers met de fiets. Ja. Ook wel eens met de bus, de trein en de auto. Ja, hier in het dorp doe ik alles lopend. Ik heb wel een fiets, maar die gebruik ik alleen als ik gewoon een stukje wil fietsen. Dat is dan in het weekend, weet je wel, dat je dan een fiets pakt en gewoon lekker...
1: Ja, ja, ja. Herkenbaar.
0: Gaat doen. Ja, dat doe je ook wel eens, toch?
1: Ja, door de week, als ik hier naartoe moet, morgens rijdt er nog geen openbaar vervoer om 5 uur, zeg maar.
0: Ja.
1: Dus dat moet wel. En fietsen, ja, vind ik dan net even te ver, moet je zeggen. Dus, maar in het weekend vind ik het heerlijk om een stukje te fietsen, zeker. Wandelen ook, maar vooral lekker een stukje fietsen. Zie je net iets meer, kom je net iets verder. Dus helemaal goed.
0: Ik snap het helemaal.
1: En niet elektrisch, trouwens, ik.
0: Nee, gewoon met de beenkracht.
1: Zeker, nou, en daar zit ik achter je door. Pff, dat was allemaal
0: kapot, is al een pijn. Henny zegt, ik heb 35 jaar naar mijn werk gefietst door weer en wind. Van IJsselstein naar Lopik. Nou, dat is best een eind volgens mij.
1: Nou, dat valt wel mee hoor.
0: Of is dat heel dichtbij?
1: Ja, IJsselstein loop ik eens goed te doen. Je moet het niet gaan. Nou ja, ligt er aan hoe laat ook en zo.
0: Ja,
1: maar,
0: dat is ook zo, denk ik. Nou ja, goed. In ieder geval, Henny, lekker bezig. Het is toch fijn om wat beweging te pakken.
1: Mm-hmm.
0: Sebastian zegt, goedemorgen vanuit Nieuwegein. Ik fiets elke dag naar mijn werk in Vianen. Maar ja, bij slecht weer neem ik wel de tram of de bus. Ja, ik ben ook zo'n mooi weerfietser hoor, tegenwoordig.
1: Maar jij komt toch ook lopen hier naartoe?
0: Ik kan ook wel eens lopen, ja. Ik wissel het een beetje af. Ja, vaker fietsen eigenlijk, maar dan sneller hier ben. Maar nu het licht is, denk ik, nou, ik kan wel eens een stukje lopen.
1: En dan geniet je langer van je reis, want je doet het dan langer over de voet dan met de fiets.
0: Ja, en ik vind het ook wel lekker als je loopt, tenminste dat vind ik, dan kom je wat meer in je lichaam. Je gaat wat vertragen of zo. Dat ik dan naar mijn werk loop, ik denk, oh ja, en met fietsen kan ik best wel snel gaan doortrappen.
1: Ja.
0: Dus dan ging ik al te zweten en dan ga ik al heel snel. Terwijl als ik loop, dan is het gewoon, kijk eens om me heen. Oh ja.
1: Nou, dus ik moet goed naar je kijken of je zweetdruppeltjes op je voorhoofd heeft. En dan weet ik of jij bent komen lopen. Of dat
0: En als ik heel rustig oog, dan heb ik gewandeld. Ja.
1: Ik oog ook altijd heel rustig, want ik kom met de auto.
0: Ja, nou goed zo. Ja, en dus heel rustig op de weg, de tijdstip. Nou, ik heb nog een reactie van Harry. En die zegt, het is meer dan 60 jaar geleden dat ik voor het laatst een fiets had.
1: Oh.
0: Dus ik vier de dag van de fiets niet. Maar het is vandaag ook aardbeien met slagroomdag.
1: Kijk, dat bedoel ik nou. Heerlijk, Harry.
0: Lekker. Een feestdag voor mij, zeg.
1: Lekker hoor, ja.
0: Je had nog slagroom thuis, toch?
1: Zeker, ja. Ik heb zo'n grote bus slagroom gekocht. Daar moet ik heel erg mee uitkijken dat ik dat niet te veel... Maar ik weet, ik heb me een beetje verstopt in de koelkast. Ook al dat is een grote bus. Dat vind ik wel zo handig eigenlijk.
0: Misschien een aardbeidje met slagroom vanavond al.
1: Lekker, sowieso. Ik heb nog frambozen liggen trouwens. Maar dat telt niet. Het is de dag van de aardbeien met slagroom.
0: Aardbeien moeten het zijn, ja.
1: Goed zo. Reacties, ze zijn welkom.
0: Ja, laat het weten in de app van RTV Utrecht of via de Facebookpagina van Radio M Utrecht.
1: Oké, nog even dan. Aardbeien met slagroom, maar gewoon lekker of niet?
2: Oh, heerlijk. En ijs. Oh, het kan allemaal. Het past allemaal bij dit weer. En het is natuurlijk ook perfect wandel- en fietsweer.
1: Ja, zeker.
2: Niet alleen vandaag, maar ook de komende dagen zo ver we vooruit kunnen kijken.
1: En ik denk dat je wel wat water mee moet nemen als je een flinke fietstocht gaat maken. Want het wordt heel erg warm.
2: Zeker. Ja, dat is inderdaad ook zo. Vandaag valt het nog mee. Hè. Gisteren zijn we uitgekomen op een graadje of 18. Vandaag gaan we naar 21 graden. Dus dat scheelt 3 graden. En daarbij zien we de zon op dit moment al lekker schijnen. We krijgen straks ook wel de vorming van wat stapelwolken. Vanuit het zuidwesten schuiven er ook wat hoge middelbare wolkjes voorbij. Maar het is een mooie dag vandaag. En de temperaturen die gaan dus naar 21 graden. Sinds lange tijd weer boven de 20 graden. Dat noemen we in de meteorologie een warme dag. En morgen breekt dan een periode met zomers warme dagen aan. En dat betekent dat de temperaturen boven de 25 graden gaan uitkomen. En morgen de eerste dag. Eerst nog maar even een fris nachtje. De temperaturen gaan komende nacht terug naar iets onder de 10 graden. Met wellicht net zoals afgelopen ochtend boven de polders en boven de weilanden wat prachtige nevel en wat grondmistbanken. Morgen komt de wind niet uit de zuiden. Zuidwesthoek, zoals die vandaag waait, zwak tot matig, maar uit de zuidoosthoek. En dat is de warme hoek. Daar komt die Franse lucht vandaan. 25 graden, de eerste zomerse dag van het jaar. En daarbij denk ik dat de zon nog wat duidelijker aanwezig is dan vandaag.
1: Wat een vooruitzicht allemaal, hè? Toch?
2: Ja, hè? Nou, heerlijk, ja.
1: Ja. Ik zit nog te denken, het is vandaag 21 mei. 21 juni, denk ik dan. Dan zitten we zo'n beetje op de langste dag, de kortste nacht. Ja? Hè? Dus eigenlijk zitten we maar een maandje daarvan verwijderd. Dus eigenlijk is het niet zo gek dat we die niet eens speldenprik, maar dat we zo'n periode krijgen, denk ik.
2: Precies, het is helemaal niet zo gek hoor. Maar ik vind het wel opvallend dat we zo'n markante overgang hebben. Ja. Hè, de afgelopen week was het natuurlijk te koud voor de tijd van het jaar. De gemiddelde temperatuur van mei is ook nog steeds onder normaal. Dat is ook wel grappig om te zien dat die temperatuur op 11,5 staat. Normaal 13,4. We hebben dus nog 10 dagen te gaan. En als ik dat zo dan optel, dan komen we toch weer uit op 14 graden. Dus dan eindigen we boven normaal. En dat is natuurlijk wel bijzonder dat we in 10 dagen tijd gewoon zoveel warmte op ons afkrijgen dat uiteindelijk de temperatuur van heel mei dus weer boven normaal uitkomt.
1: Precies. Zoals je terug blikt op een maand, over een tijdje, dat valt wel mee. Dat is wel prima eigenlijk.
2: Het valt wel mee, precies.
1: Ja, maar het is nou extreme, noemen we het maar even, van de, nogal een flinke amplitude. Wat een mooi woord.
2: Ja, een flinke amplitude. Echt een kantelpunt. Hè. De zomer begint echt vandaag een beetje wennen. En morgen is het gewoon korte broeken uit de kast. Zeker. Ik ben er nog niet helemaal klaar voor. Ik moet nog iets aan mijn benen doen en aan mijn teennageltjes.
0: Ja, ik
2: maar
0: ook,
2: wat dat betreft.
1: Ga je teennagels lakken, maar gewoon, of niet?
2: Ja, dat vind ik altijd te kijken. Als ik dan straks weer een sandaaltje... Ja, ik heb nu een beetje zo zacht roze uitgekozen.
0: Ja, leuk. Heel leuk.
1: Goed om te horen. Zeg nog even een weerspreuk en dan hebben we hem weer gehad voor dit uur Utrecht is wakker.
2: Deze past heel erg bij vandaag en morgen. Ja. Kamillegeur in mei brengt de zomer dichtbij.
1: Zo, dat bedoel ik maar. Met je roze teennagel.
0: Tegel.
1: We gaan tot zometeen weer, hè?
2: Tot zo.

0: naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
1: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
2: Drie sterren slot.
1: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze sloten tool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
3: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
4: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs twee hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
5: Hans, alleen de prijs is anders.
6: Oma!
7: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
8: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
9: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht, nu op elizawashere.nl.
10: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
11: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het belangrijk dat je weet hoe je infecties kunt voorkomen. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
12: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
13: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Speciale eenheden van de politie hebben de afgelopen weken twee keer op het punt gestaan om crimineel Jos Leidekkers te arresteren, meldt de Telegraaf. Leidekkers, ook bekend als Bolle Jos, zou in West-Afrika zitten. De acties zouden op het laatste moment zijn afgeblazen. Nederland zou Leidekkers hebben willen arresteren bij een boottocht in internationale wateren van Sierra Leone naar Liberia. Dat ging op het laatste moment niet door vanwege externe factoren. Welke dat waren is niet bekend. Leidekkers is in Nederland veroordeeld tot een jarenlange celstraf vanwege drugshandel. In de gemeente Stadskanaal hebben 50 asielzoekers overnacht die niet terecht konden in Ter Apel door de drukte daar. Volgens de burgemeester kan hij als buurgemeente niet wegkijken, maar is hij absoluut niet blij met de situatie.
14: Ik ben ook wel teleurgesteld in de rest van Nederland. Het komt inderdaad nu weer neer op een buurgemeente die de nek uitsteekt, zodat mensen vannacht niet buiten slapen.
13: Vanochtend keren de asielzoekers terug naar het aanmeldcentrum om hun asielprocedure te vervolgen. Tijdens een telefoongesprek tussen de Israëlische premier Netanyahu en president Trump heeft het flink geknetterd. Volgens Amerikaanse media waren de twee het oneens over Iran. Netanyahu wil de aanvallen hervatten, terwijl Trump de voorkeur geeft aan diplomatie en het staakt het vuren wil verlengen. Vanaf volgend jaar wordt het mogelijk om salarissen van collega's in vergelijkbare functies op te vragen. Met die nieuwe wet hoopt het kabinet het verschil in inkomen tussen mannen en vrouwen te dichten, zegt minister Velbrief van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
15: Dat geeft vrouwen een veel sterkere positie en ook organisaties natuurlijk die zich hiermee bezighouden, vakbeweging, et cetera, om dit aan hard te maken bij hun werkgever. Te zeggen, ja, voor hetzelfde werk moet je hetzelfde betaald krijgen.
13: De invoering maakt deel uit van een EU-richtlijn die de loonkloof tussen mannen en vrouwen moet dichten. Het weer, eerst nog wat wolken. Later vandaag breekt de zon steeds meer door. Het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS-journaal.
16: En dan Radio M Utrecht Verkeersinformatie. Zometeen, eerst had ik toch wel het regionale nieuws willen horen. Maar Marjolein staat hier ook, dus dat is goed. Marjolein, vertel.
17: Ja. Een 26-jarige vrouw uit Utrecht moet 3 jaar de cel in voor het smokkelen van drugs. Ze werd eind vorig jaar opgepakt met 35 kilo cocaïne in haar auto. Ze had dat spul vanuit Duitsland de grens over weten te smokkelen. In Nieuwegein is mogelijk een steekincident geweest. De politie heeft gisteravond 1 verdachte aangehouden voor dat incident aan de Ducatenburg. En ook is 1 persoon behandeld door ambulancepersoneel. Getuigen die kunnen zich melden. Omwonenden van de voormalige gevangenis Wolvenplein in Utrecht maken zich zorgen over nieuwbouwplannen. Ze hebben daarom een brandbrief gestuurd aan het college. In de plannen staan huizen, een hotel, horeca en een voetgangersbrug. En de omwonenden, ja, die vrezen voor hun uitzicht. Nou, ja. Jullie hebben het al de hele week over Wolvenplein.
16: Ja, het gaat over de rondleidingen die je daar krijgt. Dus dan kun je gelijk met de bewoners in gesprek gaan.
17: Nou ja, het is echt wel een mooi... Het is wel een mooi pand, moet ik zeggen. Ik ben er geweest. Ja.
16: Je bent wel eens binnen geweest ook.
17: Ja, de cellen zijn er nog. Daar worden dan allerlei culturele dingen mee gedaan. Ja. Of mensen hebben daar ateliers bijvoorbeeld in. Je kan in het kapelletje daar kijken. Ja.
16: Bijzondere plek.
17: Ja, sowieso. Bijzondere plek natuurlijk. Ja. Ik heb het ook nog even over stress en druk onder studenten van de Hogeschool Utrecht. Die wordt verminderd, denkt de Hogeschool, door het bindend studieadvies BSA af te schaffen. Ook daar gaat het over om 8:30.
16: Dankjewel voor nu. Dan de verkeersinformatie van de ABB hier bij Radio M Utrecht. Dat begint op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Tussen Baren en Knoop het Hoevelaken, waar een ongeluk is gebeurd. Intussen is wel de weg weer vrij. 5 minuten extra reistijd heb je daar. Een half uur extra op de A2 van Den Bosch naar Utrecht. De ANWB meet al tussen Waardenburg en Knoopert Everdingen. Weg tegen slechte toestand, we weten dat. Ik blijf het zeggen, de rechterrijstrook is dicht. A2 Utrecht-Den Bosch, de andere kant op. De regio uit afrit Geldermalsen zal Bommel 10 minuten vertraging. Dan kom je vanuit Arnhem naar Utrecht over de A12 in de file. Tussen afrit Oosterbeek en Veenendaal, 10 minuten extra. En van Veenendaal-West, dus bijna aansluitend tot aan Maarsbergen, komen er weer 5 extra minuten bij. A27 Gorinchem richting Utrecht. Tussen Noordeloos en Lexmond 5 minuten. En dan rijdt het redelijk goed door. En op een gegeven moment helemaal goed door richting Utrecht. Vanaf de andere kant ook vertraging op de A27. Zo'n 10 minuten van Almere naar Gorinchem dus langs Utrecht. Tussen Bilthoven en Knoopend Lunette. En tussen Noordeloos en Werkendam de regio uit, krijg je ook nog 10 minuten vertraging aan je broek. Dan de A28, Zwolle Amersfoort. De laatste melding bij Knoopend Hoevelaken. Wegdek in slechte toestand, we weten dat. En nog altijd is de parallelbaan dicht. Op dit moment geen vertraging meer.
2: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
6: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
18: Vergaderen, trainen of tot rust komen midden in het groen? Landgoed ISVW in Leusden biedt inspiratie midden in de natuur. Perfect voor bijeenkomsten en met een hoger doel. Filosofie toegankelijk maken. Kijk op landgoedisvw.nl.
19: Voor een betrouwbaar klimaat werkt Warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
20: De uitvaart was zo mooi, echt, ja, zoals Ma was.
21: Helemaal in haar levensstijl, met dank aan PCB Uitvaartzorg.
22: Lees de ervaringen van anderen op pcbuitvaartzorg.nl. Jouw vertrouwde uitvaartverzorger voor Utrecht en omgeving. Voor een afscheid in jouw stijl.
23: BVR Wooncomfort zorgt ervoor dat de zon wel mag binnenkomen, maar dan wel op jouw voorwaarden. Zonwering waarin luxe, rust en comfort samenkomen. Kom langs in Houten of kijk op bvrwooncomfort.nl. BVR, hoe het hoort.
24: Beleef samen met je gezin een avontuurlijke dag op de Gebbelinie. Stap in een wereld vol verhalen en laat je verrassen door 4 eeuwen geschiedenis. Ontdek bunkers en verborgen plekken midden in de natuur. Ga naar opdegrebbelinie.nl.
25: Bereid je woning voor op de zomer. Met BVR Wooncomfort in Houten.
26: Deze week elke dag kans op een exclusieve rondleiding door de voormalige gevangenis Wolvenplein in Utrecht.
27: Luister, beantwoord de dagvraag en win.
26: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
28: Utrecht is wakker met Bob van Beten.
16: Het is een ongelooflijk, maar zeker geen ongeloofwaardig verhaal. Vandaag wordt er een rif geplaatst in de grachten van Utrecht. Robert en Mooi, we hebben veel van je gehoord. Je bent nu in de cabine. Jullie gaan met het rif onderweg, vanaf de plek waar hij stond, naar de grachten. Volgens mij zitten we in de cabine bij je.
29: Ja, ik zit bij de vrachtwagenchauffeur Jeroen inderdaad, die de eer heeft om het rif te gaan te vervoeren naar de nieuwe kade. Ja? Daar wordt het straks te water gelaten. Maar ja, ik moet zeggen, het is niet groot. Gemaakt van stukken puin van de Dom. Dat die tufstenen ornamenten aan elkaar, gemetseld op de een of andere manier. Er komen nog takkenbossen bij. Er is een ijzeren rek waar alles op staat.
16: Oh, ja. Oh, wat?
29: De visjes en zo moeten daarin gedijen. Wat een eer.
30: Ja, zeker. Ja.
0: blij dat we daar een bij mogen dragen.
29: Wat een klus.
0: Nou, ja, wereldklus. Nee, joh, maar het is voor ons een leuke klus. En ja, dat is toch mooi.
29: Koraal. Nee, geen koraal. Wat even. Nee. Tufsteen in ieder geval. Een rif in de Utrechtse grachten. Dat kan niet anders dan een toeristische trekpleister gaat worden, Bob.
16: Ja.
29: En inderdaad, de grande finale is natuurlijk dit. Kan jij straks aan gaan snorkelen?
16: Want dat benieuwd. Precies, dat wil ik natuurlijk. Er willen heel veel mensen gaan kijken bij dat nieuwe rif wat er gaat komen. Over het rif, beter gezegd, in Utrecht. Zeg, goede reis in die cabine met chauffeur Jeroen. Utrecht is wakker. We horen je zometeen weer na 8:30, Robert-Jan, op de plek van bestemming. De gracht van Utrecht waar het rif te water gaat vanochtend. Anne, wat hebben we nog meer?
1: Ja, we gaan het zo hebben over hittestress. Dat is wanneer mensen of gebouwen een hitte niet meer goed kwijt kunnen. Dus warmte. En dat vormt een bedreiging voor volksgezondheid en leefbaarheid. In grote steden, zoals ook in Utrecht. We gaan het eens over hebben met iemand van de Universiteit Utrecht die er onderzoek naar doet.

0: Dit is Montreal. Top Radio M Utrecht. Het is 14 minuten voor 8:30. We gaan het zo meteen hebben en horen over cooling down the city.
1: Ja, hittestress gaat dat over. Dat is wanneer het zo warm wordt in een stedelijke omgeving dat mensen en gebouwen hun warmte niet meer goed kwijt kunnen. Het vormt een bedreiging voor volksgezondheid en leefbaarheid in grote steden in Nederland. Ook in Utrecht. Ja, cooling down the city, je zei het al. Dat is het onderzoeksproject van de Universiteit Utrecht wat daar onderzoek naar gaat doen. Ja, hoe gevaarlijk is hittestress en wat zijn oplossingen? We spreken Hanneke Postumus erover. Ze werkt aan een gezonde leefomgeving voor Universiteit Utrecht en coördineert het project. Goedemorgen, Hanneke.
2: Goedemorgen.
1: Allereerst, ja, wat is hittestress precies?
2: Hittestress gaat eigenlijk over de overbelasting door warmte, waarbij je dan zowel aan fysieke en mentale belasting moet denken. Bij fysiek kun je dan denken aan een hogere hartslag, uitdroging, hoofdpijn. Maar mentaal speelt bijvoorbeeld ook dat je je minder geconcentreerd voelt, slechter slaapt en een korte lontje krijgt. Het gaat dus niet alleen om je lichaam, maar ook echt om je gedrag en hoe goed je kunt nadenken.
1: En waarom speelt dit vooral in de grote stad, zoals Utrecht?
2: Ja, wat in de steden speelt is dat er relatief veel asfalt en bebouwing is en juist minder groen en water, waardoor je minder afkoeling hebt. En het probleem in steden wordt ook nog eens extra groot de komende tijd, omdat er heel veel nieuwbouw nodig is. Wat vaak ook wordt gerealiseerd door verdichting. Dus nog meer woningen op een kleiner oppervlakte. Mm-hmm. Waardoor er ook weer minder ruimte is voor dat verkoelende effect van groen en water. Dus dit zie je ook in Utrecht. Zowel in de wat oudere wijken waar minder groen is, als ook wel in nieuwbouwwijken waar natuurlijk heel goed wordt gelet ook op de duurzaamheid en op de isolatie van woningen, wat soms als bijwerking kan hebben dat je het er ook erg warm hebt.
1: Ja, precies. Dus die nieuwbouwwoningen zijn zodanig goed geïsoleerd eigenlijk dat de hitte er niet goed uit kan. Begrijp ik dat goed?
2: Ja, dat begrijp je goed. Ja.
1: Goed. Ja, er moet zoveel bijgebouwd worden dus in Utrecht vanwege de woningcrisis. Dat die hittestress er gaat zijn, klinkt haast onvermijdelijk. Hoe problematisch is dat eigenlijk?
2: Nou, dat is behoorlijk problematisch, omdat er dus zoveel verschillende klachten aan gekoppeld zitten. Zowel die fysieke klachten als die mentale klachten. Mm-hmm. Dus dit is wel echt een thema wat nu al heel prominent aanwezig is in meer zuidelijke landen, maar waar we dus ook in van oudsher koelere landen als Nederland veel meer aandacht voor moeten hebben.
1: Mm-hmm. Ja, jij en een team van onderzoekers van de Universiteit Utrecht zijn dus begonnen met het project Cooling Down the City. Wat gaan jullie precies doen?
2: We gaan in de nieuwbouwwijk Cartesius, dat zien wij als een voorbeeldwijk voor nieuwbouw. Mm-hmm. Gaan we met bewoners aan de slag met het meten van hitte. Waarbij we zowel vragen aan bewoners om die hitte te meten met sensoren, dus wat de temperatuur wordt in huis, als om te kijken naar hun beleving, dus hoe zij de hitte daar zo ervaren. En we gaan vervolgens dan in gesprek met die bewoners en ook professionals zoals ontwerpers en beleidsmakers over wat die onderzoeksresultaten ons kunnen leren om in het vervolg beter om te kunnen gaan met hittestress in nieuwbouw.
0: Zeg, dan had je vroeger, bedenk ik, een hele dikke muren en zo. Hele dikke muren bij gebouwen en zo. En kelders die er waren. Daar is het altijd cool. Waarom denken we daar niet aan?
2: Aan dit soort dingen wordt ook wel gedacht. Dus bijvoorbeeld in Cartesius wordt ook gekeken bij de nieuw te bouwen woningen aan hoe je ramen plaatst bijvoorbeeld. Dus ook ramen op het zuiden, dat die bijvoorbeeld veel kleiner worden ontworpen. Dat is misschien niet precies hetzelfde als dikkere muren, maar het zit wel in dezelfde lijn, dat die bouw het koeler houdt.
0: Ja, ja, dat is een natuurlijkere manier, denk ik, hè, van oplossen dan bijvoorbeeld overal airconditioningsplaatsen of zo.
2: Jazeker. Dus die natuurlijke manieren, daar is ook veel aandacht voor. Bijvoorbeeld ook met groene daken en witte daken en gevelbekleding en ja, groen tussen de gebouwen door. Dus het wordt ook vooral in die richting gezocht. Ook omdat airconditioning natuurlijk weer andere nadelen heeft voor het milieu bijvoorbeeld.
1: Wat willen jullie uiteindelijk met Cooling Down the City bereiken?
2: Uiteindelijk willen we dat we nieuwe inzichten krijgen die relevant zijn voor heel veel nieuwbouwgebieden. Heel belangrijk, omdat de kabinetsambitie natuurlijk is om 100.000 nieuwe woningen per jaar te realiseren. En we willen dan heel graag dat er zowel inzicht ontstaat in wat nou maakt dat de temperatuur hoger of lager is in woningen. Dus waarom het 25 graden wordt of niet. Maar ook wat maakt hoe mensen daarop reageren.
1: Ja, de beleving ervan.
2: precies de beleving daarvan. Want dat kan ook weer inzichten bieden.
1: Ja.
2: Voor de een hoeft die 25 graden minder problematisch te zijn dan de ander. En dat kan weer lessen geven over hoe je dat beter kan doen.
1: Ja, precies. Is het dan ook zo dat jullie mensen kunnen adviezen kunnen geven over hoe zij beter met die hitte om kunnen gaan? Of kijken jullie ook vooral dus, wat je al noemde, naar de woningen?
2: Allebei. Okay. Dus we gaan ook in gesprek met die bewoners om erachter te komen of mensen zelf al goede oplossingen hebben waar anderen ook iets aan kunnen hebben. Maar ook hoe je die woningen beter kan doen en ook de omgeving daaromheen. Of je bijvoorbeeld iets kan doen met gezamenlijke koele ruimtes of koelere binnentuinen die je kunt gebruiken als het te heet wordt in de eigen woning. Dus echt beide aspecten worden meegenomen.
1: Ja, goed, interessant. We blijven graag op de hoogte van de eerste resultaten wanneer jullie die hebben. Dankjewel, Hanneke Postumus van de Universiteit Utrecht.
2: Dankjewel.

0: Ik zat even in het jazzcafé bij de Franco Nimando Orchestra. Trio eigenlijk. En Lynn Marino, die stond op het podium te zingen. Jazz, lekker.
1: Lekker.
0: Heerlijk, ja. Zometeen het regionale nieuws hier bij Radio M Utrecht. Marjolein, in het bulletin van 8:30.
1: Ja, dan gaat het over de voormalige gevangenis Wolfenbein. Ja, ook in het regionieuws. Niet iedereen is het eens met nieuwbouwplannen daar. In Nieuwegein was een steekincident. En ik heb het ook nog over een crash in IJsselstein, waarbij een politiewagen betrokken was.
0: Een crash, dus niet een crash.
1: Ja.
0: Okay, nee, je zei het goed, maar ik verstond het niet helemaal goed.
1: Er waren geen kinderen bij betrokken.
0: Dankjewel.
2: Steen. Ewenhout, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron. True Lease met Grenke.
3: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
4: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
3: Precies wat we nodig hadden.
4: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
5: I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
4: Ontdek flexibel leasen op genke.nl.
5: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
6: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
7: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
6: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
7: Ervaar het geluksvogelgevoel. buitenlevenvakanties.nl.
0: Het regionieuws van 8:30 van Radio M Utrecht door Marjolein begint met een rechtszaak. Een rechtszaak over drugssmokkel.
1: Hiervoor is een Utrechtse van 26 veroordeeld tot 3 jaar cel. In november werd ze aangehouden in Driebergen met 35 kilo cocaïne in haar auto. Ze had het spul vanuit Duitsland de grens over gesmokkeld. De vrouw heeft bekend. Ze wilde iets extra's verdienen voor zichzelf en haar zoontje. De rechter deed meteen uitspraak in de zaak vanwege het jonge kind van de verdachte. Baby's die jonger zijn dan 9 maanden mogen bij hun moeder blijven. In Nieuwegein is gisteravond mogelijk een steekincident geweest. De politie heeft 1 verdachte aangehouden voor betrokkenheid. Wat zijn rol was bij dat incident aan de Dukatenburg wordt nog onderzocht. Ambulancepersoneel heeft ter plaatse ook 1 persoon behandeld. Wie getuige was of informatie heeft, kan zich bij de politie melden. In IJsselstein is gisteravond een politieauto tegen een lantaarnpaal gecrashed. Het is niet bekend of de inzittenden gewond zijn geraakt. Die auto heeft veel schade. De botsing was op de kruising van de Beneluxweg en de Linnaeusweg. Of er ook andere auto's betrokken waren is onduidelijk. Dat wordt onderzocht. Ook is niet bekend of de agenten onderweg waren naar een melding. Omwonenden van de voormalige gevangenis Wolfenplein in Utrecht maken zich zorgen over nieuwbouwplannen. Ze hebben daarvoor een brandbrief gestuurd aan het college. In de plannen staan woningen, een hotel, horeca en een voetgangersbrug. Een van de wooncomplexen die gepland is komt 6 meter boven de gevangenismuur uit, waardoor omwonenden voor hun uitzicht vrezen. Volgens hen houdt de gemeente zich niet aan de richtlijnen die zijn afgesproken.
8: Als je dingen gaat uithalen die echt het karakter aantasten van wat ooit die gevangenis was en wat bijna cultureel erfgoed is, hè, niet alleen architectonisch, maar ook cultureel, dan is dat voor ons echt een brug te ver.
1: Volgens de gemeente voldoet het plan wel aan alle voorwaarden en is het al aangepast na eerdere opmerkingen van de omwonenden. Om stress en prestatiedruk te verminderen stopt de Hogeschool Utrecht met het bindend studieadvies, BSA. Vanaf 2028 zal de opleiding studenten in het eerste jaar wel een dringend studieadvies geven, maar ook als dat negatief is, hoeven studenten niet te stoppen. Het biedt volgens de hogeschool ruimte voor maatwerk en begeleiding. De studenten kunnen meer ondersteuning krijgen bij hun ontwikkeling. En meer nieuws kun je natuurlijk ook vinden op de app en op onze website rtvutrecht.nl. Dan het weer, zon, droog en 21 graden. Morgen wordt zelfs de eerste zomerse dag van het jaar verwacht met 25 graden. En daarna blijft het ook een heerlijk mooi Pinksterweekend.
0: Precies wel
1: een
0: timing voor jou, zeg. Hè? Dat je morgen geen ochtenddienst meer hebt, toch?
1: En daarna lekker vrij het hele weekend.
0: Nou,
1: niks mis mee.
0: Maandag hoef je ook niet te komen hier.
1: Nee, zo kom ik ook niet.
0: Het is wel zo, kom ik ook niet. Anne komt ook niet.
1: Heerlijk, heerlijk.
0: Marjolein, dankjewel. Maar voorlopig moet je hier wel even blijven. Volgende nieuwsbulletin op de radio, 9:30. Hè?
1: Ja, vandaag ben ik er. Zeker.
0: Marjolein, dankjewel. Tot zometeen weer. Utrecht is wakker. Je blijft doorlopend op de hoogte van het nieuws. Weer en verkeer. Het weer uitgebreid zometeen met Margot Ribbering trouwens. En nu verkeersinformatie van de ANWB. En dat begint met 5 minuten extra reistijd van Amsterdam naar Apeldoorn op de A1 tussen Hoevelaken en Barneveld. De A2 van Den Bosch naar Utrecht. Drukte is tussen Waardenburg en Knoopert Everdingen. Dat vertraagt een 30 minuten op dit moment. Dan de andere kant op. De regio niet onderuit. Nieuwegein-Zuid tot aan Knoopert Everdingen. 5 minuten daarna rijdt het weer goed door. Utrecht Den Bosch, dan hebben we het over de A2 afrit Geldermalsen zo Bommel. Daar wel 10 minuten extra. De A12 kom je vanuit Den Haag naar Utrecht. Dan gaat het niet helemaal mis in onze regio, maar voor die tijd wel van Zevenhuizen tot Bodegraven. Een auto met pech die er staat. 25 minuten vertraging. A12 vanuit Arnhem naar Utrecht tussen afrit Oosterbeek en Maarsbergen, waar een ongeluk gebeurde. 30 minuten minimaal extra reistijd. De rechterreis ook is dicht. A27 Breda Utrecht. Van knooppunt Gorinchem tot Lexmond heb je een kwartier extra reistijd. En eigenlijk nog een klein beetje vertraging tot aan knooppunt Everdingen. Een minuut of 5 komen daarbij als je door wilt rijden. A27 Almere Gorinchem tussen Hilversum en knooppunt Lunetten. Dat is de andere kant op. 10 minuten extra reistijd. En de laatste melding, die moest er een keer van komen, die komt er nu aan. Zwolle Amersfoort tussen knooppunt Hoevelaken en Amersfoort Noord. Rustig aan rijden. De parallelbaan is dicht. Maar dat weten we intussen. En dat heeft alles te maken met de slechte toestand van het wegdek.
9: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
10: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
11: De Midget Golftuinen Lage Vuursche zijn op zoek naar talent. Talentvolle spelers vanaf 65 jaar. Want vanaf die leeftijd bent u elke doordeweekse ochtend welkom om te spelen op al onze banen voor de helft van de prijs. De mooiste Midget Golftuinen van Europa.
12: Voor een betrouwbaar klimaat werkt Warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
13: Woonboulevard Utrecht is tweede Pinksterdag open met 60 woonwinkels en gratis parkeren. Kijk op woonboulevardutrecht.com.
14: Woonboulevard Utrecht, iedereen is er thuis.
15: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij de Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
16: Gaat u verhuizen? Is uw nieuwbouwwoning, appartement of kantoor bijna klaar? Kom dan naar de Kroon Zonwering in Utrecht. Voor een goed advies voor zowel binnen- als buitenzonwering en gordijnen. Wij zijn gespecialiseerd in het geven van advies en leveren ook aan VVE's en projecten voor de zakelijke markt op het gebied van zonwering en interieur. Kom langs, de koffie staat klaar en parkeren is gratis. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
17: Deze week elke dag kans op een exclusieve rondleiding door de voormalige gevangenis Wolfenplein in Utrecht.
18: Luister, beantwoord de dagvraag en win.
19: Wat is bijzonder aan de gevangenis Wolfenplein? Is dat antwoord A. Het is de oudste van Nederland. B. De glazen koepel op het gebouw. Of C. Er zijn veel mensen ontsnapt. Nog een keertje. Wat is bijzonder aan de gevangenis Wolfenplein? Is dat antwoord A. Het is de oudste van Nederland. B. De glazen koepel op het gebouw. Of C. Er zijn veel mensen ontsnapt. Nou, denk jij het juiste antwoord te weten? Mail die dan naar ons, naar studio@rtvutrecht.nl. Of stuur een bericht met het juiste antwoord naar de app van RTV Utrecht.
0: Jawel, zometeen de mamas en de papa's onderweg.

0: De mama's en papa's hier bij Radio M Utrecht. I saw her again. Utrecht is wakker, geloof het of niet. We gaan het hebben over een rif dat geplaatst gaat worden in de grachten in Utrecht. Robert-Jan Boy.
1: Ja, we zitten midden in de actie, Bob. Want we zijn beland hier bij de nieuwe kade. Hartje Utrecht, we kijken naar de Singel. We zien de rietkragen. We zien een soort eilandje hier langs de kade. Het is in de buurt van parkeergarage Paardenveld. He, dus echt hartje centrum. Ja, ja. En het opvallende is dat hier ook Toren het Paard is gelegen. We zien een bordje erbij staan. De Singel van verdedigingslinie tot Stadspark. Ja. We zien wat fundamenten eigenlijk. Een kring eigenlijk van oude gemetselde stenen. Met erin een soort drap. Waarin een waterhondje aan het scharrelen is. Ja, ja. Met twee jonkies. Ja. Dit is Ben. Ja. Wat heeft hier gestaan, Ben?
2: Nou, dit zijn de fundamenten van het Toren het Paard. Dat kwam tevoorschijn. Kijk, die Singel is gedempt geweest, weer opengegraven. En toen we aan het graven waren, kwam het fundament weer naar boven.
1: Dit is Ben van de vergoeding Singel. Ja. En we staan hier dus met de vrachtwagen. Ja. En we zien hier het rif.
2: Ja.
1: We hebben het uurtje geleden al beschreven. Maar het zijn van die tufstenen elementen van het dom. Ja. Puin van de dom zou je kunnen zeggen. Wat er vanaf is gekomen bij de restauratie. Ja. We zien een soort leeuwenkoppen daar, zeg maar. Ja. We zien een emmervormige tufstenen ornament. Ja. En zo gaan we even door. Zo is het allemaal maar klaargemaakt. Van 1 bij 1 zo ongeveer. Ja. Het staat op ijzeren rekken. Terwijl Bert hier ook van Vergroening Singel een aanwijzing wil geven. Wat is de aanwijzing?
3: De aanwijzing is dat ik jullie een beetje ruimte wil geven voor de kraan. Om het element hier neer te zetten, zodat we een pootje kunnen verlengen.
1: Jullie noemen het element?
3: Nou, een element, een tafel met domstukken.
1: Het rif.
3: Het rif. Er komt nog een rif voor. Er komen hier nog paaltjes. En er komt nog daar liggen die takken voor. Ja. Zodat het echt een visluwe plek gaat worden.
1: En waar wordt het rif nou precies te water gelaten?
3: Dat wordt bij Toren Paard. En Toren Paard is volstrekt onbekend bij velen. Maar bij de nieuwe kade heeft er al sinds de tijd van Karel de Vijfde een toren gestaan.
1: Ja, dat is
3: en dat
1: hier.
3: Fundament, dat zien we hier. Ja,
1: waar nou die waterhoentjes waar lekker aan scharrelen zijn.
3: Waar nou zelfs een waterhoentjesnest.
1: Maar komt het dan in die pool, zeg maar? Of komt het aan?
3: Nou, waar gaat het ordinair?
1: Midden in de gracht.
3: Wij gooien hem gewoon in het water. Alleen door dat voorzichtig met de kraan. Ja. Maar hij komt in het water te staan.
1: Maar midden in de gracht of aan het kantje?
3: Ja, maar de bootjes kun je er ruim omheen. We zetten op een veilige plek dat de bootjes in ieder geval er nog langs kunnen.
1: We kijken eventjes naar de kraan die op de vrachtwagen staat. Ja. Nu wordt het element, zoals Bert dat noemt, opgelicht.
3: Ja.
1: Het gaat heel langzaam allemaal.
3: Ja,
1: en eventjes, wat moet dit nou allemaal teweeg gaan brengen?
2: Nou, kijk, het is de bedoeling. We hebben zo'n mooie visdeurbel om die vissen de stad binnen te loodsen.
1: Ja.
2: Maar wat als ze de stad in zijn? Dan komen ze in een soort rechte bak terecht, waar weinig te beleven is voor die vissen.
1: Ja.
2: En daar gaan we wat actie in brengen voor die beesten.
1: En met zo'n rif, dan kunnen er beestjes in gaan, mosseltjes, plantjes,
2: schimmeltjes,
1: weet ik het allemaal.
2: Van alles wat erop gaat leven, hè. Vandaar ook gelijk met die herstel van die Singel hebben we hier een groenere kade gemaakt, hè. Het is al helemaal ingericht voor, voor het groen.
1: Ja, is hier er ook rietkraag? Is dat niet lekker dan voor het verdere leven onder water en zo?
2: Ja, daar doen wij het allemaal voor. Ja, ja. We zijn op dit moment heel druk ook in de Katerijn, de Singel, ook met allemaal nieuwe projecten. Dus er wordt op dit moment heel veel gedaan.
1: Het is een melee van andere maatregelen.
2: Ja, ja.
1: Waar de diertjes en de anderen kunnen scharrelen.
2: En dit is
1: en, weet ik het allemaal, de zeesterren, dat soort zaken.
2: Ja.
1: De sponsor, noem maar alles maar op.
2: Ja, al dat soort. Je weet er heel veel van.
1: Ik heb een uitgebreid research gedaan. Want ik dacht aanvankelijk, het is maar een heel klein stukje koraal. Wat hebben we er nou eigenlijk aan voor het hele grachtenstelsel in Utrecht?
2: Nee, maar er zit veel meer aan vast. Er zit veel meer aan vast, ja.
1: Zeg, presentator Bob en ook Anne, die presenteert ook, wil dan ook heel graag mee.
2: Ja, ja.
1: Die verlangt ernaar om hier te gaan snorkelen.
2: Oké. Okay. Ja,
1: zou dat kunnen?
2: Ja, nou, het zicht in het water, dat is een van de dingen waarom we al dit soort dingen doen. Het zicht in het water is vrij slecht. En we hopen dat met al dit soort maatregelen dat het zicht in het water ook wordt verbeterd.
1: Oké, dus ook dat de waterplanten kunnen gaan groeien en ga zomaar door.
2: Ja.
1: Het is

0: Ja.
1: Eens even kijken waar straks de bussen kunnen parkeren. En natuurlijk de duikclubs, want snorkelen, dat wordt werkelijk een verrukking in de Utrechtse grachten.
0: Ja.
1: Succes met de operatie, want er staan er op de vrachtwagen, zo'n beetje.
0: Ja, maar
1: dus we zijn nog wel even bezig.
0: Dat gaat nu echt gebeuren.
2: Okay, we schrijven nu al geschiedenis op deze 21e mei. Robert-Jan, dankjewel vanuit Utrecht. Ontzettend bedankt.

0: Rob Geersing. Elke zaterdag en zondagmorgen om 10 uur.
1: Jazeker. Samen met Marilie en Gerard ga ik graag voor je aan de slag. Ben je op zoek naar het ontbrekende kopje in je servies? Bijzondere tijdschriften, tweedehands speelgoed voor de kleinkinderen of nieuw zangtalent in het koor? Alles is mogelijk. App, mail of bel de studio en doe een oproep. Ik spreek je graag.
0: En voor elkaar met Koop Geersing. Zaterdag en zondagmorgen om 10 uur. Bij ons, Radio M Utrecht.

0: Fleetwood Mac, lekker hè?
1: Ja.
2: You can go your own way. In Utrecht is wakker op Radio M Utrecht. Ja, je kunt je eigen gang gaan, maar je moet toch even luisteren of het allemaal wel kan qua weer natuurlijk. Maar goedemorgen wederom.
1: Goedemorgen, nou kan allemaal hoor.
2: Ik denk het ook, hè, want je hebt alleen maar positief nieuws van mensen die houden van warm of heel warm weer. Wat eraan zit te komen de komende dagen.
1: Ja, er zijn ook mensen die daar natuurlijk niet zo blij mee zijn, die daar niet tegen kunnen. Dus wat dat betreft is het zo, als je het nu al weet dat die warmte eraan komt, dan kun je dus voorbereiden dat je in ieder geval vandaag al je luxeflex naar beneden doet of je luikjes. En dat je woning de komende dagen overdag niet te sterk opwarmt.
2: Dus je hebt gezegd, nu al beginnen daarmee eigenlijk, hè?
1: Nu het nu nog niet al te warm is. Het is op dit moment 13,4 graden in Nieuwegein. Het is al 15,9 graden in Amersfoort. We zien een paar wolkenvlaartjes, maar de zon die gaat vandaag echt wel flink schijnen. En de wind is niet of nauwelijks uit een zuidwestelijke richting. Windkracht 2, af en toe windkracht 3. We gaan omhoog naar 20ers. Hebben we lang niet gehad. Dus het wordt inderdaad al wat warmer dan gisteren. 21 graden denk ik op de meeste plaatsen. Maar vanaf morgen breekt een lange periode met warm tot zeer warm zomerweer aan. En dat heeft natuurlijk te maken met de opstoot van warme lucht vanuit Spanje en vanuit Frankrijk. Gisteren werd het in Spanje al 36 graden. En die lucht die komt naar ons toe. Niet dat het 36 graden wordt bij ons hoor. Maar morgen wel de eerste dag met 25, 26 graden. En dan het weekeinde wordt het zelfs nog wat warmer. Op zaterdag 27, 28 graden. Op zondag een stapje terug, 5, 26 graden. En tweede Pinksterdag ook weer 27, 28 graden. Met heel veel zon daarbij natuurlijk. Zonkracht is hoog. Dus dat wordt ook smeren. En natuurlijk ook blijven drinken natuurlijk.
2: Ja, ja, precies. Weer. Doe ik nu al. En, ik ben aan het voordrinken.
1: Goed,
2: zeg maar. Veel water.
1: Goed, je
2: zo.
3: Voordrinken.
2: Ja. Ja. Maar dan water. Ja, voor de duidelijkheid. Ja. Ze gaan er gekke verhalen de ronde over. Nagellak hebben we het al gehad.
1: En oh ja, nagellak, ja.
2: Hierover dat ik veel aan het drinken ben. Dus.
1: Maar ja,
2: maar vocht is wel belangrijk. Over vocht gesproken. Die warmte die ons te wachten staat, en dat gaat er dus echt van komen. Is het ook heel erg benauwend? Of is de luchtvochtigheid dan misschien wel hoog?
1: Nou, over het algemeen valt het mee. Morgen valt het sowieso nog mee. Hè, want dat is de opbouw. In de ochtend moet je echt nog niet je korte broek aan. 'S Middags kan dat wel. En in het weekend kun je meteen al starten met die korte broek, denk ik. En zaterdag is het wel zo dat in de loop van de middag een zwakke storing vanuit het noordwesten passeert. Met wat vochtigere lucht erachter. Dus dan kan het wel een beetje broeierig gaan worden. En er is een hele kleine kans dat er bij ons een enkele bui gaat vallen. Ik heb hem net niet genoemd, maar ik noem hem nu wel eventjes.
2: Nu dan?
1: Ja, nou ja, kijk, ik denk dat het misschien wel op de meeste plaatsen gewoon een beetje geruisloos overtrekt. Want zondag, maandag en dinsdag, dat zijn weer volop zonnige en droge dagen. Ja. Met hoge temperaturen. Normaal wordt het 18 graden. En ik denk dat we daar op sommige dagen 10 graden boven zitten. Dus wat dat betreft, het is echt wel heel bijzonder wat er weer gebeurt.
2: Ga je het hoofd koel houden van het weekend? Ik denk het wel, hè?
1: Ja, ik wel hoor. Ja.
2: Okay, dankjewel voor vanochtend voor al je bijdrage in Utrecht te zwakken. Vanmiddag aan tafel binnen weer bij Aarts in Utrecht komt thuis. Dus dank Margo en een fijne dag.
1: Ja, jullie ook. Dankjewel.
2: Tot zover deze Utrecht is wakker. Morgenochtend dan is er weer een show vanaf 6 uur. En zometeen is Edwin van de party, zeggen we.
1: Ja, blijf luisteren.
2: Met het Nederlandse lied hier bij Radio M Utrecht. En wij hebben nog Lionel Richie voor je. Nou, dan blijf je zeker ook luisteren. En dat doe je de hele dag. Radio M Utrecht met See You.

0: je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar toei.nl.
1: Dit is Eemland 1.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De tientallen asielzoekers die vannacht hebben geslapen in Stadskanaal zijn weer terug in Ter Apel. Daar konden ze gisteren niet terecht, omdat er alleen nog plaats is voor de meest kwetsbare asielzoekers. Deze man uit Jemen vertelt aan verslaggever Jeroen de Jager dat de voorzieningen vannacht beperkt waren.
3: There is a toilet, but you can't take a shower or something.
4: You couldn't take a shower, dus geen douche, wel toilet. Did you get any food?
3: Not yet.
4: Geen eten gehad? When was the last time you got food?
3: Yesterday. Afternoon, maybe, at 4, 5.
2: Waarschijnlijk zullen er de komende dagen nog problemen blijven in Ter Apel. Nederland heeft plannen om drugscrimineel Jos Leidekkers te arresteren op het laatste moment afgeblazen. Het plan was om Bolle Jos samen met speciale eenheden te overmeesteren in internationale wateren bij Sierra Leone. Waarom dat op het laatste moment niet doorging, is onduidelijk. Leidekkers is in Nederland veroordeeld tot een jarenlange celstraf vanwege drugshandel. Het RIVM heeft niet onderzocht hoeveel coronadoden het had gescheeld als Nederland eerder in een lockdown was gegaan. En dat ondanks een toezegging van toenmalig zorgminister Kuipers. Die zegt dat het nog steeds relevant is om de berekening te maken, vertelt journalist Milena Holdert van Nieuwsuur.
5: Hij zegt dat het een les is waar je van kan leren voor de toekomst. En ook andere deskundigen die ook in de begeleidingscommissie zitten van het laatste rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid naar de corona-aanpak. Die zeggen ook, ja, het geeft je iets concreets in handen om terug te kijken.
2: Volgens Kuipers hadden waarschijnlijk tot zo'n 4000 coronadoden kunnen worden voorkomen. Vanaf volgend jaar wordt het, als het aan het kabinet ligt, mogelijk om salarissen van collega's in vergelijkbare functies op te vragen. Met die nieuwe wet hoopt het kabinet het verschil in inkomen tussen mannen en vrouwen te dichten. Bij onverklaarbare verschillen kunnen vrouwen om een eerlijker salaris vragen of de vakbond inschakelen. Het weer, een mix van zon en wolken, blijft droog en er staat bijna geen wind. Het wordt vanmiddag 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Uw trapslopen? Met ProStairs traprenovatie binnen één dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
8: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
9: Donderdag 21 mei is het vandaag en dit is Eemland 1 Actueel. Met daarin sowieso onze weerman Klaas Bijker, die ons gaat vertellen op hoeveel mooie en warme dagen we vanaf vandaag mogen rekenen. En dat zijn er heel wat volgens mij. Leefstijlcoach Lisette de Jong maakt zich zorgen over het feit dat zo ongeveer de helft van de Soester bevolking leidt aan overgewicht. Overigens zal dat in andere plaatsen ook niet veel anders zijn. Heeft u in dat kader alles gehoord van de projecten Cool en Slimmer? Nou, zij weet daar alles van en straks heb ik een gesprek met haar. Natuurlijk zijn er nieuwtjes uit de regio en we bellen even met Floris Aukema, die 27 mei voor het laatst zijn wandeling met meditatie begeleidt. Maar beginnen doen we na de muziek met een dringende oproep vanuit ons eigen Eemland 1. En die oproep komt van technicus van vandaag, Menno Mooi. Welkom bij deze donderdag editie van Eemland 1 Actueel.
8: Dit is het programma Eemland 1 Actueel. Elke werkdag nieuws en achtergronden. Vandaag met Annette Kraft.

0: Met recht. Een gouden oude My Sharona en de Neck. 1979, overigens, om het even goed af te ronden. Streekomroep Eemland 1 maakt al 2,5 jaar tv- en radioprogramma's vanuit en over de drie kernen die deze samenwerking aangingen. En dat zijn Soest, Baren en Bunschoten-Spakenburg. En in deze radio-uitzending van Eemland 1 Actueel is collega Menno Mooi de technicus vandaag. Maar hij schuift niet alleen, hij kan ook gewoon zelf zijn microfoon opzetten en meepraten. En dat gebeurt eigenlijk heel zelden, maar vandaag doet hij dat wel, want hij heeft een hele dringende vraag voor u als luisteraar. Menno! Goedemorgen, nogmaals.
1: Goedemorgen.
0: Ik weet al wat jouw vraag is, maar de luisteraars niet. En van hen hopen we eigenlijk op een antwoord en enthousiasme. Vertel, wat hebben wij nodig?
1: Ja, goedemorgen luisteraars. Wij hebben nodig technici en presentatoren voor een aantal programma's. Maar met name voor dit programma, Eemland 1 Actueel, hebben we presentatoren en technici nodig. En technici voor live opnames in verschillende locaties. En dat proberen we op allerlei manieren te vinden. En ik ben het levende bewijs dat heel leuk is. Want een jaar geleden ongeveer heb ik me aangemeld via een advertentie in de Baarnse krant om technicus te worden. En ik dacht, dat ga ik doen. En dat is heel goed bevallen.
0: Nou, en kijk, nou ja, het bevalt ons ook goed. Kijk waar jij nu na een jaar staat. Wat jij hier allemaal al niet doet. Maar vertel eventjes, want jij was al geïnteresseerd in techniek. Had jij dat voordat je je aanmeldde ooit al gedaan? Zeg maar even geschoven.
1: Nou, vroeger was ik bij de legendarische jeugdcentra hier in Baren. En vroeger is dan meer dan 50 jaar geleden. Legendarische jeugdcentra, de Baard en doet er niet toe. Was ik al DJ. En draaide ik dus muziek. En zat ik in de werkgroep Licht en Geluid. En dus daar is de bron. Verder hebben we daarna een drive-in discotheek gehad. En ja, daarna appte dat weg. Diensttijd. Diensttijd was dat een beetje op. Dus toen heb ik 50 jaar iets heel anders gedaan in de grafische industrie. En toen zag ik deze advertentie. Toen dacht ik ga terug. Back to the future.
0: Ja, zeker, zeker. Nou, ik vraag het met een reden. Omdat ik denk, stel er zijn mensen, en dat mogen mannen en vrouwen zijn natuurlijk, want je hebt ook technica, die interesse hebben, maar nog nooit echt geschoven hebben. Maar wel zeker interesse. Hoe gaat het dan? Kunnen zij zich wel aanmelden? Want ze worden niet in diepe gegooid.
1: Nee, zeker niet. Tenminste, dat heb ik niet zo ervaren. Wij hebben vorig jaar maart heb ik me aangemeld en toen heb ik eerst een paar vergaderingen meegemaakt. De prettige maandagavond radiovergaderingen. En van daaruit is een schemaatje opgesteld. En ben ik mee gaan lopen met een paar ervaren technici. Er lopen hier heel veel ervaren mensen rond. Ook mensen die vroeger bij de nationale radio en tv hebben gewerkt. En mensen die dit al hier meer dan 30 jaar doen. Dus daar heb ik van geleerd hoe je dat specifiek in een studio moet doen. Want dat is natuurlijk weer anders dan een DJ.
0: Ja, dat is waar. En inmiddels leid jij zelf ook op, hè?
1: Ja, ondertussen heb ik iemand opgeleid van 20. Want even ter verduidelijking, we zoeken niet mensen met 30 jaar ervaring. Maar ook jongeren zijn hartelijk welkom. Dus ik heb iemand opgeleid van 20. Die is al helemaal ingezet in dit programma. Die draait op maandag en vrijdag om de week. En ik ben nog bezig met iemand op te leiden in een andere studio. We hebben ook nog een studio in Bunschoten. Dus het hoeft niet alleen uit Baren te zijn. Maar het kan ook vanuit Bunschoten gebeuren. Daar hebben we ook een radiostudio. Die lijkt heel erg op die van Baren. En ik heb 3 maanden opleiding gehad. En toen ben ik heel voorzichtig in het diepe gegooid.
0: Ja, en je zwom en je zwemt nog steeds. Maar ik had net een vraag in gedachten. Ik ben het even kwijt. Jij hebt het over voor Eemland 1 Actueel. Eemland 1 Actueel, dat is wat wij nu aan het doen zijn. Dat is elke werkdag van de week live.
1: Juist. Ja.
0: Van 9 tot 10.
1: Ja.
0: En die andere programma's, want je zegt het is ook voor locatieprogramma's. Lopen daar nu locatieprogramma's?
1: Jazeker, er zijn 2 locatieprogramma's in het weekend. Dat is op zaterdag om de week in Soest bij het Herman van Veen Art Center. En dat zijn net iets andere programma's, omdat daar ook live muziek is. De omstandigheden zijn natuurlijk niet zoals in studio, waar je alles onder controle hebt qua geluid, qua demping, qua alles. Maar daar is iets meer improviseren. En dat zijn ook wat langere programma's van 2 uur. En daar zitten meestal 2 technici op die elkaar helpen. En vooral daar hebben we vanaf september dringend mensen nodig. Dus als je je nu aanmeldt, ben je in september waarschijnlijk inzetbaar.
0: Waar moeten ze zich aanmelden? Dat kan volgens mij via een mailtje naar het bestuur, hè?
1: Ja, het handigste is om een mailtje te sturen naar info@eemland1.nl. En daar even aan te geven dat mailtje komt rechtstreeks bij het bestuur terecht. En die verstuurt het dan weer naar de juiste programmamakers. Dus dat komt vanzelf bij ons terecht. En dan gaan we een keer gezellig een bakje koffie drinken en erover praten met je.
0: Heel goed. Dit was dan even voor de technici. Heel duidelijk verhaal. We hebben ze heel hard nodig. Je krijgt een degelijke opleiding. Dat sowieso. Heb je interesse? Kom een keer kijken. 'S morgens tussen 9 en 10. Wij zijn hier live aanwezig. Dan zie je wat er gebeurt. Dan zie je ook wat de technicus doet. We hebben ook mensen nodig die presenteren. Maar dat gaan we een andere keer even oppakken. Dan vragen we iemand van de redactie erbij. Ja. Menno, dank je wel.
1: Ja, graag gedaan. En ik
0: ze komen in drommen. In rijen van 10.
1: Kom maar, het is hier super gezellig. Mensen in alle leeftijdsgroepen en allerlei achtergronden. En je leert heel veel van elkaar.
0: En toen gingen we weer terug naar muziek.
1: Ja, dat is altijd spannend. Het is live en dan nog zelf praten. Dat is iets

0: Een hele goede keus. Zelfs je naam is mooi, Menno Mooi. Dit was Henk Westbroek en dat was in 1998 de eerste single na het uiteenvallen van Het Goede Doel, u ook alle wel bekend. En het duurde wel een paar maanden voor het een hitje wilde worden. En toen was het ook echt wel een hit.
1: Nieuws uit de regio.
0: In het AD lezen we dat de gemeente Amersfoort start met stadsgesprekken om inclusie en toegankelijkheid te verbeteren. De gemeente wil weten welke ervaringen inwoners hebben met discriminatie, diversiteit, toegankelijkheid en inclusie. Stichting Silent Noise begeleidt de gesprekken. Inwoners delen hun ideeën en ervaringen om nieuwe plannen en afspraken te maken. De stadsgesprekken behandelen 5 thema's: werk en inkomen, jongeren en school, wonen en de buurt, vrije tijd en meedoen en online zorg en welzijn. En bij elk thema worden knelpunten besproken en wordt gekeken naar oplossingen. Belemmert de tijdelijke stroomstop voor Soesterberg de bouw van de geplande woonwijk in het bos van landgoed Oude Tempel? Dat vraagt partij Ons Soesterberg zich af tegenover een journalist van het AD. Neem nu dus geen onomkeerbare besluiten hierover, zo stelt de partij. Stroomnetbeheerder Tennet kondigde dinsdag aan dat de aansluitpauze op het stroomnet voor een groot deel van de provincie Utrecht ook geldt voor een groot deel van Soesterberg, met ingang van 1 juli aanstaande. Aanvankelijk leek de hele gemeente Soest namelijk buiten deze stroomstop te vallen. Volgens POS moet worden voorkomen dat vooruitlopend op duidelijkheid over de netcapaciteit besluiten worden genomen die later niet of nauwelijks meer terug te draaien zijn. Het kan niet zo zijn dat er verwachtingen worden gewekt of processen worden doorgezet, terwijl intussen onduidelijk is of het stroomnet hiervoor straks voldoende capaciteit biedt. Aldus fractievoorzitter Gerben Stormbroek. Op zaterdag 13 juni organiseren de Christelijke Natuurbeweging Aroga en de 2 groene kerken in Hoogland een groene fietstocht. Deelnemers fietsen in 4 uur tijd 9 kilometer langs groene plekken tussen Koelhorst, Hoogland en Park Schothorst. Onderweg horen ze verhalen over voedsel en biodiversiteit. Maximaal 80 deelnemers kunnen meedoen. Iedereen kan tussen 9 en 11 vertrekken. De activiteit is geschikt voor kinderen en voor alle andere natuurliefhebbers. De provincie Utrecht heeft ingestemd met verdere verkenning van een nieuw hoogspanningsstation in Bunschoten, ten zuiden van industrieterrein De Kronkels, inclusief ondergrondse kabelverbindingen van en naar het station. Tennet start nu met de verdere uitwerking van het ontwerp en de inpassing van het station. Tegelijkertijd begint de participatie voor de ondergrondse kabelverbindingen van en naar het station.

0: Ja, de Jonas Brothers en echt een lekkere uptempo platen. Vorig jaar, 2025, No Time to Talk.
1: Nieuws uit de regio.
0: Zondag 31 mei wandelt het IVN Eemland met gidsen over natuurgebied De Stompert bij Soesterberg. De Stompert is vernoemd naar de hoge top in dit gebied. Dit punt ligt op 51 meter boven NAP. In 1882 werd daar het pompstation der waterleiding gebouwd met een waterreservoir op het hoogste punt van het gebied. Dit station was ooit verantwoordelijk voor de drinkwatervoorziening van de stad Utrecht. Het is een afwisselend en mooi natuurgebied en deelname is gratis. Het college van Soest dan heeft een besluit genomen om medewerking te verlenen aan het verzoek van het COA voor noodopvang van 90 vluchtelingen in het Fletcher Hotel Het Witte Huis in Soest. De noodopvang is voor de duur van 1 jaar met een optie tot verlenging van maximaal 1 jaar. De startdatum van de noodopvang is de laatste week van mei of de eerste week van juni. En de samenstelling van het type vluchtelingen, dat is nog niet bekend. De directe omwonenden zijn over dit definitieve collegebesluit per brief geïnformeerd. De communicatie met omwonenden en ook andere inwoners blijft belangrijk. Er wordt een klankbordgroep van omwonenden gevormd gedurende de hele periode van de noodopvang. Zo blijven we in contact en in verbinding met hen, aldus het college. Het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug krijgt per 1 september een nieuwe directeur-bestuurder. Jan Henk van der Velde volgt Gijs de Kruijf op, die eerder dit jaar afscheid nam vanwege zijn benoeming tot gedeputeerde van de provincie Utrecht. En dan de gemeente Soest, slot, heeft volgens een bericht in de Soester Courant enkele weken terug 2 zitbanken weggehaald op de Noordelijke Eng. Ze stonden langs het fiets- en wandelpad langs het hondenuitlaatsterrein bij de Koninginlaan. De reden: aanhoudende overlast door jongeren. En tot zover de nieuwtjes uit de regio.

0: Er stond geschreven Grace Jones. Ik zei, weet je zeker dat het Grace Jones was? I Need a Man. Maar dit was haar debuutsingle. Ik ken haar gewoon van andere soorten nummers. 1975 was dat.
1: Het weerbericht voor Eemland en omgeving. Tijd voor Klaas Bijker.
0: Nou Klaas, ik verheug me op ons gesprekje. Want ik weet al wat jij gaat zeggen voor de komende dagen.
2: Maar ik had ook de mogelijkheid geopend van een vroege hittegolf.
0: Oh.
2: Of, ja, van rond of boven de 30 graden. Maar die kans is verminderd.
0: Nee.
2: Maar de kans op een zomerse periode is behoorlijk groot. Die acht ik wel iets op 80%. Maar de maximumtemperaturen gaan toch wat lager als eergisteren gedacht. Die komen niet ver boven de 25 graden uit. Met weinig wind. Het is wel zo, het is de komende dagen nog niet zon overgoten. De zon speelt wel een belangrijke rol, maar is niet voortdurend aanwezig. Alleen richting de zonnigste dag zou wel eens tweede Pinksterdag kunnen zijn.
0: Ja, het is zo mooi dat het nu net ook een heel lang weekend is. Dus mensen gaan echt zo blij zijn.
2: Ja, ja. Maar zondag heb je ook wel wat bewolking, een graad of 24. Maandag en dinsdag zouden zomerse dagen kunnen zijn. Dus rond of net iets boven de 25 graden. En ja, alles hangt af van de plaats van een hoge drukgebied. Dat brengt in ieder geval voorlopig droog en vrij zonnig weer. Maar het hoge drukgebied trekt zich een beetje terug naar Groot-Brittannië. En dan wordt de wind noordelijk. En dan is het nog wel zonnig, maar dan wordt het gevoelig kouder na tweede Pinksterdag.
0: Oh.
2: Dus dan gaan we van rond 25 naar net iets boven de 15 graden.
0: Oké, ja. Want ik dacht nog, ik denk, dan ga ik jou eens even vragen. Als dat nu de komende dagen constant heel mooi weer is, wordt het dan makkelijker om die slag om de arm weg te laten die jij altijd hebt voor over een dag of vier? Maar dus
2: nee,
0: niet.
2: Nee. Die slag om de arm, dat
0: die
2: dat
0: hou je altijd,
2: inherent,
0: hè?
2: Nee, daar ben ik niet met je eens. Dat is inherent aan de voorspelling. Ik wil wel zeggen, als er nu iets gebeurt, hè, wat niet opgemerkt is door de meteorologen ergens, laat maar zeggen, bij de Antillen, een heel klein storingtje, dat gaat niet onze kant op, maar dat heeft invloed ook om die omgeving. En die omgeving die zich naar ons verplaatst, is door de kleine storing, is die over de 5 dagen weer heel anders als nu verwacht. Door een kleine verandering in het uitgangspunt.
0: Ik snap het helemaal, maar ik dacht, ik vraag het hem wel even.
2: Stochastisch met een vreemde woord. Stochastisch, okay. Ja. Dus het is niet, hoe moet je zeggen, kan niet alle kanten op, maar er zijn grenzen aan wat je kunt voorspellen.
0: Ja, dat snap
2: dat
0: ik.
2: Dat komt erop neer.
0: Ik vroeg het me alleen maar af hoe dat zat met die slag om de arm. Ja. Maar we kunnen wel met zekerheid zeggen dat tot en met tweede Pinksterdag blijft het mooi. Kun je dat zo zeggen?
2: Ja, nee, het blijft daarna mooi, maar het wordt dan wel gevoelig kouder. Dan krijg je van die wolkenvelden vanaf de Noordzee en dan heb je heerlijk lekker gevoeld met die zon en dan,
0: ja, dan wordt het
2: dan
0: toch weer even
2: is het mooie gevoel, zomerse gevoel, toch een beetje weg, ook al regent het niet.
0: Is dat alleen de temperatuur die naar beneden gaat of krijgen we dan ook regenweer?
2: Nee, want een hoge drukgebied is te dichtbij. Dus die noordelijke stroming is door een lichte verplaatsing van een hoge drukgebied. Regengebieden zitten nog ver van ons af. Ja, er is vandaag een hele kleine kans op een buitje en ook zaterdag is een hele kleine buienkans, maar nog net niet verwaarloosbaar, maar het komt er wel dichtbij. En daarna, ik denk dat het voor de nieuwe maand niet meer regent.
0: Oké, dat denk jij.
2: Ja.
0: Maar morgen kan het misschien weer, als er iets gebeurt ergens, kan het misschien weer anders zijn. Ik vind het in ieder geval heel fijn. Wij hebben vandaag en morgen de laatste 2 dagen van de avondvierdaagse in Baren. En vooral die laatste dag is altijd een grote happening en dan is het fijn. Het mag bewolkt zijn, maar dat het lekker boven de 20 graden is. Heerlijk.
2: Ja, wat zei je? Welke dag?
0: Morgen is de laatste dag, vrijdag.
2: Morgen is de laatste dag. Ja, dan wordt het een graad of 24.
0: Dat is toch heerlijk. Ja,
2: dus, met niet veel wind hoor. Dus het is wel iets aan de warme kant, denk
0: ik.
2: Voor het gevoel is het misschien warmer.
0: Nou Klaas, wij gaan in ieder geval met z'n allen, jij ook, heel erg van het Pinksterweekend genieten. Ja. Morgen om 9:30 horen we jou weer. En dan kijken we even weer een dagje verder. Dank je wel voorlopig.
2: Ja, enkele dagen verder.
0: Enkele dagen. Oké. Dag.
2: Dag.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland

0: Nou ja, we hoorden het net van Klaas Bijker, Seasons in the Sun. De komende dagen zitten we helemaal goed wat dat betreft. En of het zonnetje nou schijnt of niet, een graadje of 25 is altijd lekker. Woensdag 27 mei wordt voor Floris Aukema een hele speciale dag. Na 20 jaar begeleidt hij voor het laatst zijn wandeling met meditatie in natuurgebied de Korte Duinen. Hij vond het tijd worden om zijn bakens te verzetten. En wij zijn benieuwd hoe hij denkt die laatste keer te gaan ervaren en wat gaat hij daarna doen. Ik ga het hem allemaal nu vragen, want ik heb hem aan de telefoon. Floris, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Ja, 20 jaar. Het mag qua getal niet veel lijken. Maar als ik dan denk dat je dat misschien elke maand gedaan hebt, zou dat dus de 240ste keer zijn. Dat zal het zeker niet zijn. Maar een dikke 200 keer toch wel, denk ik.
1: Ik geloof het ook wel. Ja.
0: Ja. Was dit jouw eigen kindje of heb jij het toen ook van iemand overgenomen die dat al deed? Of heb jij het bedacht?
1: Nee, ik heb het niet zelf bedacht. Het was ooit een gesprek met een aantal mensen die van de spirituele kring in Soest, die 20 jaar geleden stopte. En ik liep met die mensen mee en ze vroegen van, joh, wil jij de wandeling overnemen? Ik dacht van, eerst wou ik helemaal niks, maar ik dacht van, wat een mogelijkheid, is een kans. Dus ik heb het in plaats van spirituele wandeling, de wandeling met meditatie genoemd.
0: Ja.
1: En heb een eigen draai aan gegeven.
0: Wat mooi. En altijd met je, want ik bedoel, je doet het geen dikke 200 keer als er geen belangstelling voor is. Mensen doen het dus kennelijk ook graag, want het is wel een wandeling ook in stilte, hè?
1: Ja.
0: Ja.
1: We beginnen altijd bij het restaurant de Korte Duin en dan wandelen we al babbelend het terrein in. En daar heb ik een plekje gemaakt in een afgelegen deel van het van het terrein waar we in een kuil rustig kunnen zitten op een aantal boomstammen. En vanaf daar is het leert ervaring dat het fijn is om in de sfeer van de meditatie door te wandelen. En dat is dan dus in stilte, ja.
0: Ja, wat
1: en
0: mooi.
1: En tussendoor pauzeren we nog een paar keer om nog ergens aandacht voor te vragen. Er is iedere keer wel een soort van thema waar ik dan aandacht voor vraag. Dat reikt al alleen tot een mooie wandeling.
0: Ja, je bent je ook in stilte heel erg bewust van waar je loopt, door de natuur namelijk. En dat doet denk ik iets met mensen. En dan denk ik, ik las ook, ik heb natuurlijk even jouw site bekeken, jouw leven of jouw werk bestaat eigenlijk uit het verbinding maken met mensen op allerlei vlak, mentaal, emotioneel en fysiek vlak. Help je daarmee de mensen die met wat dan ook in de knoop zitten? Is zo'n wandeling daar bijvoorbeeld ook bij uitstek geschikt voor?
1: Ja, nou, je valt het mooi samen. Verbinding maken met mensen is inderdaad een heel belangrijk thema. Ik geef sessies thuis die inderdaad op persoonlijke thema's ingaan. Zo'n wandeling met meditatie is meer gewoon een ontspannen moment voor jezelf en reflectie en bij jezelf komen. Dat is op zich geen therapie.
0: Nee, oké. Okay. Maar het helpt je wel om gewoon zeg maar rust in je hoofd te krijgen. En geen prikkels.
1: Absoluut, ja.
0: Of de prikkels
1: ja,
0: kwijt te raken. Ja.
1: Ja, en dat merken we ook. Dat mensen dan, omdat je zo bij jezelf terugkomt en niet meer als een radar je omgeving aan het scannen bent, maar heel erg bij jezelf, ga je vanuit die innerlijke houding juist heel veel meer zien. Je ziet de kleuren, je ruikt de geuren, je hoort de geluiden anders dan wanneer je al babbelend het terrein overgaat.
0: Ja, want dan heb je geen aandacht voor je omgeving. Geen telefoons, neem ik aan.
1: Nee, de telefoons uit. Vaak wel stil te zetten.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, dat snap ik wel. Nou las ik dat jij, want jij doet dit, hè? Jij bent ook van het verbinding maken. Jij bent ook masseur. En nou ja, alles wat daar een beetje mee te maken heeft. Ik las dat jij zelf een hele weg hebt afgelegd. Ja, ik las het als van bang jongetje tot de persoon die je nu bent. Wat was dat voor weg? Heb jij daar ook wel de juiste hulp altijd voor gekregen? Of ook veel zelf gedaan?
1: Beide. Ik heb daar ook hulp bij gevraagd. Ik heb ze uiteindelijk een opleiding gevolgd tot rebalancer. En dat is in eerste instantie ook een proces voor jezelf als mens. Je thema's tegenkomen, je angsten, je weerstanden. En daar heel liefdevol naar kijken. En daar uiteindelijk door daar aandacht aan te geven, vrijer worden. Dat is eigenlijk de hele korte samenvatting.
0: Ja.
1: Dat is, doe je niet in je eentje.
0: Nee, dat is waar. Dat kan ook niet, denk ik. Nee, maar nee. Ja, nu, 27 mei, is de laatste keer. En je gaat, nou ja, je noemde dat de bakens verzetten. Wat ga je doen? Iets heel anders of toch wel in dit segment een beetje iets anders?
1: Nou, het besluit om te stoppen staat los van wat ik ga doen. Want ik heb nog geen groot plan. Mm-hmm. Maar ik merk wel dat ik heb veel interesses. Ik verveel me niet. Dus het ingenieurschap in mij komt ook weer een beetje boven. Ik ben ooit opgeleid als ingenieur. Ik hou echt van knutselen, van geometrische vormen. En de geometrische vormen hebben ook weer een spirituele component. Dus daarmee combineer ik een beetje de aardse... de materie, het klussen, het maken van dingen, het mooi maken van dingen met de, ja, de spirituele betekenis van water, van geometrische vormen, piramides enzovoort. Dus dat vind ik een heel boeiend terrein om mee bezig te houden.
0: Nou zeker. Ik had de volgende als vraag staan, maar het is denk ik meer een vaststelling dat jouw werk van grote invloed is op hoe gelukkig en goed jij jezelf voelt. Want jij doet wat je fijn en leuk vindt. Terug voor het laatst naar 27 mei. De wandeling met meditatie vanaf de Korte Duinen. Hoe laat begint die wandeling? Kunnen mensen zich nog opgeven?
1: Ja, iedereen is van harte welkom. Handig als je wel een uurtje kunt wandelen. We beginnen op de parkeerplaats bij het restaurant De Korte Duinen. Bij de Slagboom naar het Bos. En daar komen we ook weer terug, zo rond 12. En als iemand interesse, of als we interesse hebben, en meestal gebeurt dat, dan kunnen we naderhand nog wat drinken.
0: Oké, maar moeten mensen zich apart aanmelden of kunnen ze er gewoon heen komen?
1: Eigenlijk allebei. In coronatijd is ontstaan dat mensen zich gingen aanmelden, maar ik hou daar niet aan. Als je er op het laatste moment bedenkt...

0: Annie Lennox, en die zou u nog kunnen kennen van de Eurythmics vroeger. En toen ze uit elkaar waren, is zij in 1972 de eerste soloplaat gaan doen. En dat was dus dit nummer, Walking on Broken Glass. Leefstijlcoach Lisette de Jong maakt zich zorgen. Ongeveer de helft van de inwoners van Soest lijdt aan overgewicht. En we weten allemaal wat voor risico's dat met zich meebrengt. En veel afvallen in korte tijd en dan weer aankomen, dat helpt dus niet. En nou bestaan er twee soorten projecten die wat langer duren, maar die hele goede resultaten halen. Cool en slimmer. En ik heb Lisette aan de telefoon. Lisette, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, dat overgewicht in Soest, maar Soest is daar vast niet de enige in. Ik denk dat dat in elke plaats wel geldt, hè? Dat er veel mensen met overgewicht zijn.
1: Ja hoor, absoluut. Absoluut. En, ook, je ziet het ook op steeds jongere leeftijd. En de gevolgen kennen we, hè? Dus diabetes, grotere kans op hart- en vaatziekten. Maar ook kans op artrose en andere chronische aandoeningen. En het is ook zo, als je overgewicht hebt, dan ben je ook sneller moe. En

0: gaat maar ja, allemaal door.
1: Nou gaan we dus naar de zomervakantieperiode toe. En dan willen mensen ineens, komen ze erachter dat ze wel een aantal kilo's willen afvallen. En dat doen ze dan, heel rigoureus. En dan op vakantie zitten ze all inclusive en dan gaan ze weer helemaal los. Dus dat gaat allemaal ook niet helpen. Maar er zijn, tenminste, jij bracht dat in twee projecten. Het project Cool, COOL, en het project Slimmer. Kun jij uitleggen in het kort wat die precies inhouden dan?
0: Ja, zeker. Ja. Het is, beide, zowel Cool als Slimmer, die vallen onder de... Het is een beetje een ingewikkeld woord. Ik heb het helaas zelf niet bedacht. Gecombineerde leefstijlinterventies. Afgekort ook wel GLI. En daarmee worden leefstijlprogramma's bedoeld, waarbij mensen ondersteund worden bij het zetten van stappen naar een gezonde leefstijl. En daarbij gaat het niet alleen maar om wat je eet, hè, dus om voeding, maar ook om bijvoorbeeld dat je meer gaat bewegen. Maar ook om van hoeveel stress heb je in je leven, hoe gaat het
1: precies,
0: met slapen.
1: Precies, gesprekken,
0: En wat voor tips of wat voor trucjes heb je voor jezelf om inderdaad tijdens die vakantie en ook inclusive, dan toch nog af en toe bewuste keuzes te maken en ondertussen te genieten en na die vakantie niet terug te vallen en het gewoon allemaal weer op te pakken als je toch uit de bocht bent gevlogen. Nou, dat komt allemaal naar bod binnen de GLI. En in totaal zijn er in Nederland 7 GLI's die zijn echt goedgekeurd door het RIVM. En dat betekent dat die GLI's wetenschappelijk is daar onderzoek naar gedaan. Dat ze ook echt effectief zijn. Hè, dat ze echt mensen helpen met afvallen. Maar dat mensen er ook gezonder van worden vaak. En ook dat de kwaliteit van leven omhoog gaat. En dat vinden we eigenlijk bijna nog belangrijker dan dat afvallen. Je ziet vaak dat mensen die een GLI volgen, dat die zich lekkerder in de vel gaan zitten, meer energie krijgen. Toch meer uit het leven gaan halen, zeg maar, dan dat ze daarvoor deden. In totaal zijn er in Nederland 7 of misschien inmiddels zelfs 8 GLI's die goedgekeurd zijn. En daarmee ook vergoed vanuit de basisverzekering.
1: Dat is ook belangrijk om te weten. Ja.
0: Dat is heel belangrijk. Het gaat niet ten koste van je eigen risico. En in Soest hebben we keuze uit 2 verschillende GLI's. En dat zijn Cool en Slimmer.
1: En wat is daar het verschil tussen? Want projecten zijn niet in een week afgelopen, hè?
0: Zeker niet. Ik zal eerst beginnen met de overeenkomsten. Wat deze twee met elkaar gemeen hebben, is dat ze allebei 2 jaar duren. En daar zit een gedachte achter. Namelijk dat je in die 2 jaar echt kleine stappen kunt zetten. En al die stappen bij elkaar maken dat je echt grote veranderingen teweeg kan brengen. En dat er ook, op het moment, je kan bijvoorbeeld wel 6 weken echt super hard je best doen. Maar als je na die 6 weken bijvoorbeeld, als er iets gebeurt waardoor je ineens terugvalt, dan is er niks meer. Nou, deze programma's, omdat je dus 2 jaar, lopen we eigenlijk met je mee. Die kunnen ook terugval oppakken, dus opvangen. Dus op het moment dat het even minder gaat, dan zit je nog steeds in dat programma en kun je een nieuwe boost krijgen om weer verder te gaan. Dat is wel echt heel belangrijk. Het verschil tussen de 2 is dat bij Cool heb je vooral te maken met een leefstijlcoach. En bij Slimmer zijn ook een fysiotherapeut en een diëtist betrokken. En ga je ook in een deel van de 2 jaar ga je met de groep waar je in zit. Beide groepen heb je zowel groepsbijeenkomsten als 1-op-1 coaching. Maar bij Slimmer ga je ook binnen die 2 jaar een aantal keer met elkaar samen sporten. Nou, er zijn mensen die dat heel fijn vinden. Want die zeggen van ik vind sporten een beetje spannend. Of ik kom uit mezelf moeilijk in beweging. Ik wil graag dat er een fysio meekijkt. Nou, dan is Slimmer heel fijn om te doen. Maar er zijn ook mensen die zeggen, ik wil helemaal niet samen sporten. Dat hoeft voor mij allemaal niet. Ik bepaal het zelf wel. Nou ja, die zijn dan weer meer geschikt voor een programma als Cool.
1: Ja, precies.
0: Dus het zijn eigenlijk 2 verschillende smaken. Maar beide programma's is dus inderdaad wel dat ze dus alle leefstijlfactoren aanpakken en 2 jaar duren. En zowel dat je met een groep aan de slag gaat als ook 1-op-1 gecoacht wordt.
1: Ja,
0: die combinatie blijft ook heel effectief.
1: Ken ik iemand, 2 mensen zelfs, die Slimmer gedaan hebben. En die zeiden ook van wat ze ook zo prettig vonden. Wat ik zei, wat doe je dan nog meer? En groepsgesprekken. Maar die hadden ook dan bijvoorbeeld een avond etiketten leren lezen op voedingsmiddelen.
0: Ja,
1: dat is
0: ja,
1: ook klopt, zo belangrijk. Ja. En met voorbeelden
0: ja,
1: erbij van pakjes en dingetjes. Ja,
0: bij beide programma's. En dat is heel belangrijk natuurlijk. En dat is heel leuk dat je dat voorbeeld aandraagt. Want je ziet inderdaad echt, ja, mensen gaan veel bewuster kijken naar etiketten. Ze zien echt dingen van, oh, bijvoorbeeld één eye-opener is bijvoorbeeld van hoeveel suiker er in drankjes zit. Of in toetjes of in ontbijtproducten.
1: Ja, dat en koolhydraten echt, ja, ook, ja. Ja.
0: Ja, ja, dus dat en dat is heel leuk als mensen dat gaan zien en op die manier ja, gewoon bewuster boodschappen gaan doen. Dan heb je al heel veel winst.
1: Dus, ja, dat is waar.
0: Wat niet wil zeggen dat je nooit meer iets mag waar wel veel suiker in zit hoor, helemaal.
1: Nee, maar dan heb je geen leven meer, vind ik.
0: Is dat zo, we gaan altijd uit van de 80-20 regel. Als je het voor 80% goed doet, mag je echt voor 20% ook wel af en toe eens wat minder goede keuzes maken.
1: Ja.
0: Dus, het is geen dieet, want ja, dat weten we allemaal, weet je. Strikte diëten, dat hou je misschien een paar weken vol en dan... Ja, dan gebeurt er iets en dan denk je, oh, ik heb er eigenlijk helemaal geen zin meer in ook en laat maar zitten.
1: Nee, precies.
0: Nou, dat is wat we willen voorkomen. Het gaat juist dat je op de lange termijn het volhoudt.
1: Nou, ja. Mensen die kunnen jou eventueel bellen of jouw dingen, die kunnen op Cool en Slimmer even googlen.
0: Heb je een site? Ze mogen ook, ja, dat is wel belangrijk.
1: Geen telefoonnummer hoor.
0: Donderdag.
1: Een site.
0: Donderdag 28 mei van 7 tot 8 is er een voorlichtingsavond over de GLI.
1: Nou.
0: Georganiseerd door Stichting Elsis. En die is op het Dalplein, nummer 61 in Soest. Dat is waar ook het bloedprikken en zo is, in dat gebouw. En je kan je daarvoor, het is helemaal gratis. Het is wel handig als je je even aanmeldt. En dat kan via GLI. apenstaartje@elsis.nl.
1: Nou, dat is makkelijk te onthouden.
0: Ja.
1: Dat komt heel goed uit. Dan kunnen ze daarheen en alle informatie krijgen.
0: Ja, en dan gaan we zowel over Cool als Slimmer wat vertellen. Er zijn presentaties van de mensen die de programma's geven. Er zijn ervaringsdeskundigen die vertellen hoe ze het vinden om, om dat programma mee te doen. Dus ja, ik zou zeggen, overweeg je het. Ja, iedereen is van harte welkom.
1: Prima. Ik wens jou in ieder geval die 28e mei heel veel succes. En voor nu gewoon een heel fijn, lekker warm weekend.
0: Ja,
1: dankjewel, Lisette.
0: Ja, geniet ervan, Annette. Dag, fijne dag.
2: Je luistert naar de streek voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.

tot zover deze donderdageditie van 1&1 Actueel. Van 12 tot 1 is de herhaling te beluisteren en vanaf vanmiddag zijn de interviews ook terug te vinden op onze site 1&1.nl. Het hele programma is, net zoals alle andere radioprogramma's, sowieso terug te luisteren op de site als u klikt op radio en vervolgens op programma gemist. Morgenochtend zijn we er weer van 9 tot 10 en dan weer in samenwerking met de collega-presentatoren van Nieuwsplein 33. Dank voor het luisteren en mede namens technicus Menno Mooi wens ik u een mooie dag en alvast een piekste weekend met fantastisch mooi weer.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. 50 tot 80 asielzoekers hebben de nacht doorgebracht in Stadskanaal. Ze konden niet terecht in Ter Apel, omdat in het aanmeldcentrum alleen nog plaats is voor de meest kwetsbare asielzoekers, vanwege de drukte. Burgemeester Sloots van Stadskanaal zegt dat de buurgemeente niet weg kan kijken. Hij noemt het een onvoorstelbare situatie. In de ochtend keren de asielzoekers terug naar het aanmeldcentrum om hun asielprocedure te vervolgen. En waarschijnlijk zullen er de komende dagen ook nog problemen blijven in Ter Apel. Steeds meer mensen zorgen voor familieleden, buren of vrienden die hulp nodig hebben. Volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau is dat aantal in 10 jaar tijd met 1 miljoen gestegen. Het zijn vooral vrouwen die mantelzorg verlenen, maar volgens het planbureau neemt de groep mannen toe.
1: Wij denken zelf dat het ligt aan dat mannen zich ook meer en meer bewust worden van het feit dat mensen in hun omgeving ook hulpbehoevend zijn. En daardoor dat ze ook actief daar hulp gaan geven.
0: Inmiddels zijn 4 op de 10 mensen mantelzorger. In Portugal zijn 2 jongetjes van 3 en 5 jaar achtergelaten in een bos. De jongens vertelden aan de agenten dat ze waren geblinddoekt toen hun moeder er met hun stiefvader vandoor ging. Ze gaan om een gezin uit Frankrijk. De politie is op zoek naar de moeder. Aston Villa is de winnaar van de Europa League. De Engelse club won met 3-0 van Freiburg. Onder meer dankzij dit doelpunt.
2: McGinn. Buendia. Zo. Die is ook mooi. Die is nog flyer. En zo wordt het een paar minuten tijd 2-0 voor Aston Villa.
0: Freiburg scoorde dus niet en voor Aston Villa is het de eerste Europese hoofdprijs na 44 jaar. In 1982 won de club uit Birmingham de Europa Cup 1. Het weer, eerst nog wat wolken, later vandaag breekt de zon steeds meer door. Het wordt 18 tot 22 graden. Morgen en ook in het weekend blijft het vrij zonnig en droog. En in het binnenland kan het zomers warm worden. Dit was het NOS Journaal.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Het beste uit meer dan 50 jaar popgeschiedenis. Spakenburgs groet.

0: beste uit meer dan 50 jaar popgeschiedenis. Spakenburg goed.
1: Sing van O'Gene. Ook hoorde je de Human League met Human.
2: Goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
2: Papa, koffie?
1: Ja, zeker. Bakkie, lekker. En ja, die versie van Sing, van O'Gene, ja, origineel is natuurlijk van Ed Sheeran, hè? Ja. O'Gene deed hem 10 jaar geleden in De Beste Zangers, ja. En toen ik dat net eventjes checkte, dacht ik, is dat alweer 10 jaar geleden, ja. Cliché, waar blijft de tijd? Cliché-alarm. Hey, tot 1:30 sleep ik je door de werkochtend heen met muziek van onder andere ABBA, ook Delta Goodrem. Wie? Nou ja, het zou kunnen dat de helft van de luisteraars, jullie, hallo, denkt, oh ja, dat weet ik. En de andere helft denkt, huh? Nou ja, zometeen leg ik het uit. En overigens, werkochtend zeg ik, maar alle andere bezigheden mag ook, hè. Ik sleep je er even goed doorheen. Ja, natuurlijk. En goed nieuws, de zomer is in aantocht. Ja, niet eens zozeer dat we zeggen van nog zoveel dagen. Nee, vandaag. En morgen. En overmorgen. En de dag daarna. Nou, dat. Alright. Zometeen Ruben Hillen. Ja, de winnaar van The Voice of Holland. 20 seconds ga je zometeen horen na de Cornels met 74, 75. God.

0: Ryan Puri en Dolce Vita.
1: Pap, waar gaat het liedje eigenlijk over?
0: Ja, twee geliefden lopen door een zwoele nacht vol met neonlichten, dansvloeren, Italiaanse glamour. Alles voelt perfect, alsof het leven één grote film is. Dat is precies wat Dolce Vita omdraait. Genieten van liefde, luxe en vrijheid, maar ook voelen dat het zomaar voorbij kan zijn. Onder die glanzende buitenkant zit onrust. De sfeer is romantisch, maar tegelijk hangt er afscheid in de lucht. Ryan Puri scoort er in 1983 een enorme hit mee. Midden in de opkomst van de Italo-disco. De titel verwijst naar het beroemde Italiaanse begrip voor het zoete leven. Bekend geworden door de film van Federico Fellini uit 1960. Opvallend genoeg komt Ryan Puri zelf ook uit Italië. Al blijft dit zijn enige echte grote internationale succes. De synthesizers, de echo's en de typische jaren 80 productie geven dat nummer dat dromerige vakantiegevoel. Ja. Ja, dat is, geeft toch een beetje dat zomerse gevoel, hè? Onderweg Keen met Somewhere Only We Know. Na Miley Cyrus featuring Lindsey Buckingham en Mick Fleetwood. En als ik dit liedje 20 jaar geleden... Wat zal ik zeggen? 40 jaar geleden had aangekondigd. Had ik waarschijnlijk gewoon gezegd. Hier is Fleetwood Mac. Secret.

0: Keen en Somewhere Only We Know.
1: Papa, is dat tijd voor de hoofdpunten van het nieuws?
0: Ja, ja.
2: Het laatste nieuws.
3: Goedenavond, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Nederland en andere landen zijn boos op Israël vanwege de behandeling van de activisten van de Gaza-hulpvloot. Een Israëlische minister plaatste een filmpje waarop te zien is dat zij geboeid op de grond moeten knielen. De Verenigde Staten beginnen een strafzaak tegen de vroegere Cubaanse president Raúl Castro, meldt Reuters. Castro wordt aangeklaagd voor het neerhalen van een vliegtuigje. Door een Amerikaanse blokkade heeft Cuba praktisch geen brandstof meer. Minister Buchholz voor Wonen belooft meer grip te houden op de verbouwing van het Binnenhof. In de Tweede Kamer zei ze dat ze haar best doet, maar dat ze niets kan beloven. En het weer, nog een enkele bui. Vannacht is de graad of 11. Morgen flink wat zon en maximaal 22 graden.
0: De Bee Gees onderweg met Night Fever. Ook gaan we een tijdreis maken, dit keer naar 1982. Maar eerst gaan we terug naar 1992 met Right Said Fred. Samen met Jocelyn Brown, Don't Talk, Just Kiss.
4: Het beste uit meer dan 50 jaar popgeschiedenis. Spakenbeurs goed.

0: Bee Gees en Night Fever.
1: Drie hits uit één jaar.
0: Ja, 1982 is een onrustig jaar in Nederland. Demonstraties tegen kernwapens en Amerikaanse munitietreinen zorgen voor spanningen. Het bos van Amelis Weert houdt Nederland bezig als actievoerders protesteren tegen de aanleg van de A27. Het kabinet valt over zware bezuinigingen. En later dat jaar wordt Rutte Lubbers minister-president. Dries van Acht, Hans Wiegel en Jan Terlouw verdwijnen uit de landelijke politiek. Prins Klaus trekt zich terug uit het openbare leven vanwege depressieve klachten. In Amsterdam halen confrontaties rond de kraakbeweging regelmatig het nieuws. Nederland bezoekt massaal de Floriade in Amsterdam, waar bloemen, techniek en de toekomst centraal staan. Drie platen. ABBA, The Day Before You Came ook. Dexys Midnight Runners met Come On Eileen. En America, dit is You Can Do Magic.

Dixie's Midnight Runners scoort in 1982 een grote hit met Come On Eileen. Bereikt nummer 4 en staat 11 weken in de top 40. ABBA haalt met The Day Before You Came de derde plek en staat 7 weken in de lijst. En America hoorde je. Ja, die maken internationaal indruk met You Can Do Magic. Al bereikt de plaat de top 40 niet. De plaat werd vooral later wat bekender. Drie keer 1982 in de tijdreis. Verzoekjes? Ja, je mag ze mailen. larry.koelewijn@eemland1.nl. Dasha met Austin zometeen na Delta Goodrem. Ja, ze deden mee voor Australië met het Eurovisie Songfestival. En, nou ja, ja, moet ik mijn mening geven? Ja, dit vind ik gewoon wel een... Laat ik het zo zeggen. Dit vind ik wel een leuk liedje. Hier is Eclipse. Shadow.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. 50 tot 80 asielzoekers hebben de nacht doorgebracht in Stadskanaal. Ze konden niet terecht in Ter Apel, omdat in het aanmeldcentrum alleen nog plaats is voor de meest kwetsbare asielzoekers, vanwege de drukte. Burgemeester Sloots van Stadskanaal zegt dat de buurgemeente niet weg kan kijken. Hij noemt het een onvoorstelbare situatie. In de ochtend keren de asielzoekers terug naar het aanmeldcentrum om hun asielprocedure te vervolgen. En waarschijnlijk zullen er de komende dagen ook nog problemen blijven in Ter Apel. Steeds meer mensen zorgen voor familieleden, buren of vrienden die hulp nodig hebben. Volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau is dat aantal in 10 jaar tijd met 1 miljoen gestegen. Het zijn vooral vrouwen die mantelzorg verlenen, maar volgens het planbureau neemt de groep mannen toe.
1: Wij denken zelf dat het ligt aan dat mannen zich ook meer en meer bewust worden van het feit dat mensen in hun omgeving ook hulpbehoevend zijn. En daardoor dat ze ook actief daar hulp gaan geven.
0: Inmiddels zijn 4 op de 10 mensen mantelzorger. In Portugal zijn 2 jongetjes van 3 en 5 jaar achtergelaten in een bos. De jongens vertelden aan de agenten dat ze waren geblinddoekt toen hun moeder er met hun stiefvader vandoor ging. Ze gaan om een gezin uit Frankrijk. De politie is op zoek naar de moeder. Aston Villa is de winnaar van de Europa League. De Engelse club won met 3-0 van Freiburg. Onder meer dankzij dit doelpunt.
2: McGinn. Buendia. Zo. Die is ook mooi. Die is nog flyer. En zo wordt het een paar minuten tijd 2-0 voor Aston Villa.
0: Freiburg scoorde dus niet en voor Aston Villa is het de eerste Europese hoofdprijs na 44 jaar. In 1982 won de club uit Birmingham de Europa Cup 1. Het weer, eerst nog wat wolken, later vandaag breekt de zon steeds meer door. Het wordt 18 tot 22 graden. Morgen en ook in het weekend blijft het vrij zonnig en droog. En in het binnenland kan het zomers warm worden. Dit was het NOS Journaal.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Het beste uit meer dan 50 jaar popgeschiedenis. Spakenburgs groet. Yeah.

0: Het beste uit meer dan 50 jaar popgeschiedenis. Spakenbeurs goed.
1: Afrojack, Sia en David Guetta met Awake Tonight. Ook Black Box met Strike It Up.
2: Goedemorgen.
1: Ja, en zo ben je aanbeland in het tweede uur van Spakenburg's Goed voor deze donderdag. En om precies te zijn is het vandaag donderdag 21 mei. Dat je het even weet. Ja, samenwerking die je net hoorde tussen David Guetta en Sia is natuurlijk niet zo heel opmerkelijk. Die hebben wel vaker samen dingen gedaan. Maar dit is dan ook nog eens een keer samen met Afrojack erbij, ja. Ja, onder andere het liedje Titanium is natuurlijk een samenwerking tussen Sia en David Guetta. Die kennen we toch allemaal, dat is een klassieker eigenlijk geworden. Maar goed, dit is nieuw werk. Hier hoor je het op Eemland 1, waarin we dit uur ook nog muziek gaan draaien van Genesis. Die zitten in Doubleplay. We hebben Tua Visa, leuk jaren 90 liedje. Oh la la la, ja zo heet het liedje. De plaat en zijn verhaal met dank aan Bart van Leeuwen hebben we dat zo meteen. Maar nu eerst Pink samen met Lily Rose Cooper. Dit is...

0: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De plaat en zijn verhaal.
1: Er is niemand te zien op straat en het strand is ook uitgestorven. Er hangt iets in de lucht, maar ik zou niet durven zeggen wat het is. De straten zijn leeg, de zon gaat eenzaam onder en ondertussen rij ik langs je huis. Ach, ik weet ook wel dat je er niet bent, maar in gedachten zie ik je nog steeds voor me. Je zongebruinde huid ligt te glinsteren in de zon. Je hebt je lange haar achterover gekamd en een zonnebril op je hoofd. Je bent een sterke vrouw, zelfs als je weer helemaal alleen bent achtergebleven, nu je zomerliefdes er vandoor zijn. Weet je nog, die tijd toen we samen waren, we maakten elkaar helemaal gek. En nu vraag ik me wel eens af of het soms geen droom was. Wat is er toch met onze liefde gebeurd? Ik weet het antwoord ook niet, maar één ding weet ik wel zeker. Ooit kom je weer bij me terug. Zo gemakkelijk kom je namelijk niet van me af. Vandaag zag ik een auto voor me rijden met een sticker van een oude rockband op de bumper. En terwijl ik dat zag, dacht ik bij mezelf: je moet nooit teruggrijpen naar het verleden. Nooit terug naar vroeger. Ja, in die tijd dacht ik nog te weten wat liefde was, maar die dagen zijn inmiddels echt voorbij. En eigenlijk zou ik inderdaad het verleden moeten laten rusten. Maar ja, dan zie ik jou weer voor me met je bruine huid die schittert in de zon. Het dak van je auto is open en je zingt mee met de radio die keihard aanstaat. Voor mij blijf je altijd die sterke vrouw. Ook nu je opnieuw in de steek bent gelaten en al je vluchtige zomerliefdes voor de zoveelste keer verdwenen zijn.

0: Met dank aan Bart van Leeuwen was dat de plaat en zijn verhaal. Je hoorde The Boys of Summer van Don Henley uit 1985. We draaiden ook Queen samen met David Bowie, Under Pressure. En ook Pink samen met Lily Rose Cooper. Ja, ik zeg, dat die fout maak ik steeds. Lily Rose, het is Lily Rose Cooper. En True Love hier op Eemland 1, jouw streekomroep.
1: Papa, is het nu tijd voor het historisch feitje?
0: Ja, ja, dat is het. We gaan terug naar 21 mei 1995. Nederland neemt afscheid van Annie M.G. Schmid. Eén dag na haar 84ste verjaardag. Ze schrijft generaties jeugdherinneringen bij elkaar met Jip en Janneke, Pluk van de Pittenflat, Vloddertje en tientallen liedjes, boeken, musicals. Haar werk is vrolijk, scherp en vaak een tikkie ondeugend. Precies zoals ze zelf ook naar de wereld kijkt. In een interview met Het Parool op 15 oktober 1971 zegt ze opvallend hard over volwassenen: ze hebben hun vleugels verloren. Volgens Annie begrijpen kinderen de wereld vaak beter dan grote mensen. Kinderen zijn volgens haar nuchter, eerlijk en onbevangen. En misschien is dat precies waarom haar verhalen ook vandaag nog blijven werken. Ze schrijft niet over kinderen, maar vanuit de kinderen. Annie M.G. Schmid. Ze overleed op 21 mei 1995. Onderweg, Tua Visa met Oh La La La. Maar eerst Maroon 5 samen met Lisa. Dit is

0: Oeh, la. Tua Visa hoorde je hier uit 1998. Je hoorde het op Eemland 1 en dat is jouw streekomroep. De streekomroep voor Baren, Soest, Soesterberg, Bunschoten, Spakenburg, Rijndijk, Zevenhuizen. Alles erachter, eronder, erboven. Van harte welkom. De hele wereld is natuurlijk welkom. Ik bedoel, je kunt ons overal ontvangen. Dat is een gegeven natuurlijk. Maar we richten ons in principe op de streek Eemland. Vandaar, ja, vandaar de naam Eemland. Waar is het tijd voor?
1: Papa, is dat tijd voor de hoofdpunten van het nieuws?
0: Ja, het spontaan.
2: Het laatste nieuws.
3: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De tientallen asielzoekers die vannacht hebben geslapen in Stadskanaal zijn weer terug in Ter Apel. Daar konden ze gisteren niet terecht omdat er alleen nog plaats was voor de meest kwetsbare asielzoekers. Nederland heeft plannen om drugscrimineel Jos Leidekkers te arresteren op het laatste moment afgeblazen. Het plan was om Bolle Jos met speciale eenheden te overmeesteren in internationale wateren bij Sierra Leone. Waarom dat op het laatste moment niet doorging is onduidelijk. De politie heeft de Limburgse archeoloog Wim Dijkman weer vrijgelaten. Hij was gisteren opgepakt omdat hij de mogelijke botten van de Franse musketier D'Artagnan achterhield. Toen hij de botten had afgegeven mocht hij weer gaan. Het weer, zon en wolken. Het wordt vanmiddag 18 tot 22 graden.
0: Onderweg een dubbelplay aflevering met Genesis. We hebben ook Bruno Mars, Inner Circle en Bananarama. Terug naar 1984. Robert De Niro's Waiting. Nou, dat doet hij al een tijdje.
4: Het beste uit meer dan 50 jaar popgeschiedenis. Spakenbeurs goed.

0: Inner Circle en The Games People Play uit 1994. En 10 jaar daarvoor had Bananarama een hit met Robert De Niro's Waiting.
1: Twee hits van één. In Double Play.
0: Genesis ontstaat eind jaren 60 als progressieve rockband rond Peter Gabriel en Tony Banks. De groep bouwt een trouwe schare fans op met lange theatrale nummers en conceptalbums. In de jaren 70 schuift drummer Phil Collins steeds meer naar voren. Als Peter Gabriel vertrekt, pakt Collins tot vele verrassing de rol van zanger volledig op en groeit Genesis uit tot een wereldact. Invisible Touch uit 1986 laat een hitgevoelige kant van Genesis horen. Een aanstekelijke popsong over aantrekkingskracht waar je eigenlijk geen controle meer over hebt. En dan No Son of Mine uit 1991. Die klinkt donkerder, emotioneler. Dat nummer gaat over een jongen die zich thuis niet meer veilig voelt en besluit om weg te gaan. Zo laat Genesis in 2 platen horen hoe breed de band eigenlijk is. Van onweerstaanbare jaren 80 pop tot serieuze persoonlijke songs in begin jaren 90. Ja, moet ik ze nog aankondigen? Hier is Genesis. Hoe

Twee keer Genesis in double play. Je hoorde No Son of Mine en ook Invisible Touch. Het zit er weer bijna op voor deze donderdag 21 mei 2026. Straks Eenland 1 actueel. Maar niet voordat we nog hebben gedraaid. Sonic, It Feels So Good. En Bruno Mars, I Just Might. Ik zeg graag tot morgen. Een uur of 10 hoop ik er weer te zijn voor een nieuwe editie van Spakenburg is goed op jouw streekomroep Eenland 1. Vergeet vooral niet van het weer te genieten. Hè? Want zoals ik aan het begin van de uitzending al zei, het wordt zomer. Dus geniet ervan. Ik ga het zwembad opzetten. Ja,

0: Bouwman met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie heeft in een tussentijdse zitting meer details bekendgemaakt over de ontuchtzaak tegen oud-volleyballer Ramon M. Hij werd al onder meer verdacht van ontucht in Hoogkerk met een slachtoffer van 10 jaar oud. Er zijn nu ook bijna 60 slachtoffers geïdentificeerd van online sekschats. De verdachte zou honderden van die chats hebben gevoerd, vooral met jongens vanaf 8 jaar. In een deel daarvan hebben die ook kinderpornografische beelden gedeeld met de verdachte. De zaak gaat in augustus verder. Het Rode Kruis heeft een gironummer geopend voor donaties om de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo te bestrijden. Giro 7244. Dat nummer wordt vaker gebruikt voor noodhulp bij humanitaire rampen. Al een paar weken gaat het ebola-virus rond in het gebied rond de grens tussen Congo en Oeganda. Vermoedelijk zijn er al tientallen mensen aan het virus overleden. Volgens het Rode Kruis is er een groot tekort aan plastic handschoenen, chloor en bodybags. De winst van chipfabrikant Nvidia is het afgelopen jaar verdrievoudigd. Het Amerikaanse bedrijf boekte een recordomzet van $80 miljard. Nvidia maakt vooral chips voor AI datacenters, waarvan er wereldwijd steeds meer worden gebouwd. Het Amphia ziekenhuis in Breda komt in actie tegen de hoeveelheid sigarettenpeuken rond het ziekenhuis. Het heeft de gevonden peuken tentoongesteld in een glazen koker in de hal. Het gebied rondom de ingang is al jaren rookvrij, toch ligt het rond het ziekenhuis vol met peuken. In de koker zitten 10.000 sigarettenpeuken die de afgelopen 4 dagen verzameld zijn op het terrein. Het ziekenhuis in Breda hoopt met de actie rokers af te schrikken. Het weer, veel zon en ook wat wolkenvelden. Het blijft droog en het wordt 18 tot 22 graden. Morgen ook volop zon en dan wordt het maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
2: Donderdag 21 mei is het vandaag en dit is Eemland 1 Actueel. Met daarin sowieso onze weerman Klaas Bijker, die ons gaat vertellen op hoeveel mooie en warme dagen we vanaf vandaag mogen rekenen. En dat zijn er heel wat volgens mij. Leefstijlcoach Lisette de Jong maakt zich zorgen over het feit dat zo ongeveer de helft van de Soester bevolking leidt aan overgewicht. Overigens zal dat in andere plaatsen ook niet veel anders zijn. Heeft u in dat kader alles gehoord van de projecten Cool en Slimmer? Nou, zij weet daar alles van en straks heb ik een gesprek met haar. Natuurlijk zijn er nieuwtjes uit de regio en we bellen even met Floris Aukema, die 27 mei voor het laatst zijn wandeling met meditatie begeleidt. Maar beginnen doen we na de muziek met een dringende oproep vanuit ons eigen Eemland 1. En die oproep komt van technicus van vandaag, Menno Mooi. Welkom bij deze donderdag editie van Eemland 1 Actueel. De
1: omroep voor regio Eemland. Dit is het programma Eemland 1 Actueel. Elke werkdag nieuws en achtergronden. Vandaag met Annette Kraft.

0: Met recht. Een gouden oude My Sharona en de Neck. 1979 overigens, om het even goed af te ronden. Streekomroep Eemland 1 maakt al 2,5 jaar tv- en radioprogramma's vanuit en over de drie kernen die deze samenwerking aangingen. En dat zijn Soest, Baren en Bunschoten-Spakenburg. En in deze radio-uitzending van Eemland 1 Actueel is collega Menno Mooi de technicus vandaag. Maar hij schuift niet alleen, hij kan ook gewoon zelf zijn microfoon opzetten en meepraten. En dat gebeurt eigenlijk heel zelden, maar vandaag doet hij dat wel, want hij heeft een hele dringende vraag voor u als luisteraar. Menno! Goedemorgen, nogmaals.
1: Goedemorgen.
0: Ik weet al wat jouw vraag is, maar de luisteraars niet. En van hen hopen we eigenlijk op een antwoord en enthousiasme. Vertel, wat hebben wij nodig?
1: Ja, goedemorgen luisteraars. Wij hebben nodig technici en presentatoren voor een aantal programma's. Maar met name voor dit programma, Eemland 1 Actueel, hebben we presentatoren en technici nodig. En technici voor live opnames in verschillende locaties. En dat proberen we op allerlei manieren te vinden. En ik ben het levende bewijs dat heel leuk is. Want een jaar geleden ongeveer heb ik me aangemeld via een advertentie in de Barense krant om technicus te worden. En ik dacht, dat ga ik doen. En dat is heel goed bevallen.
0: Nou, en kijk, nou ja, het bevalt ons ook goed. Kijk waar jij nu na een jaar staat. Wat jij hier allemaal al niet doet. Maar vertel eventjes, want jij was al geïnteresseerd in techniek. Had jij dat voordat je je aanmeldde ooit al gedaan? Zeg maar even geschoven.
1: Nou, vroeger was ik bij de legendarische jeugdcentra hier in Baren. En vroeger is dan meer dan 50 jaar geleden. Legendarische jeugdcentra De Baard en Doet Er Niet Toe was ik al DJ. En draaide ik dus muziek. En zat ik in de werkgroep Licht en Geluid. En dus daar is de bron. Verder hebben we daarna een drive-in discotheek gehad. En ja, daarna appte dat weg. Diensttijd was dat een beetje op. Dus toen heb ik 50 jaar iets heel anders gedaan in de grafische industrie. En toen zag ik deze advertentie. Toen dacht ik ga terug. Back to the future.
0: Ja, zeker, zeker. Nou, ik vraag het met een reden. Omdat ik denk, stel er zijn mensen, en dat mogen mannen en vrouwen zijn natuurlijk, want je hebt ook technica, die interesse hebben, maar nog nooit echt geschoven hebben. Maar wel zeker interesse. Hoe gaat het dan? Kunnen zij zich wel aanmelden? Want ze worden niet in diepe gegooid.
1: Nee, zeker niet. Tenminste, dat heb ik niet zo ervaren. Wij hebben vorig jaar maart heb ik me aangemeld en toen heb ik eerst een paar vergaderingen meegemaakt. De prettige maandagavond radiovergaderingen. En van daaruit is een schemaatje opgesteld en ben ik mee gaan lopen met een paar ervaren technici. Er lopen hier heel veel ervaren mensen rond. Ook mensen die vroeger bij de nationale radio en tv hebben gewerkt. En mensen die dit al hier meer dan 30 jaar doen. Dus daar heb ik van geleerd hoe je dat specifiek in een studio moet doen. Want dat is natuurlijk weer anders dan een DJ.
0: Ja, dat is waar. En inmiddels leid jij zelf ook op, hè?
1: Ja, ondertussen heb ik iemand opgeleid van 20. Want even ter verduidelijking, we zoeken niet mensen met 30 jaar ervaring. Maar ook jongeren zijn hartelijk welkom. Dus ik heb iemand opgeleid van 20. Die is al helemaal ingezet in dit programma. Die draait op maandag en vrijdag om de week. En ik ben nog bezig met iemand op te leiden in een andere studio. We hebben ook nog een studio in Bunschoten. Dus het hoeft niet alleen uit Baren te zijn. Maar het kan ook vanuit Bunschoten gebeuren. Daar hebben we ook een radiostudio. Die lijkt heel erg op die van Baren. En ik heb 3 maanden opleiding gehad. En toen ben ik heel voorzichtig in het diepe gegooid.
0: Ja, en je zwom en je zwemt nog steeds. Maar ja, ik had net een vraag in gedachten. Ik ben het even kwijt. Jij hebt het over voor Eemland 1 Actueel. Eemland 1 Actueel, dat is wat wij nu aan het doen zijn. Dat is elke werkdag van de week live.
1: Juist.
0: Ja. Van 9 tot 10.
1: Ja.
0: En die andere programma's, want je zegt het is ook voor locatieprogramma's. Lopen daar nu locatieprogramma's?
1: Ja, zeker. Er zijn 2 locatieprogramma's in het weekend. Dat is op zaterdag om de week in Soest bij het Herman van Veen Art Center. En dat zijn net iets andere programma's, omdat daar ook live muziek is. De omstandigheden zijn natuurlijk niet zoals in studio, waar je alles onder controle hebt qua geluid, qua demping, qua alles. Maar daar is iets meer improviseren. En dat zijn ook wat langere programma's van 2 uur. En daar zitten meestal 2 technici op die elkaar helpen. En vooral daar hebben we vanaf september dringend mensen nodig. Dus als je je nu aanmeldt, ben je in september waarschijnlijk inzetbaar.
0: Waar moeten ze zich aanmelden? Dat kan volgens mij via een mailtje naar het bestuur, hè?
1: Ja, het handigste is om een mailtje te sturen naar info@eemland1.nl. En daar even aan te geven dat mailtje komt rechtstreeks bij het bestuur terecht. En die verstuurt het dan weer naar de juiste programmamakers. Dus dat komt vanzelf bij ons terecht. En dan gaan we een keer gezellig een bakje koffie drinken en erover praten met je.
0: Heel goed. Dit was dan even voor de technici. Heel duidelijk verhaal. We hebben ze heel hard nodig. Je krijgt een degelijke opleiding. Dat sowieso. Heb je interesse? Kom een keer kijken 's morgens tussen 9 en 10. Wij zijn hier live aanwezig. Dan zie je wat er gebeurt. Dan zie je ook wat de technicus doet. We hebben ook mensen nodig die presenteren. Maar dat gaan we een andere keer even oppakken. Dan vragen we iemand van de redactie erbij. Ja. Menno, dank je wel.
1: Ja, graag gedaan. En ik
0: ze
1: hoop
0: komen
1: dat,
0: in drommen. In kom rijen van 10.
1: Kom maar, het is hier super gezellig. Mensen in alle leeftijdsgroepen en allerlei achtergronden. En je leert heel veel van elkaar.
0: En toen gingen we weer terug naar muziek.
1: Ja, dat is altijd spannend. Het is live en dan nog zelf praten. Dat is iets

0: Een hele goede keus. Zelfs je naam is mooi, Menno Mooi. Dit was Henk Westbroek en dat was in 1998 de eerste single na het uiteenvallen van Het Goede Doel, u ook alle wel bekend. En het duurde wel een paar maanden voor het een hitje wilde worden. En toen was het ook echt wel een hit.
1: Nieuws uit de regio.
0: In het AD lezen we dat de gemeente Amersfoort start met stadsgesprekken om inclusie en toegankelijkheid te verbeteren. De gemeente wil weten welke ervaringen inwoners hebben met discriminatie, diversiteit, toegankelijkheid en inclusie. Stichting Silent Noise begeleidt de gesprekken. Inwoners delen hun ideeën en ervaringen om nieuwe plannen en afspraken te maken. De stadsgesprekken behandelen 5 thema's: werk en inkomen, jongeren en school, wonen en de buurt, vrije tijd en meedoen en online zorg en welzijn. En bij elk thema worden knelpunten besproken en wordt gekeken naar oplossingen. Belemmert de tijdelijke stroomstop voor Soesterberg de bouw van de geplande woonwijk in het bos van landgoed Oude Tempel? Dat vraagt partij Ons Soesterberg zich af tegenover een journalist van het AD. Neem nu dus geen onomkeerbare besluiten hierover, zo stelt de partij. Stroomnetbeheerder Tennet kondigde dinsdag aan dat de aansluitpauze op het stroomnet voor een groot deel van de provincie Utrecht ook geldt voor een groot deel van Soesterberg, met ingang van 1 juli aanstaande. Aanvankelijk leek de hele gemeente Soest namelijk buiten deze stroomstop te vallen. Volgens POS moet worden voorkomen dat vooruitlopend op duidelijkheid over de netcapaciteit besluiten worden genomen die later niet of nauwelijks meer terug te draaien zijn. Het kan niet zo zijn dat er verwachtingen worden gewekt of processen worden doorgezet, terwijl intussen onduidelijk is of het stroomnet hiervoor straks voldoende capaciteit biedt. Aldus fractievoorzitter Gerben Stormbroek. Op zaterdag 13 juni organiseren de christelijke natuurbeweging Aroga en de 2 groene kerken in Hoogland een groene fietstocht. Deelnemers fietsen in 4 uur tijd 9 kilometer langs groene plekken tussen Koelhorst, Hoogland en Park Schothorst. Onderweg horen ze verhalen over voedsel en biodiversiteit. Maximaal 80 deelnemers kunnen meedoen. Iedereen kan tussen 9 en 11 vertrekken. De activiteit is geschikt voor kinderen en voor alle andere natuurliefhebbers. De provincie Utrecht heeft ingestemd met verdere verkenning van een nieuw hoogspanningsstation in Bunschoten, ten zuiden van industrieterrein De Kronkels, inclusief ondergrondse kabelverbindingen van en naar het station. Tennet start nu met de verdere uitwerking van het ontwerp en de inpassing van het station. Tegelijkertijd begint de participatie voor de ondergrondse kabelverbindingen van en naar het station.

0: Ja, de Jonas Brothers en echt een lekkere uptempo plaat. Vorig jaar, 2025, No Time to Talk.
1: Nieuws uit de regio.
0: Zondag 31 mei wandelt het IVN Eemland met gidsen over natuurgebied De Stompert bij Soesterberg. De Stompert is vernoemd naar de hoge top in dit gebied. Dit punt ligt op 51 meter boven NAP. In 1882 werd daar het pompstation der waterleiding gebouwd met een waterreservoir op het hoogste punt van het gebied. Dit station was ooit verantwoordelijk voor de drinkwatervoorziening van de stad Utrecht. Het is een afwisselend en mooi natuurgebied en deelname is gratis. Het college van Soest dan heeft een besluit genomen om medewerking te verlenen aan het verzoek van het COA voor noodopvang van 90 vluchtelingen in het Fletcher Hotel Het Witte Huis in Soest. De noodopvang is voor de duur van 1 jaar met een optie tot verlenging van maximaal 1 jaar. De startdatum van de noodopvang is de laatste week van mei of de eerste week van juni. En de samenstelling van het type vluchtelingen, dat is nog niet bekend. De directe omwonenden zijn over dit definitieve collegebesluit per brief geïnformeerd. De communicatie met omwonenden en ook andere inwoners blijft belangrijk. Er wordt een klankbordgroep van omwonenden gevormd gedurende de hele periode van de noodopvang. Zo blijven we in contact en in verbinding met hen, anders het college. Het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug krijgt per 1 september een nieuwe directeur-bestuurder. Jan Henk van der Velde volgt Gijs de Kruijf op, die eerder dit jaar afscheid nam vanwege zijn benoeming tot gedeputeerde van de provincie Utrecht. En dan de gemeente Soest, slot, heeft volgens een bericht in de Soester Courant enkele weken terug 2 zitbanken weggehaald op de Noordelijke Eng. Ze stonden langs het fiets- en wandelpad langs het hondenuitlaatsterrein bij de Koninginlaan. De reden: aanhoudende overlast door jongeren. En tot zover de nieuwtjes uit de regio.

0: Er stond geschreven Grace Jones. Ik zei, weet je zeker dat het Grace Jones was? I Need a Man. Maar dit was haar debuutsingle. Ik ken haar gewoon van andere soorten nummers. 1975 was dat.
1: Het weerbericht voor Eemland en omgeving. Tijd voor Klaas Bijker.
0: Nou Klaas, ik verheug me op ons gesprekje. Want ik weet al wat jij gaat zeggen voor de komende dagen.
2: Maar ik had ook de mogelijkheid geopend van een vroege hittegolf.
0: Oh. Of,
2: ja, van rond of boven de 30 graden. Maar die kans is verminderd.
0: Nee.
2: Maar de kans op een zomerse periode is behoorlijk groot. Die acht ik wel iets op 80%. Maar de maximumtemperaturen gaan toch wat lager als eergisteren gedacht. Die komen niet ver boven de 25 graden uit. Met weinig wind. Het is wel zo, het is de komende dagen nog niet zon overgoten. De zon speelt wel een belangrijke rol, maar is niet voortdurend aanwezig. Alleen richting de zonnigste dag zou wel eens tweede Pinksterdag kunnen zijn.
0: Ja, het is zo mooi dat het nu net ook een heel lang weekend is. Dus mensen gaan echt zo blij zijn.
2: Ja, ja. Maar zondag heb je ook wel wat bewolking, een graad of 24. Maandag en dinsdag zouden zomerse dagen kunnen zijn. Dus rond of net iets boven de 25 graden. En ja, alles hangt af van de plaats van een hoge drukgebied. Dat brengt in ieder geval voorlopig droog en vrij zonnig weer. Maar het hoge drukgebied trekt zich een beetje terug naar Groot-Brittannië. En dan wordt de wind noordelijk. En dan is het nog wel zonnig, maar dan wordt het gevoelig kouder na tweede Pinksterdag.
0: Oh.
2: Dus dan gaan we van rond 25 naar net iets boven de 15 graden.
0: Oké, ja. Want ik dacht nog, ik denk, dan ga ik jou eens even vragen. Als dat nu de komende dagen constant heel mooi weer is, wordt het dan makkelijker om die slag om de arm weg te laten die jij altijd hebt voor over een dag of vier? Maar dus
2: nee,
0: niet.
2: Nee. Die slag om de arm, dat
0: die
2: dat
0: hou je altijd,
2: inherent,
0: hè?
2: Nee, daar ben ik niet met je eens. Dat is inherent aan de voorspelling. Ik wil zeggen, als er nu iets gebeurt, hè, wat niet opgemerkt is door de meteorologen ergens, laat maar zeggen, bij de Antillen, een heel klein storingtje, dat gaat niet onze kant op, maar dat heeft invloed ook om die omgeving. En die omgeving die zich naar ons verplaatst, is door de kleine storing, is die over de 5 dagen weer heel anders als nu verwacht. Door een kleine verandering in het uitgangspunt.
0: Ik snap het helemaal, maar ik dacht, ik vraag het hem wel even.
2: Dat heet stochastisch met een vreemde woord.
0: Okay.
2: Stochastisch, ja. Dus het is niet, hoe moet je zeggen, kan niet alle kanten op, maar er zijn grenzen aan wat je kunt voorspellen.
0: Ja, dat snap
2: dat
0: ik.
2: Dat komt erop neer.
0: Ik vroeg het me alleen maar af hoe dat zat met die slag om de arm. Ja. Maar we kunnen wel met zekerheid zeggen dat tot en met tweede Pinksterdag blijft het mooi. Kun je dat zo zeggen?
2: Ja, nee, het blijft daarna mooi, maar het wordt dan wel gevoelig kouder. Dan krijg je van die wolkenvelden vanaf de Noordzee en dan heb je heerlijk lekker gevoeld met die zon en dan,
0: ja, dan wordt het toch weer even anders.
2: Is het mooie gevoel, zomerse gevoel, toch een beetje weg, ook al regent het niet.
0: Is dat alleen de temperatuur die naar beneden gaat of krijgen we dan ook regenweer?
2: Nee,
0: dat
2: nee,
0: niet?
2: Nee, want een hoge drukgebied is te dichtbij. Dus die noordelijke stroming is door een lichte verplaatsing van een hoge drukgebied. Regengebieden zitten nog ver van ons af. Ja, er is vandaag een hele kleine kans op een buitje en ook zaterdag is een hele kleine buienkans, maar nog net niet verwaarloosbaar, maar het komt er wel dichtbij. Ik denk dat het voor de nieuwe maand niet meer regent.
0: Oké, dat denk jij.
2: Ja.
0: Maar morgen kan het misschien weer, als er iets gebeurt ergens, kan het misschien weer anders zijn. Ik vind het in ieder geval heel fijn. Wij hebben vandaag en morgen de laatste 2 dagen van de avondvierdaagse in Baren. En vooral die laatste dag is altijd een grote happening en dan is het fijn. Het mag bewolkt zijn, maar dat het lekker boven de 20 graden is. Heerlijk.
2: Ja, wat zei je? Welke dag?
0: De morgen is de laatste dag, vrijdag.
2: Morgen is de laatste dag. Ja, dan wordt het een graad of 24.
0: Dat is toch heerlijk. Ja, dus,
2: met niet veel wind hoor. Dus het is wel iets aan de warme kant, denk ik. Voor het gevoel is het misschien warmer.
0: Nou Klaas, wij gaan in ieder geval met z'n allen, jij ook, heel erg van het Pinksterweekend genieten. Ja. Morgen om 9:30 horen we jou weer. En dan kijken we even weer een dagje verder. Dank je wel voorlopig.
2: Ja, enkele dagen verder.
0: Enkele dagen. Oké. Dag.
2: Dag.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland

0: Nou ja, we hoorden het net van Klaas Bijker, Seasons in the Sun. De komende dagen zitten we helemaal goed wat dat betreft. En of het zonnetje nou schijnt of niet, een graadje of 25 is altijd lekker. Woensdag 27 mei wordt voor Floris Aukema een hele speciale dag. Na 20 jaar begeleidt hij voor het laatst zijn wandeling met meditatie in natuurgebied de Korte Duinen. Hij vond het tijd worden om zijn bakens te verzetten. En wij zijn benieuwd hoe hij denkt die laatste keer te gaan ervaren en wat gaat hij daarna doen. Ik ga het hem allemaal nu vragen, want ik heb hem aan de telefoon. Floris, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Ja, 20 jaar. Het mag qua getal niet veel lijken. Maar als ik dan denk dat je dat misschien elke maand gedaan hebt, zou dat dus de 240ste keer zijn. Dat zal het zeker niet zijn. Maar een dikke 200 keer toch wel, denk ik.
1: Ik geloof het ook wel. Ja.
0: Was dit jouw eigen kindje? Of heb jij het toen ook van iemand overgenomen die dat al deed? Of heb jij het bedacht?
1: Nee, ik heb het niet zelf bedacht. Het was ooit een gesprek met een aantal mensen die van de spirituele kring in Soest, die 20 jaar geleden stopte. En ik liep met die mensen mee en ze vroegen van, joh, wil jij de wandeling overnemen? Ik dacht van, eerst wou ik helemaal niks, maar ik dacht van, och, wat een mogelijkheid, heeft een kans. Dus ik heb het in plaats van spirituele wandeling, de wandeling met meditatie genoemd.
0: Ja.
1: En heb een eigen draai aan gegeven.
0: Wat mooi. En altijd met je, want ik bedoel, je doet het geen dikke 200 keer als er geen belangstelling voor is. Mensen doen het dus kennelijk ook graag. Want het is wel een wandeling ook in stilte, hè?
1: Ja.
0: Ja.
1: We beginnen altijd bij het restaurant de Korte Duin. En dan wandelen we al babbelend het terrein in. En daar heb ik een plekje gemaakt in een afgelegen deel van het terrein, waar we in een kuil rustig kunnen zitten op een aantal boomstammen. En vanaf daar is het leerervaring dat fijn is om in de sfeer van de meditatie door te wandelen. En dat is dan dus in stilte, ja.
0: Ja, wat
1: en
0: mooi.
1: En tussendoor pauzeren we nog een paar keer om nog ergens aandacht voor te vragen. Er is iedere keer wel een soort van thema waar ik dan aandacht voor vraag. Dat reikt al alleen tot een mooie wandeling.
0: Ja, je bent je ook in stilte heel erg bewust van waar je loopt, door de natuur namelijk. En dat doet denk ik iets met mensen. En dan denk ik, ik las ook, ik heb natuurlijk even jouw site bekeken, jouw leven of jouw werk bestaat eigenlijk uit het verbinding maken met mensen op allerlei vlak, mentaal, emotioneel en fysiek vlak. Help je daarmee de mensen die met wat dan ook in de knoop zitten? Is zo'n wandeling daar bijvoorbeeld ook bij uitstek geschikt voor?
1: Ja, nou, je valt het mooi samen. Verbinding maken met mensen is inderdaad een heel belangrijk thema. Ik geef sessies thuis die inderdaad op persoonlijke thema's ingaan. Zo'n wandeling met meditatie is meer gewoon een ontspannen moment voor jezelf en reflectie en bij jezelf komen. Dat is op zich geen therapie.
0: Nee, oké. Maar het helpt je wel om gewoon zeg maar rust in je hoofd te krijgen. En geen prikkels.
1: Absoluut, ja.
0: Of de prikkels ja, kwijt te raken. Ja.
1: Ja, en dat merken we ook. Dat mensen dan, omdat je zo bij jezelf terugkomt en niet meer als een radar je omgeving aan het scannen bent, maar heel erg bij jezelf, ga je vanuit die innerlijke houding juist heel veel meer zien. Je ziet de kleuren, je ruikt de geuren, je hoort de geluiden anders dan wanneer je al babbelend het terrein overgaat.
0: Ja, want dan heb je geen aandacht voor je omgeving. Geen telefoons, neem ik aan.
1: Nee, de telefoons worden uit. Vragen om stil te zetten.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, dat snap ik wel. Nou las ik dat jij, want jij doet dit, hè? Jij bent ook van het verbinding maken. Jij bent ook masseur. En nou ja, alles wat daar een beetje mee te maken heeft. Ik las dat jij zelf een hele weg hebt afgelegd. Ja, ik las het als van bang jongetje tot de persoon die je nu bent. Wat was dat voor weg? Heb jij daar ook wel de juiste hulp altijd voor gekregen? Of ook veel zelf gedaan?
1: Beide. Ik heb daar ook hulp bij gevraagd. Ik heb ze uiteindelijk een opleiding gevolgd tot rebalancer. En dat is in eerste instantie ook een proces voor jezelf als mens. Je thema's tegenkomen, je angsten, je weerstanden. En daar heel liefdevol naar kijken. En daar uiteindelijk door daar aandacht aan te geven, vrijer worden. Dat is eigenlijk de hele korte samenvatting.
0: Ja.
1: Dat is, doe je niet in je eentje.
0: Nee, dat is waar. Dat kan ook niet, denk ik. Nee, maar nee. Ja, nu, 27 mei, is de laatste keer. En je gaat, nou ja, je noemde dat de bakens verzetten. Wat ga je doen? Iets heel anders of toch wel in dit segment een beetje iets anders?
1: Nou, het besluit om te stoppen staat los van wat ik ga doen, want ik heb nog geen groot plan. Mm-hmm. Maar ik merk wel dat ik heb veel interesses, ik verveel me niet. Dus het ingenieurschap in mij komt ook weer een beetje boven. Ik ben ooit opgeleid als ingenieur. Ik hou echt van knutselen, van geometrische vormen. En de geometrische vormen hebben ook weer een spirituele component. Dus daarmee combineer ik een beetje de aardse, de materie, het klussen, het maken van dingen, het mooi maken van dingen, met de spirituele betekenis van water, van geometrische vormen, piramides enzovoort. Dus dat vind ik een heel boeiend terrein om mee bezig te houden.
0: Nou zeker. Ik had de volgende als vraag staan, maar het is denk ik meer een vaststelling dat jouw werk van grote invloed is op hoe gelukkig en goed jij jezelf voelt. Want jij doet
1: absoluut
0: wat je fijn en leuk vindt. Terug voor het laatst naar 27 mei. De wandeling met meditatie vanaf de Korte Duinen. Hoe laat begint die wandeling? Kunnen mensen zich nog opgeven?
1: Ja, iedereen is van harte welkom. Handig als je wel een uurtje kunt wandelen. We beginnen op de parkeerplaats bij het restaurant De Korte Duinen. Bij de Slagboom naar het Bos. En daar komen we ook weer terug, zo rond 12. En als iemand interesse, of als we interesse hebben, meestal gebeurt dat, dan kunnen we naderhand nog wat drinken.
0: Oké, maar moeten mensen zich apart aanmelden of kunnen ze er gewoon heen komen?
1: Eigenlijk allebei. In coronatijd is ontstaan dat mensen zich gingen aanmelden, maar ik hou daar niet aan. Als je er op het laatste moment bedenkt om mee te doen, van harte welkom.
0: Nou, ik wens jou in ieder geval voor die 27 mei een hele mooie, speciale laatste meditatiewandeling. En heel veel succes en plezier en je goed voelen bij alles wat je nog gaat doen. En dank je wel voor het gesprek.
1: En ook hartelijk bedankt voor deze mogelijkheid.

0: Annie Lennox, en die zou u nog kunnen kennen van de Eurythmics vroeger. En toen ze uit elkaar waren, is zij in 1972 de eerste soloplaat gaan doen. En dat was dus dit nummer, Walking on Broken Glass. Leefstijlcoach Lisette de Jong maakt zich zorgen. Ongeveer de helft van de inwoners van Soest lijdt aan overgewicht. En we weten allemaal wat voor risico's dat met zich meebrengt. En veel afvallen in korte tijd en dan weer aankomen, dat helpt dus niet. En nou bestaan er twee soorten projecten die wat langer duren, maar die hele goede resultaten halen. Cool en slimmer. En ik heb Lisette aan de telefoon. Lisette, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, dat overgewicht in Soest, maar Soest is daar vast niet de enige in. Ik denk dat dat in elke plaats wel geldt, hè? Dat er veel mensen met overgewicht zijn.
1: Ja hoor, absoluut. Absoluut. En, je ziet het ook op steeds jongere leeftijd. En de gevolgen kennen we, hè? Dus diabetes, grotere kans op hart- en vaatziekten. Maar ook kans op artrose en andere chronische aandoeningen. En het is ook zo, als je overgewicht hebt, dan ben je ook sneller moe. En door.
0: Nou gaan we dus naar de zomervakantieperiode toe. En dan willen mensen ineens, komen ze erachter dat ze wel een aantal kilo's willen afvallen. En dat doen ze dan, heel rigoureus. En dan op vakantie zitten ze all inclusive en dan gaan ze weer helemaal los. Dus dat gaat allemaal ook niet helpen. Maar...
1: Nee.
0: Er zijn, tenminste, jij bracht dat in twee projecten. Het project COOL, COOL, en het project Slimmer. Kun jij uitleggen in het kort wat die precies inhouden dan?
1: Ja, zeker, zeker. Ja. Het is beide, zowel COOL als Slimmer, die vallen onder de... Het is een beetje een ingewikkeld woord. Ik heb het helaas zelf niet bedacht. Gecombineerde leefstijlinterventies. Afgekort ook wel GLI. En daarmee worden leefstijlprogramma's bedoeld, waarbij mensen ondersteund worden bij het zetten van stappen naar een gezonde leefstijl. En daarbij gaat het niet alleen maar om wat je eet, hè, dus om voeding, maar ook om bijvoorbeeld dat je meer gaat bewegen. Maar ook om van hoeveel stress heb je in je leven, hoe gaat het
0: precies,
1: met slapen.
0: Precies, gesprekken,
1: En wat voor tips of wat voor trucjes heb je voor jezelf om inderdaad tijdens die vakantie, hè, en ook inclusief, dan toch nog af en toe bewuste keuzes te maken en ondertussen te genieten. En na die vakantie niet terug te vallen, hè, en het gewoon allemaal weer op te pakken als je toch uit de bocht bent gevlogen. Nou, dat komt allemaal naar bod binnen de GLI. En in totaal zijn er in Nederland 7 GLI's die zijn echt goedgekeurd door het RIVM. En dat betekent dat die GLI's, wetenschappelijk is daar onderzoek naar gedaan, dat ze ook echt effectief zijn, hè, dat ze echt mensen helpen met afvallen, maar dat mensen er ook gezonder van worden vaak en ook dat de kwaliteit van leven omhoog gaat. En dat vinden we eigenlijk bijna nog belangrijker dan dat afvallen. Je ziet vaak dat mensen die een GLI volgen, dat die zich lekkerder in de vel gaan zitten, meer energie krijgen, toch meer uit het leven gaan halen, zeg maar, dan dat ze daarvoor deden. In totaal zijn er in Nederland 7 of misschien inmiddels zelfs 8 GLI's die goedgekeurd zijn en daarmee ook vergoed.

0: vanuit de basisverzekering.
1: Dat is ook belangrijk om te weten. Ja.
0: Dat is heel belangrijk. Het gaat niet ten koste van je eigen risico. En in Soest hebben we keuze uit twee verschillende glies. En dat zijn Cool en Slimmer.
1: En wat is daar het verschil tussen? Want projecten zijn niet in een week afgelopen, hè?
0: Zeker niet. Ik zal eerst beginnen met de overeenkomsten. Wat deze twee met elkaar gemeen hebben, is dat ze allebei 2 jaar duren. En daar zit een gedachte achter. Namelijk dat je in die 2 jaar echt kleine stappen kunt zetten. En al die stappen bij elkaar maken dat je echt grote veranderingen teweeg kan brengen. En dat er ook, op het moment, je kan bijvoorbeeld wel 6 weken echt super hard je best doen. Maar als je na die 6 weken bijvoorbeeld, als er iets gebeurt waardoor je ineens terugvalt, dan is er niks meer. Nou, deze programma's, omdat je dus 2 jaar, lopen we eigenlijk met je mee. Die kunnen ook terugval oppakken, dus opvangen. Dus op het moment dat het even minder gaat, dan zit je nog steeds in dat programma en kun je een nieuwe boost krijgen om weer verder te gaan. Dat is wel echt heel belangrijk. Het verschil tussen de twee is dat bij Cool heb je eigenlijk vooral te maken met een leefstijlcoach. En bij Slimmer zijn ook een fysiotherapeut en een diëtist betrokken. En ga je ook in een deel van de 2 jaar ga je met de groep waar je in zit. Beide groepen heb je zowel groepsbijeenkomsten als 1-op-1 coaching. Maar bij Slimmer ga je ook binnen die 2 jaar een aantal keer met elkaar samen sporten. Nou, er zijn mensen die dat heel fijn vinden. Want die zeggen van, nou, ik vind sporten een beetje spannend. Of ik kom uit mezelf moeilijk in beweging. Ik wil graag dat er een fysio meekijkt. Nou, dan is Slimmer heel fijn om te doen. Maar er zijn ook mensen die zeggen, ja nee, ik wil helemaal niet samen sporten. Dat hoeft voor mij allemaal niet. Ik bepaal het zelf wel. Nou ja, die zijn dan weer meer geschikt voor een programma als Cool.
1: Ja, precies.
0: Dus ja, het zijn eigenlijk 2 verschillende smaken. Maar beide programma's is dus inderdaad wel dat ze dus alle leefstijlfactoren aanpakken en 2 jaar duren. En zowel dat je met een groep aan de slag gaat als ook 1-op-1 gecoacht wordt.
1: Ja, die combinatie
0: blijft ook heel effectief.
1: Ken ik iemand, 2 mensen zelfs, die Slimmer gedaan hebben. En die zeiden ook van, wat ze ook zo prettig vonden. Wat ik zei, ja, wat doe je dan nog meer? En gesprekken, groepsgesprekken. Maar die hadden ook dan bijvoorbeeld een avond etiketten leren lezen op voedingsmiddelen.
0: Ja,
1: dat is ook
0: klopt,
1: zo belangrijk.
0: Ja.
1: En met voorbeelden erbij van pakjes en dingetjes. Ja,
0: bij beide programma's. En dat is heel belangrijk natuurlijk. En dat is heel leuk dat je dat voorbeeld aandraagt. Want je ziet inderdaad echt, ja, mensen gaan veel bewuster kijken naar etiketten. Ze zien echt dingen van, oh, bijvoorbeeld 1 eye-opener is bijvoorbeeld van hoeveel suiker er in drankjes zit. Of in toetjes of in ontbijtproducten.
1: Ja, dat en koolhydraten echt, ook, ja. Ja.
0: Dat is heel leuk als mensen dat gaan zien en op die manier gewoon bewuster boodschappen gaan doen. Dan heb je al heel veel winst.
1: Dus, ja, dat is waar.
0: Wat niet wil zeggen dat je nooit meer iets mag waar wel veel suiker in zit, hoor. Helemaal.
1: Nee, maar dan heb je geen leven meer, vind ik.
0: Is dat zo. We gaan altijd uit van de 80-20 regel. Als je het voor 80% goed doet, mag je echt voor 20% ook wel af en toe eens wat minder goede keuzes maken.
1: Ja.
0: Het is geen dieet. Want ja, dat weten we allemaal. Weet je, strikte diëten, dat hou je misschien een paar weken vol en dan. Ja, dan gebeurt er iets en dan denk je, oh, ik heb er eigenlijk helemaal geen zin meer in ook en laat maar zitten.
1: Nee, precies.
0: Nou, dat is wat we willen voorkomen. Het gaat juist dat je op de lange termijn het volhoudt.
1: Nou, ja. Mensen die kunnen jou eventueel bellen of jouw dingen, die kunnen op Cool en Slimmer even googlen.
0: Heb
1: je een site?
0: Ze mogen ook, ja, dat is wel belangrijk.
1: Geen telefoonnummer hoor.
0: Donderdag,
1: een site.
0: Donderdag 28 mei van 7 tot 8 is er een voorlichtingsavond over de GLI.
1: Nou.
0: Georganiseerd door Stichting Elsis. En die is op het Dalplein, nummer 61 in Soest. Dat is waar ook het bloedprikken en zo is, in dat gebouw. En je kan je daarvoor, het is helemaal gratis. Het is wel handig als je je even aanmeldt. En dat kan via GLI. apenstaartje@elsis.nl.
1: Nou, dat is makkelijk te onthouden.
0: Ja.
1: Dat komt heel goed uit. Dan kunnen ze daarheen en alle informatie krijgen.
0: Ja, en dan gaan we zowel over Cool als Slimmer wat vertellen. Er zijn presentaties van de mensen die de programma's geven. Er zijn ervaringsdeskundigen die vertellen hoe ze het vinden om dat programma mee te doen. Dus ja, ik zou zeggen, overweeg je het. Ja, iedereen is van harte welkom.
1: Prima. Ik wens jou in ieder geval die 28e mei heel veel succes. En voor nu gewoon een heel fijn, lekker warm weekend.
0: Ja,
1: dankjewel, Lisette.
0: Fijn. Ja, geniet ervan, Annette. Dag, fijne dag.
2: Je luistert naar de streek voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

Tot zover deze donderdag editie van 1&1 Actueel. Van 12 tot 1 is de herhaling te beluisteren en vanaf vanmiddag zijn de interviews ook terug te vinden op onze site 1&1.nl. Het hele programma is, net zoals alle andere radioprogramma's, sowieso terug te luisteren op de site als u klikt op radio en vervolgens op programma gemist. Morgenochtend zijn we er weer van 9 tot 10 en dan weer in samenwerking met de collega-presentatoren van Nieuwsplein 33. Dank voor het luisteren en mede namens technicus Menno Mooi wens ik u een mooie dag en alvast een piekste weekend met fantastisch mooi weer.

0: Paulien Bouwman met het NOS Journaal. Ondanks de noodopvang in Stadskanaal hebben toch enkele asielzoekers in Ter Apel vannacht buiten geslapen. Het gaat om een handjevol mensen, zag een verslaggever van de NOS. Volgens burgemeester Velema van Westerwolde heeft iedereen de kans gehad om binnen te overnachten. Het aanmeldcentrum in Ter Apel zit de laatste dagen overvol. Ook de komende dagen wordt drukte verwacht in het aanmeldcentrum, omdat er op andere plekken in het land geen opvang beschikbaar is. De verwachting is dat in Ter Apel vannacht 120 plekken te weinig zijn. Het Rode Kruis heeft een gironummer geopend voor donaties om de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo te bestrijden. Giro 7244. Dat nummer wordt vaker gebruikt voor noodhulp bij humanitaire rampen. Al een paar weken gaat het ebola-virus rond in het gebied rond de grens tussen Congo en Oeganda. Vermoedelijk zijn er al tientallen mensen aan het virus overleden. Volgens het Rode Kruis is er een groot tekort aan plastic handschoenen, chloor en lijkzakken. Het Amphia ziekenhuis in Breda stelt 10.000 sigarettenpeuken tentoon in een glazen koker. De peuken zijn in 4 dagen tijd rondom het ziekenhuis verzameld. Ondanks het rookverbod steken veel mensen op het terrein een sigaret op, dus voert het ziekenhuis in Breda actie. Het hoopt rokers zo te ontmoedigen. Een record aantal bergbeklimmers heeft gisteren de top van de Mount Everest bereikt. Maar liefst 274 mensen beklommen de berg met succes vanaf de Nepalese kant. Volgens bergsportorganisaties kwam dat vooral door het gunstige weer. Het zijn er ruim 50 meer dan het oude record, dat stamt uit 2019. Misschien loopt het aantal nog op, want klimmers moeten hun prestatie zelf melden en bewijzen als ze terugkomen in het basiskamp. Het weer, veel zon, maar ook wolkenvelden. Aan zee is het zo'n 18 graden, in het binnenland maximaal 23 graden. Vanavond nog lang zonnig, morgen veel zon en droog. En dan kan het maximaal 26 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het programma Eemland 1 Actueel hoor je elke werkdag tussen 9 en 10. Met informatie uit Soest, Baarn en Bunschoten-Spakenburg.

0: plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Barend kent u misschien nog als autobedrijf Van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Barend, een nieuwe naam, vertrouwde service.
1: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim, want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
2: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is

Jawel, Mick Jagger zelf en Mimo from Turner bij Dekker Radio als eerste. En binnenkort komt er een nieuwe album uit van ze. Jongen, nou die hoor je ook bij Dekker Radio, hoor. Ik heb

0: Suzanne en Freek, halverwege. Ik heb hem toch maar even helemaal gedraaid. En hij is pas geleden verschenen.
1: Dekker Radio.
0: En we gaan terug naar de jaren 80. Ken je deze nog? Uit het jaar 1980. Andy Gibb. De man met die kopstem, zoals het heet. En de titel van het nummer is Desire.

vind het wel een leuk raadseltje. Wie waren dit nou? Weet je dat? Neem hem met je mee. Zo heet hij. En weet je wie je hoorde? Sanne Hans, of ook wel Miss Montreal. En Marco Borsato samen. Nooit eerder gedraaid en te horen bij Dekker Radio. Zo. We gaan meteen terug naar de jaren 70. Kan ons het schelen met Silver.

0: Een
1: gezellige zanger is dit, hè? Uit Frankrijk. Yannick Noah heet hij. En Destination Ailleurs. Of ook wel Bestemming Elders. Ja. Hey, ken je deze nog? Blind van Blond? Is hij dat? Jazeker.

0: Nou, ik wil niet veel zeggen, maar de tijd schiet al op. We moeten snel gaan schakelen met Studio 2. Wiebe zit klaar met deze drie.
1: Dadelijk onder andere deze drie.

0: in Dekker Radio.
1: Het is 2:30 bij Dekker Radio. Tijd voor de hoofdpunten uit het nieuws.
2: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie verdenkt oud-volleyballer Ramon M. naast ontucht met een slachtoffer van 10 jaar... nu ook van tientallen gevallen van online misbruik. Er zijn bijna 60 slachtoffers geïdentificeerd, vooral jongens vanaf 8 jaar. In Amsterdam blijft een Joodse school dicht na een dreigend telefoontje. Wat de dreiging inhoudt is niet bekendgemaakt. In maart ging op dezelfde school een explosief af. En het Rode Kruis heeft een gironummer geopend voor donaties om de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo te bestrijden. Giro 7244. Er is in het gebied een groot tekort aan plastic handschoenen, chloor en bodybags. Het weer, zon en wat dunne wolkenvelden. Vanmiddag maximaal 22 graden.

0: Michael Jackson hoorde je. Love Never Felt So Good. Uit 2014 is die. Dus dat is nog niet zo heel lang geleden. Dekker Radio, daar hoor je dat allemaal voorbij komen.
1: Je hoort het in Dekker Radio.
0: En ook deze van Coldplay.

Niet zo bekend, hè? Nee, helemaal niet. Coldplay. Met Lil Sims. Met een Z op het eind. Bruna Boy. Eliana. En Tini. Nou, die ken ik verder niet, hoor. We Pray. Nou, oké. Okay. Doe je best, zou ik zeggen.

0: denk je, ja, Coldplay. Is dat recent? Ja, behoorlijk. Van 2 jaar geleden. Ja. Hoor eens, ze zijn nog niet klaar. Nou is het afgelopen, hoor maar. Knalboom uit. Nou, bedankt jongens.
1: Dingkerel van harte, jongen.
0: Hey, ken je die nog? Dingetje?
1: Ik heb meegenomen nog vele jaren. Ik heb een mooie paar sokken voor je meegenomen.
0: Sorry, en dit nummer van...
1: Waarom niet?
2: Ik heb in barsten de sokken.
0: Een hele tijd geleden.
2: Ik heb alles al in huis, jongen.
0: Want wat wil die nou?
2: Weet je wat ik wil?

Wat zegt u? Goed zo, dingetje. Frank Paardenkoper heet hij eigenlijk echt, hè? U vraagt en wij draaien. Zie je wel? Nou, ik moet hem een beetje tevreden houden, hoor. Dingetje. Love me just a little bit more. Een van die grote hits van Dottie Dots. Dekker Radio.

0: Aldus, Stelle en Bente. Stiekem gedanst.
1: Ontwikkeld nieuw.
0: Je kan gewoon doordansen hier. Baby One More Time in deze van de Tipsy Girls. Spiksplintermooi.

uit 1977 afkomstig. Deze van de Commodores. Easy like Sunday morning. Ik moet een beetje voortmaken, want ik kijk naar de klok en ik schrik ervan. Ja, dat kan je wel eens hebben. Ja, dat denk ik. De tijd vliegt voorbij. Nou ja, dan de laatste maar. Van Tony Orlando en Don. Stepping out. Gonna boogie tonight. Bye bye.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het dorp Moerdijk kan misschien toch blijven bestaan, schrijft de gemeente op de website. Volgens de gemeente overweegt de Rijksoverheid of er minder ruimte nodig is voor energieprojecten en industrie, zodat het dorp niet weg hoeft. Toch tempert de gemeente de verwachtingen. Er zijn nog veel vragen en er is nog geen toezegging gedaan door het Rijk. In november werd aangekondigd dat Moerdijk moest wijken voor industrie. Daarop kwam veel protest, onder andere vanuit de 1300 inwoners. Het politiebureau in Lelystad is korte tijd ontruimd geweest vanwege een mogelijk explosief. Iemand had een handgranaat gevonden en die naar het bureau gebracht. Het gebouw werd vanwege de veiligheid ontruimd. Het is niet bekend waar die granaat is gevonden. Het explosief is afgevoerd en aan het begin van de middag is het politiebureau in Lelystad weer vrijgegeven. Het Openbaar Ministerie heeft in een tussentijdse zitting meer details bekendgemaakt over de ontuchtzaak tegen oud-volleyballer Ramon M. Hij werd al verdacht van ontucht met een slachtoffer van 10 jaar oud. Er zijn nu ook bijna 60 slachtoffers geïdentificeerd van online sekschats. De verdachte zou honderden van die chats hebben gevoerd, vooral met jongens vanaf 8 jaar. In een deel daarvan hebben die ook kinderpornografische beelden gedeeld met de verdachte. De zaak gaat in augustus verder. Nog nooit hebben zoveel mensen op één dag de top van de Mount Everest behaald. Mede door het gunstige weer lukte het 274 mensen om gisteren de hoogste berg ter wereld te beklimmen. Dat zijn er 50 meer dan het vorige record uit 2019. Het weer, veel zon, maar ook wolkenvelden. Aan zee is het een graad of 18, in de rest van het land 20 tot 23 graden. Vanavond blijft het nog lang zonnig en ook morgen is er veel zon. Het is dan droog en het kan maximaal 26 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het programma Eemland 1 Actueel hoor je elke werkdag tussen 9 en 10. Met informatie uit Soest, Baarn en Bunschoten-Spakenburg. Muziek en informatie, dit is Eemland
2: 1. Autoservice Baarn. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baarn kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baarn. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
3: De Mystery Tour.
1: Het programma met de muziek waarmee het allemaal begon.

0: Paulien Bouwman met het NOS Journaal. Oud-advocaat Ines Wesky hoeft niet opnieuw de cel in. Volgens de rechtbank in Rotterdam is Wesky wel schuldig aan het doorspelen van berichten naar crimineel Ridouan Taghi, maar heeft de strafzaak al genoeg gevolgen gehad voor de oud-advocaat. De rechter legt haar daarom een straf op die gelijk is aan het aantal dagen dat Wesky al vast heeft gezeten, namelijk 42. Het Openbaar Ministerie had 4,5 jaar cel geëist. Tegen Kamerlid Gidi Markussower zijn 20 aangiftes binnengekomen bij de politie. Het OM verwacht dat dat aantal de komende dagen nog op zal lopen. De leider van groep Markussower zei in een interview dat Palestijnen de vernietiging van hun gebied over zichzelf hebben afgeroepen. Ook sprak hij in Loosdrecht met een demonstrant over omvolking. Het OM zal op basis van de aangiftes de zaak gaan beoordelen. In de Marokkaanse stad Fes zijn minstens 4 mensen omgekomen na het instorten van een appartementencomplex. Ook raakten 6 mensen gewond. Het gebouw van 4 verdiepingen stortte vannacht in. Onder het puin wordt nog gezocht naar overlevenden. Gebouwen in de omgeving zijn uit voorzorg ontruimd. In Fes stortten vaker gebouwen in. De laatste keer was in december. Toen kwamen er 22 mensen om. De Duitse keeper Manuel Neuer is opgenomen in de selectie van Duitsland voor het WK voetbal. De 40-jarige doelman was al 2 jaar gestopt als international, maar keert nu terug voor het wereldkampioenschap in juni. Neuer staat al sinds 2010 bij alle WK's onder de lat bij Duitsland. Hij speelde al 124 wedstrijden voor de nationale ploeg. Het weer, veel zon, maar ook wat wolkenvelden. Aan zee is het een graad of 18, in de rest van het land 20 tot 23 graden. Vanavond nog lang zonnig, morgen ook veel zon. Het blijft droog en het kan dan maximaal 26 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
1: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim, want Biketotaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
2: Het programma Eemland 1 Actueel hoor je elke werkdag tussen 9 en 10. Met informatie uit Soest, Baarn en Bunschoten-Spakenburg.
3: Muziek en informatie, dit is Eemland 1.
4: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

jou ben ik verdrietig. Zonder jou ontzettend nietig. Je stem die in mijn hoofd blijft zitten. Mij geen moment met rust laat. En dat er mensen zijn die lachen. En dat er mensen

Wij gaan met geen enkele hoop voor morgen. Geen hoop op wat dan ook. Tel gewoon de lange dagen. Tel gewoon de lege lange dagen. Maar ik wil niet

0: Paulien Bouwman met het NOS Journaal. De overheid weet vaak wie hulp nodig heeft, maar komt te laat of helemaal niet in actie om die mensen te helpen. Dat zegt de Nationale Ombudsman in zijn jaarverslag. Vorig jaar kwamen er 25.000 klachten binnen over slechte communicatie van de overheid. De ombudsman zegt dat het een keuze is van de overheid om burgers niet actief te benaderen om hulp te bieden. Want de kennis over wie er hulp nodig heeft, zou er wel zijn. Door het gebrek aan initiatief vanuit de overheid komen burgers volgens de ombudsman soms onnodig in de problemen. De politie heeft een minderjarige opgepakt in het onderzoek naar de bedreiging van een Joodse school. Het is nog onduidelijk waar de jongen precies van wordt verdacht, laat de politie weten na berichtgeving van het Parool. De school in Amsterdam werd gisteravond telefonisch bedreigd. De minderjarige jongen is diezelfde avond aangehouden. De Joodse school bleef vandaag gesloten en er is extra beveiliging. Bij het gebouw ging in maart een explosief af. De burgemeester sprak toen van een aanslag. Oud-advocaat Ines Wesky is wel schuldig aan het doorspelen van informatie aan Ridouan Taghi, maar hoeft niet meer de cel in. De rechtbank in Rotterdam legt haar 42 dagen cel op, precies even lang als haar voorarrest. Volgens de rechter heeft de zaak al zoveel gevolgen voor haar gehad dat meer straf geen zin heeft. Door klimaatverandering vallen steeds meer hittedoden als de overheid geen maatregelen neemt. De Gezondheidsraad en de Wetenschappelijke Klimaatraad wijzen verder op een grotere kans op huidkanker en nieuwe infectieziekten. De overheid zou er daarom bijvoorbeeld voor moeten zorgen dat huizen en scholen hittebestendiger worden. Het weer, veel zon en wat dunne wolkenvelden. Het is 18 tot 23 graden. Vanavond en vannacht blijft het helder. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen in het hele land volop zon en de temperatuur loopt in het zuiden op tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het programma Eemland 1 Actueel hoor je elke werkdag tussen 9 en 10. Met informatie uit Soest, Baarn en Bunschoten-Spakenburg.
2: Muziek en informatie, dit is Eemland 1.
3: Tennissen, Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Uw trap slopen? Met ProStairs traprenovatie binnen één dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op prosters.nl.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
5: Bond, Jan Berg.

Ja, dat waren zo weer de mannen van The Earring. De opening programma Bond voor vandaag. U bent er weer bij. Fijn dat u erbij bent. Mijn naam Jan Berg en ik draai het plaatje voor de komende uur. Muziek van Pink Panthers en Zara Larsson. I'm freezing.

0: Hebben zo ook de hedendaagse muziek Pink Panthers en Zara Larsson. Stateside, de titel van de plaat. We gaan terug in de tijd.
1: Ouwe meuk.
0: Met ouwe meuk, ja. Joe Dassin, 1966. Excuse me, lady.

0: Ja, gezellig, gek ouderwets plaatje. Deze van Jordan Sand, 1966. Excuse me, lady. Alsof het uit Allo Allo komt, hè. Een Fransman die Engels probeert te spreken.
1: Met Jan Berg maak je het bont. Altijd wat anders.
0: En dat andere is Nederlandstalige muziek van Jan Smit uit 2006 alweer deze. Alweer 20 jaar oud. Cupido. MUZIEK

0: Jan Smit uit 2006. Dit was Cupido.
1: Met Jan Berg maak je het bont. Altijd wat anders.
0: We gaan naar 2012 met Fun. We are the young.

0: Fun en Janielle Monae, We Are Young, terug naar het jaar 2012. Lekkere plaat.
1: Koester het oude. Ontdek het nieuwe.
0: En over lekkere platen gesproken, deze van Julia en Nacho Valenciencia. De nieuwe cd. Hangout.

0: Die wederdagse muziek, Julia en Nacho Valentia. En dat was Hangout. Lekkere, opzwindende muziek om eens even een lekker dansje op te doen. Zou ik tenminste in ieder geval zo wel eventjes willen zeggen.
1: His name is Berg, Jan Berg. And he's going to make it Bond. Very Bond.
0: We gaan in 1992 met Arrested Development. Dit is People Every Day.

0: Muziek uit 1992, Arrested Development, de naam van de band People Every Day, was het Hero 100 nummer. Ik kijk op de klok, ja, we moeten langzaam richting het half uur. Dat gaan we doen met muziek uit de jaren.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van de jaren 70.
0: Inderdaad, de muziek van de jaren 70. En om precies te zijn gaan we naar 1974. Met Demis Roussos, de man met de grote jurk aan altijd. Someday, somewhere.

0: Het is 4:30 bij Bond met Jan Berg. Tijd voor de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De politie heeft een minderjarige opgepakt in het onderzoek naar de bedreiging van een Joodse school in Amsterdam. De school werd gisteravond telefonisch bedreigd en bleef vandaag dicht. Oud-advocaat Ines Wesky is wel schuldig aan het doorspelen van informatie aan Ridouan Taghi, maar hoeft niet meer de cel in. De rechtbank in Rotterdam legde haar 42 dagen cel op, precies even lang als haar voorarrest. De politie heeft al 20 aangiften binnen tegen Kamerlid Gidi Markussower. Hij zei in een interview onder meer dat Nederland Palestijnse asielzoekers met maximaal geweld wil tegenhouden. En hij sprak ook over omwolking. Het weer, vrij zonnig de rest van de dag. Vannacht ook helder en het koelt af tot 10 graden. Morgen volop zon en dan zo'n 25 graden.
2: Lekker gevarieerd.

Jaren 80 disco muziek, 1981 de band Fruitcake. My feet won't move, de voetjes blijven aan de grond en er wordt niet bewogen. Ook al gaf het ritme aan de plaat aan tot je er best lekker op kon dansen. We gaan naar 2023 overigens met muziek van de Nederlandse band Chef Special. Een wondertje, Miracle.

0: Ja, ze maken leuke muziek, deze Nederlandse band Chef Special. Miracle uit 2023 was dat. We gaan terug in de tijd.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van de jaren 60.
0: Jazeker, we gaan naar het jaar 1969 met deze Umbrella's Dream. Dit is High on a Mountain.

0: Heerlijke muziek in de jaren 60. Andwellers Dream was dat met High on a Mountain, boven op het bergje.
1: De magische muziekselectie in de beste mix.
0: 2003 met Blue. Dit is Guilty. En schuldig aan wat? We gaan er eens naar luisteren.

0: De muziek uit 2003 van Blue Guilty, de titel van de plaat. We gaan weer eens even lekker wat nieuws draaien.
1: Meer dan hits.
0: Alleen. Inderdaad, in de categorie meer dan hits een alleen de nieuwe van Terry Green samen met Dino Cyrus en Brandon Lane. Dit is Starlight.

0: Ja, dat was hem dan. Snel eventjes. Terry Green samen met Dino en Brandon Starlight. De titel van de nieuwe plaat. Lekkere plaat hier in het programma Bond. En daar doen we altijd ook weer ons best voor. Ja, zo gaat dat.
1: Hé Jan, wat is het weer al de noorste gezellig, Biddy.
0: We gaan naar 2017 met Anne-Marie. Ciao.
2: Yeah.

done. Ja, dat was hem deze van Anne-Marie. Ciao adios, het titel van het plaatje uit 2017. En hoort het al aan de tune, wij moeten ook aan ciao adios gaan doen. Het zit er weer op, een uurtje lang blond op uw radiotoestel. Ik ben blij van Bas Janberg. Reageren kan ze zo altijd op het vastadres janberg.radio@gmail.com. Ik wens u een fijne dag en ik vertel u nog wat de muziek is waar we mee uitgaan. Ik heb er nog twee voor u klaarstaan. Allereerst gaan we naar 1977 met Boudewijn de Groot, de kinderballade. En daarna hebben we nog een nieuw werkje van What More, wat gehuurd is 15 Seconds of Fame. Ik zeg bedankt voor het luisteren. De groetjes en graag weer tot de volgende Bond.

0: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De gemeente Amsterdam gaat 230 extra vluchtelingen opvangen nu het aanmeldcentrum in Ter Apel overvol is geraakt. De stad maakt extra plekken op bestaande opvanglocaties voor 6 maanden, op verzoek van asielminister Van den Brink. De verantwoordelijk wethouder in Amsterdam spreekt van een falend opvangbeleid en zegt dat uitlatingen van politici bijdragen aan de onrust. Amsterdam ving al meer mensen op dan de spreidingswet vereist. Het worden er nu meer dan 5000. Onder andere oud-premier Rutte, oud-minister Hugo de Jonge en viroloog Marion Koopmans zijn opgeroepen als getuigen door de coronacommissie. De enquêtecommissie met Kamerleden gaat in totaal 47 mensen vragen stellen. Het doel is om de besluitvorming rond het coronabeleid en de maatregelen te onderzoeken. De commissie wil vooral lessen trekken. De verhoren starten eind deze maand. Andere getuigen die zijn opgeroepen zijn oud-minister voor medische zorg Bruno Bruins en oud-minister van Justitie Vert Grapperhaus. Ook oud-directeur van het RIVM Jaap van Dissel is gevraagd om langs te komen. In het onderzoek naar de dood van een 73-jarige man in Amsterdam is opnieuw een minderjarige aangehouden. Het is een jongen van 14 jaar. Eerder werden al jongens van 15 en 17 aangehouden. De man werd voor het laatst levend gezien op Koningsdag en werd begin mei doodgevonden in zijn huis. Een monteur die per ongeluk een huis in Oldenzaal opblies, heeft een lichtere straf gekregen. In hoger beroep is hij veroordeeld tot een voorwaardelijke taakstraf voor de ontploffing 4 jaar geleden. De man installeerde een laadpaal, maar raakte per ongeluk een gasleiding. Het huis stortte volledig in. Een bewoner en de monteur raakten gewond. Het weer, veel zon en wat wolkenvelden. Het is 18 tot 23 graden. Vanavond en vannacht blijft het helder. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen in het hele land volop zon en de temperatuur loopt in het zuiden op tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Autoservice Baren.
2: De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf Van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
3: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
4: Het programma Eemland 1 Actueel hoor je elke werkdag tussen 9 en 10. Met informatie uit Soest, Baarn en Bunschoten-Spakenburg. Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
5: Studio Cultuur. Verhalen, muziek en cultuur uit het Eemgebied. Nieuwsgierig en altijd met een vleugje chaos. Met Ricarda Zeldenrust.
6: Goedemiddag bij deze 15e aflevering van Studio Cultuur. U hoort vandaag over Bachschool voor Talent. Geweldige films, cultuurtips en een gezellig muziekevenement. Technicus Leo Steijman heb ik deze keer gevraagd om de muziekkeuze voor vandaag te regelen. Dus we horen klassiekers uit de eindjaren 60 en jaren 70. En reageren op deze uitzending? Doen! Het kan via Instagram. Zoek op Studio Cultuur voor een verzoek of opmerkingen of vragen. Vandaag is namelijk ook de ene laatste uitzending. Ja, helaas. Reden te meer om nog even uw reactie te plaatsen. Welkom.

0: All I've Gotta Do Is Act Naturally van de Beatles. Leuk, leuk. En wij hebben als eerste gast bij ons in de uitzending Hans Cornelis van Artisjok Soest. Hij is mede-samensteller van de films. En we gaan er nu een drietal bespreken. Welkom Hans.
1: Ja, dankjewel.
0: Leuk, geweldig, gezellig dat je er weer bent. Het is even een tijdje geleden. Je bent er even terug.
1: Ja.
0: Ja, ja. En je hebt wat moois voor ons uitgezocht, hè?
1: Nou ja, met de vijven doen we dat. En wat ons werk leuk maken is, afgezien van dat we heel veel films kijken, dat we ook proberen veel variatie in het aanbod vanuit de shop te brengen. En dat is weer gelukt.
0: Dat lukt jullie aardig, ja, als ik dat zo zie. Ja.
1: Ja.
0: Ja. Nou, vertel.
1: Nou, de eerste film is Marty Supreme. Die speelt in de jaren 50 in de Verenigde Staten. En gaat over een gepassioneerde tafeltennis. In die tijd was tafeltennis nog helemaal niet populair in Amerika. Maar hij raakt daar van bezeten. Het is overigens gebaseerd op een werkelijk bestaande figuur.
0: Mm-hmm.
1: De hoofdrol wordt gespeeld door Timothy Chalamet. Die hiervoor nogal wat, over het algemeen hele aardige rollen speelde. Zoals in The Great of the Complete Unknown van Bob Dylan. Behoorlijk irritante, zeer gedreven, charmante, maar ook manipulerende en oplichtende figuur die alles op alles zet om wereldkampioen tafeltennis te worden. Het lijkt een beetje, de sfeer vond ik een beetje lijken op Woody Allen, nogal zwarte humor.
0: Mm.
1: Er zijn heel veel uitweidingen. Het gaat van hort naar her. Hij heeft heel wat tegenslagen te verwerken. En hoe het afloopt, dat moet u maar zelf gaan zien.
0: Ja.
1: Het is een lange film, dus we beginnen eerder dan normaal, namelijk om 7:30.
0: Oké. Okay. Ja, en ik zag ook, hij is, de film speelt zich af in 1952, hè?
1: Ja.
0: Dus, volgens mij ook echt wel echt zo'n tijd van racisme, maffia, net na de Tweede Wereldoorlog.
1: Alles.
0: Ja,
1: en ook een heel raar, hè. De China is natuurlijk groot in die sport en een heel raar beeld van China. Dus het is ook een aardig tijdsbeeld, dat zie je goed.
0: Ja, ja. Nou.
1: We draaien hem op maandag 25 en woensdag 27 mei.
0: Okay.
1: En dus let wel om 19:30.
0: Yes, komt allen zien, yes.
1: Ja.
0: en wat heb je verder voor ons?
1: De tweede film is Romaria. Dat is een film die in Spanje speelt.
0: Hm.
1: Hij speelt zo rond de jaren 2000. Maar de hoofdpersoon gaat op zoek naar het verleden van haar overleden ouders. En dat speelt dan zich weer in de jaren 80, net na de val van Franco.
0: Hm.
1: En dat was in Spanje een tijd waar er heel veel losbandigheid ook optrad. Dat kun je natuurlijk voorstellen na zo'n fascistisch strenge regime. En het blijkt dat haar grootouders, die haar de hoofdpersoon hebben opgevoed, eigenlijk verzwegen hebben hoe haar ouders aan hun einde zijn gekomen en hoe dat allemaal speelde. Het verhaal ontwikkelt zich als kleine mozaïekstukjes. Het is heel zacht. Het is een hele mooie zachte sfeer. Dat kan ook bijna niet anders bij de regisseuse Carla Simón.
0: Uh-huh.
1: En het ontwikkelt zich naar een heel mooi en compleet einde.
0: Een soort feel-good movie? Bedoel je dat zo ook wel?
1: Ja, het eindigt wel feel-good, maar het is wel een ontdekkingsreis naar de zwarte kanten van haar ouders.
0: Hmm.
1: Dat is dan toch wel weer wat anders.
0: Ja, dat voelt niet altijd zo goed. En het is dus een Spaans-Duitse film, hè? Begreep ik.
1: Ja. Ja, klopt. Ja. Mm-hmm. En we draaien hem op woensdag 3 en op zondag 7 juni.
0: Oké. Leuk. Nou,
1: Dan de laatste.
0: Last but not least.
1: Ja, zeg dat wel. Dat is een hele andere film.
0: Ja.
1: Die speelt in de hedendaagse tijd. Gaat over twee tieners, waarvan de jongen samen met zijn vader een low-budget porno bedrijf runnen, waar hij de cameraman is en zijn vader is dan een van de pornoacteurs.
0: Ja, ongelooflijk. Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: De film is in woord wel redelijk expliciet, maar in beeld niet. Dus je ziet weinig van de porno. Dat is mooi, dat is mooi en ja, respectvol gedaan. Maar hier zie ik wel dat die jongen die eigenlijk ja, constant met seks is omringd als cameraman, dat hij wel moeilijk vindt om als hij dan in contact komt met een meisje van vlees en bloed van zijn eigen leeftijd, dat het moeilijk is om intimiteit te ontwikkelen.
0: Ja.
1: En die zoektocht, ja, die wordt echt op een prachtige manier in beeld gebracht en verteld.
0: Als je het dan hebt over zoektocht, hè, dan denk ik van, en je zegt ook, het wordt wel respectvol gedaan, deze film. Dus niet een harde porno, zeg maar. Moeten alle ouders hun tieners hierheen sturen dan?
1: Dat is eigenlijk, want dat speelt natuurlijk ook in het hedendaagse leven van tieners een rol. Van ja, het verschil tussen teksten die ze op social media zien en intimiteit. Ja, dat is wel een goede tip van je, dankjewel.
0: Ja, want de vraag is ook inderdaad, waarom moeten mensen deze film gaan zien? Maar ja, waarschijnlijk, ze willen denk ik niet met hun ouders samen gaan. Dat dan weer niet. Maar dat moet ook weer niet alles willen. Nee.
1: Ik heb dat wel met mijn dochter gedaan, dus dat kan. Die is 23, dus dat is net.
0: Ja, dat is anders.
1: Ja.
0: Oké. Okay. Nou, en wanneer speelt deze?
1: Even aanklikken. Deze film speelt op maandag 8 en woensdag 10 juni.
0: Oké. Nou, heel leuk gevarieerd aanbod, inderdaad. En ik hoor je graag terug over een paar weken.
1: Ja.
0: Dat gaan we doen, hè? Ja, oké, dank je.
1: Veel succes.
0: Jo, hoi.

0: En dit was Expecting to Fly van Buffalo Springfield. En wij gaan naar een hele mooie, bijzondere onderwerp. Een leuk item. Het is Irma Vos die wij spreken, coördinator van de Bachschool in Soest. En zij is ook dwarsfluitdocent. Welkom, Irma.
1: Ja, hallo.
0: Ja, want op zaterdag 30 mei om 2 uur... geven dus de leerlingen van de Bachschool voor Talent een concert, hè, in de Kapschuur, ja, op het landgoed Palts van het Herman van Veen Arts Center in Soest. Prachtig.
1: Klopt, ja.
0: Ja, wat is de Bachschool voor Talent?
1: De Bachschool voor Talent is de talentklas van de muziekschool, van de Bachschool.
0: Mm-hmm. Ja.
1: En ik hoor mezelf heel erg met een echo. Is dat de bedoeling?
0: Oh. Nee.
1: Niet te doen.
0: Niet te doen.
1: Niet te doen.
0: Ah, ik hoor het weer niet.
1: Nou ja, zal ik maar doorgaan dan?
0: Ik weet niet. Misschien dat we even een pauze dan.
1: Ja.
0: Ja. Ik hoor van de technicus dat we door kunnen gaan.
1: Doen we.
0: Ja.
1: Nou,
0: dit zal
1: de
0: niet.
1: De Bachschool is dus de muziekschool hier in Soest en in Baarn. Mm-hmm. En die heeft sinds vorig jaar januari een talentklas ontwikkeld. En dat zijn op het ogenblik 14 leerlingen die daar deel van uitmaken.
0: Mm. Oh, dat is wel heel bijzonder. Dus het is inderdaad nog allemaal vrij vers dan.
1: Ja, zeker. En wij zijn dit jaar zeer ondersteund door het Cultuurfonds en een Carol Nengerman Fonds, zodat we een heel mooi programma op kunnen zetten. Mm-hmm. De kinderen krijgen kamermuzieklessen, ze krijgen theorielessen, ze leren zich te presenteren op het podium. Hè? Dus van hoe ga je ermee om als je zenuwachtig bent voor een concert, of hoe moet je opkomen, wat trek je aan, hoe ga je buigen, nou, al dat soort dingen. En mm-hmm. ze krijgen lessen muziek en het brein, en dat is van hoe studeer je nou een stuk in? En dan moeten ze voor elkaar voorspelen. De moeilijkste dingen moeten ze dan voorspelen, zodat het lekker misgaat.
0: Ja.
1: En dan leren ze.
0: Juist van dan hoe, leren van de fouten.
1: Ja, precies. En
0: precies.
1: Van hoe studeer je nou een stuk in en een loopje. En, nou ja, en voor de rest krijgen ze compositieworkshops. Dat is in juni. Dan gaan ze hun eigen stuk maken in kleine groepjes. Dat hebben we vorig jaar ook gedaan, kwamen prachtige dingen uit.
0: Tjonge, kinderen die componeren.
1: Ja, zeker, juist. Want je denkt dat dat wordt iets heel moeizaams, maar ze zijn zo creatief en zo gemotiveerd om iets moois te maken.
0: En wat zijn de leeftijden van de kinderen die dan op het artscenter komen spelen?
1: Nou, dus alle kinderen van de talentklas spelen. En de jongste is 10 en de oudste is 21.
0: Ach, en het is natuurlijk wel heel bijzonder om ze te zien spelen natuurlijk. Vooral kinderen.
1: Ja,
0: hè?
1: Ja. Ja, want ze maken allemaal samen muziek. Dus je ziet kinderen die met z'n vijven met elkaar spelen. Of met z'n twee of met z'n drie. Alle verschillende instrumenten met elkaar. Mm-hmm. En ze spelen ook allemaal solo. Dus solo met een pianist. En daar hebben ze dus lessen over gehad van hoe speel je dat stuk met piano. Dus alles wat ze het hele jaar geleerd hebben, hè, ook voor die podiumpresentatie, hoe studeer je een stuk in, alles bij elkaar, komt eigenlijk op die dag bij elkaar.
0: En dat is dan inderdaad wat je zegt, solistisch en in een kamer en ensemble, hè?
1: Ja, ensemble en solistisch.
0: Ja. Maar welke lesmethode heeft u voor de jonge spelers dan ontwikkeld?
1: Ja, ik snap deze vraag niet helemaal. Want gaat dat over de talentklas of over mijn eigen lespraktijk?
0: Nou, de eigen lespraktijk inderdaad. Want die zullen ook toch wel, denk ik,
1: nou,
0: in.
1: Ja, ik heb zelf ook leerlingen in de talentklas. En ik geef hier al 40 jaar les. Dus ik heb wel. Ik heb dus op een gegeven moment hele jonge kinderen in mijn eigen praktijk dus gekregen. Die waren we 5 jaar en eigenlijk te jong om op, ik geef dwarsfluitles, hè, om te jong op zo'n grote dwarsfluit te spelen. Dus die heb ik allemaal een plastic klein dwarsfluitje gegeven. Mm. Die zijn daar speciaal voor gemaakt voor hele jonge kinderen. En daar heb ik gewoon een eigen methode voor gemaakt. Want die kinderen kunnen nog geen noten lezen, die moeten gewoon helemaal muziek leren maken. Dus heel veel met zingen en klappen, lopen op muziek, spelletjes, kleurplaten. En op een gegeven moment kunnen ze met kerst hun eerste kleine kerstliedje spelen. En aan het eind van het jaar zijn ze zover dat ze vaak op een eenvoudige dwarsfluit over kunnen stappen.
0: Geweldig, leuk. Ja, ik bedoel, er zullen mensen luisteren van allerlei pluimage misschien. Hè?
1: Ja.
0: En ik las ook op de website dat jullie, de muziekschool, ook wel streven naar een inclusieve samenleving. Dus hoe doen jullie dit?
1: Nou ja, onze deuren staan open voor iedereen.
0: Ja.
1: En niet iedereen heeft kunnen dure lessen betalen. Nou, er zijn steunfondsen voor natuurlijk. Hè. Je hebt het Jeugdfonds voor Sport en Cultuur hier in Soest. Je hebt het Volwassenenfonds. Nou, daar wordt echt gebruik van gemaakt. En dan zijn er ook nog allemaal verschillende mogelijkheden om lessen te nemen. Je kan een leskaart nemen, je kan, nou ja, van alles is mogelijk. Er staat allemaal, de docenten lichten daar de mensen over in. Je hebt hier een open dag, kinderen en volwassenen mogen alle instrumenten uitproberen en iets afspreken met een docent van hoe ze les willen hebben.
0: Oh ja.
1: En daarnaast hebben we hier drie orkesten en daar kunnen ze, de kinderen spelen allemaal gratis samen. Dus die hebben en muziekles en orkest in een week. En dan voor de volwassenen kost het wel met een kleine bijdrage. Hebben we ook een orkest van zo'n 30 mensen op vrijdagavond.
0: Fantastisch, dus, zeg. Ja,
1: is, iedereen kan komen. En het leuke, want hier in Soest hebben we best een grote Turkse gemeenschap. Dus ik heb hier de afdeling Wereldmuziek vorig jaar opgestart. En nu worden er door een Turkse SAS-leraar, die komt speciaal uit Amsterdam, worden er SAS-lessen gegeven. En de SAS is echt een Turkse gitaar. Nou, en dan zie je ineens allemaal leerlingen binnenkomen die je hier nog nooit binnen had. En
0: ja,
1: die komen allemaal op SAS-les.
0: Ja, ja. Ik hoor echt in jouw stem, een echt een drive. Gewoon,
1: het hoort een beetje bij mij. Maar,
0: Nou, super toch. Ja, dat hoort er ook bij dan, bij dit allemaal op te zetten en zo. Want die heeft u dus ook die drive om dit allemaal op te zetten. En ook in die 40 jaar.
1: We hoorden we bij scholen in de kunst van uit Amersfoort. En dan waren we eigenlijk allemaal in loondienst hier in Soest. Hè, als dependance van Amersfoort. En de gemeente Soest die subsidieerde dat. Maar ja, dat werd op een gegeven moment moest er bezuinigd. En het bekende verhaal. Wij werden allemaal ontslagen hier in Soest.
0: Oh.
1: Dus toen konden we of ons boeltje pakken of proberen als ZZP'er verder te gaan. Maar ja, wij waren allemaal zoveel jaar in loondienst geweest en wisten niet precies hoe dat moest, zeggen.
0: Nee, dat is nogal een cultuurshock dan.
1: Ja, en het zat in zak en as. Maar het heeft in de krant gestaan en Herman van Veen heeft dat gelezen en die heeft mij opgebeld en zegt, we moeten eens praten. En daar heb ik echt hele fijne gesprekken mee gehad en heel inspirerend om de doorstart te maken. Hij heeft ook de naam Bachschool bedacht, hè?
0: Ja,
1: Johann Sebastian Bachschool zei hij. Hij zei, je moet een grote naam op die gevel zetten. Gewoon dat iedereen denkt, daar moet je zijn.
0: Ja.
1: En dat heeft echt geholpen.
0: En hij is de beschermheer van de Bachschool, hè?
1: Ja, en zodoende mogen wij ook gewoon elk jaar met onze leerlingen komen spelen.
0: En waarom... En het is ook wel geliefd bij de kinderen, hè? Om hier te spelen in de kapschool.
1: Het is het hoogtepunt van het jaar. Kijk, dat is natuurlijk een enorm inspirerende omgeving, hè? De prachtige landgoed en die mooie villa en de kapschuur. En het is ook een beetje de thuisbasis van Herman van Veen. En dat vinden ze zo'n grote eer om daar dan te mogen spelen.
0: Ouders. Ja.
1: Dat doet wat. En de ouders vinden dat geweldig natuurlijk. Ja.
0: Ja. Wat voor soort locaties spelen jullie nog meer eigenlijk? Ook woonzorgcentra dan of zo?
1: We hebben zorgcentra hebben we gespeeld. En je hebt in maart altijd de Nationale Pannenkoekendag. En dan, dat is eigenlijk voor basisscholen, maar ik heb mezelf als muziekschool er tussen weten te wurmen.
0: Kijk.
1: En dan krijg je dus pannenkoekpannen en meel en allemaal spullen. En placemats die de kinderen in kunnen kleuren. En dan ga je bij een zorgcentrum, ga je dat allemaal brengen. Nou, en die verzorgers die bakken de pannenkoeken. En de kinderen geven een concert voor de bewoners.
0: Superleuk.
1: En die vertellen wat over zichzelf en over de muziek. En dan daarna eten de kinderen met de bewoners pannenkoeken.
0: Nou, dat is een leuke afwisseling zo inderdaad. Maar in ieder geval zaterdag 30 mei om 14:00 in de kapschuur op het landgoed van het Herman van Veen Artscenter.
1: Ja.
0: Daar gaan we dan allemaal naartoe. Tickets op het Herman van Veen Artscenter.com website. En dank u wel. Dank je wel, Irma Vos, coördinator Bachschool. Ja, oké, dag.
1: Zien we jullie daar? Oké. Ja, dag hoor.

Geef mij maar nasi goreng van Wieteke van Dort. Een leuk nummer. We gaan naar de cultuurtips. Want in Café De Noot Hoogland speelt de Robert Vossen Band op 30 mei om 9 uur. Toegang €10. De band bestaat sinds 2006 en speelt blues met invloeden van soul, gospel en rhythm and blues. Met meerdere Blues Award winnaars in de bezetting nemen ze het publiek mee van Chicago tot New Orleans in een muzikale reis. Tot 2016 was de Kromme Dag een vaste prik in de Krommestraat Amersfoort, maar verdween het evenement van de agenda. Het feest is terug op zaterdag 13 juni van 10 uur 's ochtends tot 10 uur 's avonds. De straat verandert in een festival met marktkramen, spelletjes, een silent disco en live muziek van het Waterlijnkoor. Grote blikvanger in de straat is het openluchtdiner aan een tafel van 20 meter, waar restaurants kleine gerechtjes serveren. Activiteiten zijn gratis. Voor eten en drinken betaal je zelf. In Museum Vleïte is tijdens het Textielfestival een bijzonder internationaal kunstproject te zien. The Red Dress Project van kunstenares Kirsty McLeod. Aan deze indrukwekkende rode jurk werkten in 14 jaar tijd maar liefst 380 mensen uit 51 landen mee. Het project staat zelfs dit jaar in de Guinness World Records en laat zien hoe textiel mensen wereldwijd kan verbinden. Waarschijnlijk is dit de enige keer dat de jurk in Nederland te zien is. Van 20 tot en met 25 mei in Museum Vleïte. Achtergrond hierbij is dat Amersfoort in de middeleeuwen een handelsstad was met bier, wol en laken als belangrijke producten. Via de rivier de Eem verliep die handel richting andere steden. Ook omliggende dorpen zoals Achterveld, Hoevelaken en Hoogland leverden via het boerenlandschap mee aan die stroom van wol en handel. Zo vormden stad en omgeving één economisch netwerk van landbouw, bier en textiel. En over textiel gesproken, Modedag in de Hamershof Leusden. Een modeshow met van alle modewinkels uit de Hamershof. Geniet van het sprankelende modeshow ervaring. En profiteer van speciale aanbiedingen op zaterdag 30 mei in winkelcentrum Hamershof om 1 uur en om 3 uur.

0: Dusty Springfield met In Private. Een heel mooi nummer.
1: Je leeft maar heel kort, maar een enkele keer. Maar als je straks anders wilt, kun je niet meer. Mens, durf te leven. Vraag niet elke dag van je korte bestaan. Hoe hebben mijn pa en mijn grootpa gedaan? Hoe doet er mijn neef en hoe doet er mijn vriend? En wie weet hoe of dat dan de buurman weer vindt.

De mensen bepalen de kleur van je das, de vorm van je hoed en de sheet van je jas en van je leven. Ze wijzen de paadjes waar langs je mag gaan en roepen oh foei als je even blijft staan. Ze kiezen je toekomst en kiezen je werk. Ze zoeken een kroeg

0: leven is heerlijk, het leven is mooi. Maar vlieg uit in de lucht en kruip niet in een kooi.
1: Muis durft te leven.
0: Je kop in de hoogte, je neus in de wind. Een lap aan je laars, hoe een ander dat vindt. Hou een hart vol van warmte en van liefde in je borst. Maar wees op je vierkante meter een vorst. Wat je

0: Bravo!
1: Bravo! Ja, hartstikke goed! Bravo!
0: Bies!
1: Bies! Bies! Bies!
2: Dit was Mens durft te leven van Alex Klaassen. En wij gaan naar het volgende. Wij gaan naar Puddingpop Leusden. En zet hem in je agenda, want zaterdag 13 juni Puddingpop in Leusden. Fort 33 wordt weer het kloppende muzikale hart van Leusden. Met live bands, zomerse sfeer en een avond waar alles draait om muziek, sfeer en de mensen. Dag Frank, welkom.
3: Goedemiddag.
2: Goedemiddag. Leuk dat je er bent. Je bent eerder in onze uitzending geweest, dus superleuk.
3: Ja, klopt.
2: Ja. Maar ik las dat voor dat Puddingpop, dat het drukwerk komt optreden. Dus het is een feest voor de oldies?
3: Het is ook een feest voor de oldies. Maar met de line-up kan je alle kanten op. En mm-hmm. is het juist een feest voor iedereen. En... Mm-hmm. Ja, wat ik ook niet wist, maar daar hebben we dan mensen voor, is dat drukwerk tegenwoordig ook hartstikke populair is, juist onder jongeren.
2: Oh.
3: Dus juist daarom hebben we het drukwerk ook neergezet, omdat iedereen eigenlijk wel aanspreekt.
2: Mm-hmm. Ja, en waar zie je dat in, dat drukwerk ook de jongeren wel aanspreekt?
3: Nou ja, dat horen we dus terug. Van het blijkt dus op TikTok, ja, ik kom er niet.
2: Ah.
3: Blijkt dat onder filmpjes en zo helemaal een hit te zijn. Ja. Dus vandaar ook dat zij allerlei zalen plat spelen. En dat ze ook als hoofdact bij ons staan.
2: Ja, dan kunnen ze dus met hun ouders komen.
3: Zeker, ja. Ja, absoluut.
2: Ja. En ik zag dus, er is een boerenrockband, een volkszanger, tribute band. Hoe krijgt Fort 33 dit allemaal voor elkaar? Hebben jullie zoveel vrijwilligers? Of hoe...
3: Ja, we hebben een hele kleine staf van 4 part-timers die vol enthousiasme werken. Maar nog veel belangrijker zijn de 50 vrijwilligers die wij hebben.
2: Wow.
3: Die zowel op het festival, zal je die achter de bar, bij de kassa, overal en ergens vinden. Ook de hele organisatie op het gebied van veiligheid, van het terrein, van het podium, de techniek, wordt bijna helemaal door vrijwilligers gedaan. En ook die line-up bespreken we dan met een groep dat niet in het ivoren torentje bedacht wordt, zeg maar.
2: Nee. En dus dan heb je ook inderdaad een diverse vrijwilligers inderdaad ook in huis.
3: Ja, zeker. Ze beginnen bij 14, denk ik. Mm. Ze hebben een groep jongeren die we ook dus vragen van dat Puddingpop, wat moeten wij daar nou neerzetten? Ik weet niet hoe de oudste vrijwilligers zijn, 70ers. Dus we hebben alles ertussen zitten.
2: Ja, ja. Nou ja, maar wat denk je, wat vind jij? Waarom moeten wij erbij zijn? Met Puddingpop.
3: Ja, juist. Het is, ik moet niet zeggen dorpsfeest, want er is ook een dorpsfeest Leusden. Ja. Dat is nog een paar weken later. Maar ja, dat is wel ook wat het is. Het is voor iedereen super breed, brede line-up. Als je van muziek en of gezelligheid houdt en met een stel vrienden of met buren of met familie een middag en avond op pad wil, dus vanaf 2 uur tot 1 uur, dus 11 uur lang vermaak.
2: Zo.
3: Dan kan je voor 22,50, wat echt een idioot lage prijs natuurlijk voor zo'n festival. Ja. Kan je vermaken.
2: Uh-huh. En je zegt dus inderdaad tickets. Dus hoeveel plaatsen zijn er dan?
3: Er zijn er 1500. We hebben geüpgrade. We hebben alles zo uitgemeten en het hele terrein zo ingericht dat het echt... Ja, vorig jaar hadden we de 1200 en was het ook helemaal vol. Dus we hebben gezegd, nou, dan moeten we op zoek naar meer. Dus we hebben iedere centimeter van het parkeerterrein waar het plaatsvindt, hebben we benut. En dit is de max. Dus 1500 man kunnen we kwijt.
2: Ja, dat kan je wel echt een grote party noemen, ja. Een evenement.
3: Zeker, ja.
2: Ja, ja. En het is dus inderdaad vanaf 2 uur 's middags tot...
3: 2 uur, ja.
2: Ja, ja, ja. Hebben jullie nog vrijwilligers nodig? eigenlijk?
3: Ja, we kunnen nog wel een paar vrijwilligers gebruiken. Ja, op die verschillende plekken. En zeker als je goed bent in biertappen. En dat ook een beetje, we noemen die de turbotappers, die door kunnen tappen. Mm-hmm. Daar is altijd eigenlijk wel behoefte aan. Maar ook op allerlei andere plekken in binnen en buiten, kassa, al die rollen die er zijn. Vooral even een mailtje sturen naar vrijwilliger@fort33.nl.
2: Ja, ja, is wel natuurlijk wel heel leuk om daar als vrijwilliger aan mee te werken.
3: Zeker.
2: Vooral omdat het gewoon een hele dag is, dus er komt van alles voorbij natuurlijk. Ja,
3: zeker, ja, goed. En je krijgt natuurlijk ook helemaal mee hoe dat allemaal werkt vanaf de achterkant. Ik heb dat vorig jaar voor het eerst mogen doen. Ja, niet als vrijwilliger dan, maar wel daar het van de achterkant mee mogen maken. En dat is wel echt gaaf.
2: Ja, ja. Maar ook dus als je vrijwilliger wil worden, dan kan je dat ook bijvoorbeeld voor een paar uurtjes doen? Of is dat wel voor de hele dag?
3: Nee, we hebben drie shifts van 4 uur.
2: Oh ja.
3: Dat zal dan... Nee, dat klopt. Nou, ik weet de tijd niet helemaal.
2: Nee.
3: Maar je werkt dus een middag, een namiddag of avond shift.
2: Mm-hmm.
3: Of alle drie, als je dat wil.
2: Ja, ja. Ja, en wat ik nog even me toch wel heel erg afvroeg van wat is nou eigenlijk de line-up naast drukwerk qua
3: naam? Ja, nou dat is een heel rijtje. Ik was al voorbereid op deze vraag. Ik ken ze bijna net mijn hoofd. In een soort van willekeurige volgorde. Drukwerk dus. Die spelen uit mijn hoofd om 10 uur. De boeren rockband die je noemde, Rit en Ditten uit Nijkerk. Yellow Fox is een Americana collectief met een celliste en een violiste uit Den Haag. Amar, de Turkse volkszanger. Nederlandse volkszanger met Turkse achtergrond. En waarom altijd Turkse volkszanger wordt genoemd. Straatwaarde, een feest coverband. En twee tribute bands. Avril Lavigne en Blink-182 doet de ene band. En Yellow is een Coldplay tribute band. En dan hebben we twee Suitcase en Lot and Friends. Lot and Friends uit Leusden. En dan hebben we DJ Timmer die het afsluit. En Stemming die tussen de acts door wat opvult.
2: Uh-huh. Ja.
3: Wat opvult, dat is... Daar doe ik ze te weinig hier mee aan.
2: Wauw. Nou, en een DJ inderdaad ook nog eens aan het einde. Ja. Dus dat,
3: die knalt was afgelopen jaar ook. Dat is echt lekker om nog even helemaal uit het dak te gaan tot het laatste uur. Ja,
2: ja, ja. En jij zelf, waar kijk je nou het meest naar uit? Waar heb je het meest zin in?
3: Van de line-up? Dat het lukt. We zijn hier drie kwart jaar mee bezig.
2: Zo.
3: Eigenlijk na de zomer beginnen we alweer. En dat het dan allemaal staat en dat met al die vrijwilligers en al die mensen dat we dat toch maar voor elkaar krijgen. En al die alles wat erachter zit. En zelf sta ik achter de bar, want dat vind ik de leukste plek.
2: Leuk.
3: Dus daar coördineer ik de boel en dan gewoon heel veel mensen een fijne dag en avond zien hebben.
2: Ja, en wat ik ook nog even zat te denken van qua veiligheid zal dat er ook allemaal wel zijn, hè? Met vrijwilligers, met hoe heet dat? EHBO?
3: Dat er ook professionele beveiliging rondloopt. Dat is ook verplicht bij een evenement als dit.
2: Ja, en kan je goed parkeren daar ook?
3: Je parkeert bij Roda, dus een stukje verderop. Mm-hmm. Of, maar de meeste mensen komen op de fiets. Want de meeste mensen komen ook uit de buurt.
2: Precies, die komen uit de buurt, ja.
3: Ja, en anders is er dus rondom is er zatte parkeergelegenheid. En we hebben een bushalte voor de deur.
2: Nou, kijk, dat kan niet missen. Nee, inderdaad.
3: Nee, precies.
2: Nou, en ik zag jullie ook op Instagram. Dat is ook wel heel leuk wat er allemaal voorbij kwam. Puddingpop. Het duurt nog even, maar goed. 13 juni is het zo natuurlijk.
3: Ja, nog een paar weken. Ja,
2: ja, ja. Ja. Nou, leuk. Bedankt voor de informatie, Frank.
3: Alsjeblieft. Bedankt voor bellen.
2: Ja, en tot dan. Kom ik misschien even een biertje halen.
3: Leuk. Tot dan.
2: Da.
3: Doei.

0: We hebben geluisterd naar Tin Soldier, prachtig, van The Small of Faces.
1: From the north

En dit was Friday's Child van Them. En zoals ik al zei bij het intro, dit is de ene laatste uitzending. De volgende keer zijn we dus voor het laatst. Dus u kunt reageren via Insta op Studio Cultuur. Nou, technicus was Leo Steijman en we gaan eruit. Leuk dat u erbij was dit uur, dus ga er lekker op uit. U heeft genoeg tips, leuke tips kunnen horen. Dag!

0: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De enquêtecommissie naar het coronabeleid roept 47 mensen op als getuigen. Onder hen zijn de hoofdrolspelers, zoals oud-premier Rutte, oud-minister Hugo de Jonge en oud-directeur van het RIVM Jaap van Dissel. Het onderzoek dat volgende week begint is bedoeld om te leren van de coronaperiode voor een eventuele volgende crisis. Een man in een rolstoel is vanmiddag in Amsterdam aangereden door een trein en overleden. De man bevond zich op het perron van station Bijlmer Arena. Door onbekende oorzaak kwam hij met zijn rolstoel op het spoor terecht. De politie zegt tegen AT5 uit te gaan van een ongeluk. Vanwege de aanrijding rijden er tot zeker 6 uur geen treinen tussen Amsterdam Centraal en Utrecht Centraal. Op andere trajecten rond de hoofdstad rijden minder treinen. Het OM wil dat een medewerker van de Wegenwacht die een fietser doodreed 2 jaar geleden de cel ingaat. Hij moet volgens het OM 2 jaar de cel in. De man was 2 jaar geleden in Eindhoven een automobilist aan het helpen toen een dief er met zijn portemonnee en telefoon vandoor ging. De Wegenwachter kwam later achter zijn locatie en reed de dief van zijn fiets. Diegene overleefde dat niet. De verdachte liet vandaag in de rechtszaal weten dat hij een mentaal wrak is sinds het incident. Op 4 juni is de uitspraak. De gemeente Amsterdam schiet het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel te hulp. Gisteravond zijn door het Stadskanaal al tientallen asielzoekers opgevangen, omdat er in Ter Apel geen plaats meer was. Ook voor de komende tijd worden tekorten verwacht. Daarom gaat Amsterdam 230 extra vluchtelingen opvangen. De verantwoordelijk wethouder in Amsterdam spreekt van falend opvangbeleid. Het weer, veel zon en wat dunne wolkenvelden. Het is 18 tot 23 graden. Vanavond en vannacht blijft het helder. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen het hele land volop zon en de temperatuur loopt in het zuiden op tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Uw trapslopen? Met ProStairs traprenovatie binnen 1 dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
3: Het programma Eemland 1 Actueel hoor je elke werkdag tussen 9 en 10. Met informatie uit Soest, Baarn en Bunschoten-Spakenburg.
4: Muziek en informatie, dit is Eemland 1.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten-Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
5: Je luistert Eemland 1. Voor Amersfoort, Baren, Leusden, Soest en Spakenburg. Eemland 1.
3: Wim rockt er dit uur op los in Rock All Over The Years.
6: Eemland 1. Hey boys, hier komt hij dan. 1, 2...

Welkom weer bij Rock All Over The Years. Ja, we gaan gauw beginnen, want het uurtje is zo voorbij. We beginnen met John Barry 7. Zip Zip, eind jaren 50. En waar kennen we John Barry nog meer van? Nou, hij schreef bijvoorbeeld de herkenningsmelodie van James Bond. En een heleboel muziek ook van de James Bond films. Dit is nog dus voor de tijd van James Bond. John Barry 7 met Zip Zip.

0: 90s rock and roll.
1: Verder met Kevin Steele met het nummer The Nine Live Blues uit 2026. En Kevin Steele was de frontman van de legendarische groep Rock Gang. The Nine Live Blues.

We gaan naar de Red Hot Chili Peppers. Ja, ze komen uit Californië. En ze bestaan al vanaf 1982 tot aan de dag van vandaag. Het volgende nummer dat heet Californication. En dat komt uit 1999.

Verder met Led Zeppelin. Ja, ik ga twee nummers laten horen. Dat ze eigenlijk zo totaal verschillend zijn. Het eerste nummer, dat heet Cashmere. En ja, het is gemaakt tussen 73 en 75. Ze hebben er zo'n 3 jaar over gedaan. En dit nummer wordt bij ieder concert wat ze geven, wordt dit gespeeld. En het volgende nummer, dat heet Dire Maker uit 73. En ja, Cashmere, het klinkt een beetje bijna, ja, klassiekachtig. En het tweede nummer is een beetje Reggae-achtig.

0: Hij is weer heerlijk.
1: Dat was Led Zeppelin met twee totaal verschillende nummers. Verder met Billy Idol. Ja, hij treedt een lab vanaf 1977, als ik het goed heb in mijn hoofd. Het volgende nummer komt uit 2025. Het heet Still Dancing.

0: Je luistert Eemland 1. Voor Amersfoort, Baren, Leusden, Soest en Spakenburg. Eemland 1.
1: We gaan verder met John Lee Hooker. Ja, hij was actief vanaf 1948 tot 2001. Ja, tot hij overleed in dat jaar. Dit nummer komt uit 1980 en het heette Good Rocking Mama.

Ja, zo komen we dus blues en rock. Verder met de Black Keys. Die hebben weer een nieuw album uitgebracht. Ieder jaar brengen ze eigenlijk een nieuw album uit. En het album wat dus dit jaar uitgebracht is, in 2026, heet Peaches. Daarvan twee nummers. Where There Is Smoke, There Is Fire. En Fireman, Ring the Bell. Ze hebben schijnbaar toch iets met brandweer. Maar ja, goed. Ze komen uit Ohio. En ze bestaan vanaf 2001 tot aan de dag van vandaag.

Zoals iedereen al weet, komen de Rolling Stones volgende maand met een nieuw album uit. Dat nieuwe album gaat heten Foreign Tongues. Ja, tot die tijd heb ik nog niets nieuws van dit album. Ze zouden constant het uiteraard horen. Dus laat ik dan wel eventjes iets horen van het laatste album wat ze gemaakt hebben. Uit 2023, Hackney Diamonds, Sweet Sounds of Heaven met Lady Gaga.

Met de laatste twee nummers van dit uurtje gaan we toch weer een beetje terug naar de oude rock and roll. Het eerste nummer is van Martin Riverfield en The Wheels of Fortune. En dat nummer heet We're All Gonna Die Someday. Het is uit 2026, maar het klinkt heel erg oud. En wat daarna komt, dat hoor je zo meteen.

0: While the others keep on talking, we keep on rocking.
1: Het laatste nummer is van Marty Wild. Het is van een album uit 2026. Ja, de beste man is al dik 81. Marty Wild, ja, die kennen we natuurlijk ook als de vader van Kim Wild. En Marty Wild heeft ook een heleboel geschreven voor andere bandjes, zoals onder andere voor Status Quo. Maar dit is van hemzelf, Let's Rock This Place.

0: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De gemeente Amsterdam gaat 230 extra vluchtelingen opvangen nu het aanmeldcentrum in Ter Apel overvol is. Of er vanavond al asielzoekers richting Amsterdam gaan, is nog niet bekend. Dat vertelt verslaggever Annabel van Zandbergen vanuit Ter Apel.
1: Ik begreep dat een woordvoerder van de gemeente had gezegd dat dat al in gang was gezet. Ik kijk hier uit op een veldje waar de mensen al de hele dag zitten te wachten, zitten te slapen. En ik zie er geen bussen aankomen of vertrekken richting Amsterdam.
0: De verantwoordelijke wethouder in Amsterdam spreekt van falend opvangbeleid. Op station Bijlmer Arena is vanmiddag een man omgekomen toen hij met zijn rolstoel op het spoor viel. Waardoor dat gebeurde is onbekend. De politie gaat ervan uit dat het een ongeluk was. De aanrijding heeft geleid tot verstoringen in het treinverkeer rond Amsterdam. Het ebola-virus lijkt zich snel te verspreiden in Oost-Congo. Er is een besmetting gemeld op honderden kilometers van de plek waar de infectieziekte uitbrak. Dat deel van het land is in handen van rebellen. Zij hebben geen ervaring met het indammen van het virus, zegt Afrika-correspondent Alice van Gelder.
2: Ze zeggen wel nu dat ze onder meer een isolatiecentrum aan het opzetten zijn in Goma. Dat is een andere stad waar ook een besmetting is gemeld. Maar ja, de twijfels zijn groot of zij dit wel kunnen gaan aanpakken.
0: Ook is onduidelijk of internationale hulporganisaties in het gebied kunnen komen. Nederlanders zouden alleen naar Cuba moeten reizen als dat echt niet anders kan. Het Nederlandse reisadvies is aangescherpt vanwege de tekorten aan brandstof op Cuba en de daaropvolgende maatschappelijke onrust. De Nederlandse ambassade in Havana kan mensen in de problemen minder goed helpen, klinkt het. Het weer. Vanavond blijft het nog zonnig bij helder weer. De temperatuur daalt vannacht tot een graad of 10. Morgen veel zon, maar ook wat bewolking. Het blijft droog en het wordt 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Het programma Eemland 1 Actueel hoor je elke werkdag tussen 9 en 10. Met informatie uit Soest, Baarn en Bunschoten-Spakenburg.
4: Muziek en informatie, dit is Eemland 1.
5: Autoservice Baarn. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baarn kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baarn. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
6: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim, want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland

Ein falsches Volk! Wenn so die Welt!

0: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In het centrum van Utrecht zijn mensen op de been om asielzoekers te steunen. Er is een solidariteitsprotest tegen het recente geweld bij anti-AZC-protesten. De actie is georganiseerd door verschillende actiegroepen, zoals Extinction Rebellion en de Dolomina's. Ze staan op het Domplein en een aantal draagt Palestijnse vlaggen of LHBTI-vlaggen. Volgens een verslaggever van RTV Utrecht staan er zo'n 3000 mensen. Er zijn geen ongeregeldheden gemeld. De activisten die werden opgepakt door Israël zijn aangekomen in Turkije. In 3 vliegtuigen zijn ze geland in Istanbul. De groep was met hulpgoederen onderweg naar Gaza, maar werd in internationale wateren meegenomen door Israël. Op beelden was te zien dat zij daar hardhandig werden behandeld, wat leidde tot felle internationale kritiek. Onder de arrestanten zijn 6 Nederlanders, onder wie journalist Gijs Sanders van BNNVARA. En ook zijn cameraman was erbij en vertelt hoe het met hem gaat.
1: Ik voel me oké. Ik ben vergeleken met een hele hoop anderen die een ander uiterlijk hebben, of bijvoorbeeld uit Turkije komen, ben ik er redelijk goed vanaf gekomen. Dus ik heb wat klappen gekregen, net als iedereen. Maar ik ben relatief gespaard gebleven.
0: Waarschijnlijk vliegen de Nederlanders morgen weer naar huis. De politie in Portugal heeft de moeder en stiefvader van 2 achtergelaten kinderen opgepakt. De kinderen werden dinsdag langs een weg in Portugal gevonden. De Franse moeder had de kinderen volgens de biologische vader meegenomen naar Portugal. Hij had ze als vermist opgegeven. Oud-advocaat Wesky is geschrokken dat ze veroordeeld is. Haar advocaten zeggen dat het onterecht is en dat Wesky teleurgesteld is. De rechter oordeelde vandaag dat Wesky schuldig is aan het doorspelen van informatie voor crimineel Tachi, maar ze hoeft niet meer terug de cel in. Wesky's advocaten gaan wel waarschijnlijk in beroep. Het weer. Vanavond is het helder. De temperatuur daalt vannacht tot een graad of 10.
2: Morgen... Uw trapslopen? Met ProStairs traprenovatie binnen 1 dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op prosters.nl.
3: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf Van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
4: Het programma Eemland 1 Actueel hoor je elke werkdag tussen 9 en 10. Met informatie uit Soest, Baarn en Bunschoten-Spakenburg. Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is

0: Het zijn Weekend Jeroen en Peter.
1: Met aflevering 645.
2: Hey! 645. Hallo, vrienden en vriendinnetjes. Fijn dat jullie er zijn.
1: Ja?
2: Hey, hallo, fijn dat jullie er zijn.
1: Klopt dat niet volgens jouw administratie?
0: Nou, ik dacht dat we al 665 of zo zouden zitten.
1: Nee. Mijn administratie zegt dat wij 30 april 642 hebben gehad. En een snelle rekensom leerde mij dan dat we vandaag op 645 moeten
0: zeker,
1: zitten.
0: Zeker. Vorige week hadden we natuurlijk Hemelvaartsdag.
1: Hemelvaartsdag.
0: Ja, en toen heb je kunnen luisteren naar een remix.
1: Dan zitten we op 644. Correctie. Waar ik 645 zei, bedoel ik 644.
0: Oh, zie ik. En dan gaan we al. Je telt er één te veel. Omdat dat natuurlijk...
1: Remix aflevering.
0: Ja. Dus deed ik net even hoor. Dus even zeker weten dat wij on-air zijn.
1: On-air.
0: On-air mensen.
1: Precies. Ja. Maar de mensen thuis horen dat niet. Dus ik neger dat gewoon.
0: Ja, je negert het gewoon.
1: Ja,
0: wat negeer jij niet?
1: Weet je, gewoon even voor de mensen thuis een stukje professionaliteit.
0: Weet je? Dat zijn wij.
1: Wat ik gewoon op de vooraf luister hoor, dat doe ik alsof dat niet is. Niet
0: precies,
1: bestaat.
0: Precies.
1: Maar 644 is real mensen.
0: En we hebben een real uitzending.
1: Want we hebben een real uitzending.
0: We hebben de jarige, pornojarige One in the Wonder van Peter. We hebben misschien een bijdrage van de archivaris. Ik heb niet het mapje gekeken.
1: Wat verrassend.
0: En we gaan het gewoon meemaken. Maar wat we vooral hebben is hele lekkere platen. En soms hoor je van die platen en je denkt, oh, maar dat is een tijd geleden.
1: Ja.
0: En dat is deze ook. Die is echt een hele tijd geleden. Maar och, wat is deze lekker.
1: Oh, hou me niet langer in spanning.
0: Ja, hoor toch eens even.
1: Oh, wat is dat lang geleden.
0: Ja, hè?
1: Die heb ik echt al een tijd niet gehoord.
0: Nee, zeker. Wij kennen natuurlijk wel Barracuda kennen we. En Alone. Maar deze.
1: Maar deze. Oh,

0: Ach, staand einde zo'n beetje. Wat een lekkere plaat was dit. Magic Man, hoor je van Hurt.
1: Als je het toch hebt over hitlijstjes.
0: Ja.
1: Dan moeten we toch ook een keer een staand eind hitlijstje maken.
0: Ja, pas deze wel tussen.
1: Ja.
0: Wat
1: ja,
0: een plaat is dit, hè?
1: Ja, lekker man.
0: Van het legendarische album Dreamboat Annie. Is dit wel onder andere ook Crazy on You van Hurt Hart. Hurt Hart. Waar ik Hurt zei bedoel ik Hart. Stop
1: nee,
0: te kijken.
1: Nee, maar dat geeft niet. Wij luisteren volk.
0: Ja.
1: Wij begrijpen wat jij bedoelt.
0: Ja, ja, nee. En soms verspreek je. Soms maak je gewoon, ik denk, oh, verspreking. Dat kan gebeuren.
1: Ja.
0: Ik had er vandaag al zo eentje dat niet werd gewaardeerd.
1: Oh?
0: Mijn vriendin is niet heel erg lekker. Ik wou zeggen, ach, je bent een zieke vrouw. Toen zei ik, je bent een oude vrouw. werd me niet in dank afgenomen, kan ik u meedelen. Ik slaap vandaag wel op de bankschap. Maar ik heb me de hele dag al zitten verheugen op iets wat jij daar in je handen hebt.
1: Ja?
0: Ja. Ja, je kijkt er ook zo gelukkig bij terwijl je het in je handen hebt.
1: Ja, zeker. Maar ik neem aan dat de bedoeling is dat ik nu mijn rits dicht doe en de fles pak.
0: Ja, inderdaad. Ja, graag. Ja.
1: Ja. Ja, wat ik nu in mijn handen heb, daar moet misschien even een klein verhaaltje bij. Voordat mensen thuis begrijpen waarom ik het zo voorzichtig hanteer.
0: Ja, waarom hanteer je het zo voorzichtig? Want waar kijk je naar?
1: Ik kijk naar een fles Incrocio Manzoni 6013.
0: Ja.
1: En dat is een flesje met bubbeltjes.
0: Ja.
1: Het is een stevige fles met bubbeltjes.
0: Ja, een mooie fles.
1: Een mooie fles met bubbeltjes. Het is een blauwe fles met bubbeltjes. Ja. Ook allemaal waar. En de dop zit er nog stevig op. Dat is vanwege het feit dat jij aankwam met deze fles en zei... Ja, hij heeft in de auto wat liggen schudden.
0: Ja.
1: Dus we moeten misschien een beetje voorzichtig zijn.
0: Nou ja,
1: en toen drukte je die fles in mijn handen.
0: Ja, maar ik heb wel gewaarschuwd.
1: Je hebt wel gewaarschuwd.
0: Ik had ook mis kunnen zeggen, had je nu met kinderlijk enthousiasme, zoals je altijd doet, had je hem al opengemaakt.
1: Ja.
0: Maar dat heb je nog niet gedaan.
1: Nee, ik ga dus...
0: Jij gaat hem openmaken, zal ik het geluid wegschuiven? Helemaal, het achtergrondmuziekje?
2: Ja.
0: Je hebt hem nu staan. Peter gaat nu 7 keer draaien, want dat is altijd bij zo'n fles. 7 keer. 7, ja. Dat is
2: de kurk komt er nog niet af.
0: De kurk komt er nog niet af, oké. Dan gaat Peter nu met de kurk aan de gang.
2: Het lijkt mee te vallen.
0: Ja, het lijkt mee te vallen, zegt Peter. We wachten met spanning af. Oh, nou, een zacht plopje. Nou, het is geen spuitertje.
2: Het is geen spuitertje, vriend.
0: Nee.
1: Hij zit er. De dop is eraf.
0: De kop is eraf. De dop is eraf.
1: En de boeblie zit nog in de fles. Zal ik hem voor de microfoon inschenken?
0: Nou, doe dat eens. Je hoort de bubbels.
1: Kijk eens wat ik voor jou heb, vriend.
0: Ach, heerlijk. Het ziet er. Hij is mooi doorzichtig, zeg maar.
1: Ik schenk er nog even één in.
0: Ja, doe dat. Hoor eens mensen, dat is geen ruis, dat is geen water. Dat is Peter die inschenkt.
1: Dat was hem.
0: Heerlijk. Nou, ik ben benieuwd.
1: Van waar deze fles zit daar een bijzonder verhaal
0: bij? Ja, ik was 50 geworden en toen heeft iemand deze fles meegenomen.
1: Ach,
0: en nu kunnen we bedenken, hoe aardig vond hij me ja of nee? Dat is,
1: Nou, laten we dat eens even gaan proberen. Uh-huh.
0: Nou, dit is een droge.
1: Ja, dit is naarmate die naar beneden zakt, wordt die droger.
0: Ja, wel goed hè?
1: Ja, het is goed voor de was deze, want het is een flinke droger.
0: Daarom. En als het laten vallen is het ook niet ergens een beetje witte wijn, dus droge witte wijn.
1: Ja, dat kan heel goed. Ik spuug hier niet in.
0: Nee
1: hè?
0: Nee. Het is een lekker flesje. Waarvoor
1: dank? Ik zou toch even uitzoeken wie deze gegeven heeft.
0: Dat was Stefan. Stefan, heb jij gezien? Was je bij?
1: Stefan, is een aardige gast. Leuke gast. Ja. Die mag vaker boebelie uitzoeken.
0: Mag flesjes komen brengen, zo zijn wij.
1: Ja.
0: Weet je,
1: dat
0: mag
1: misschien kunnen we dit even knippen, plakken in zijn mailbox.
0: Stefan, bedankt.
1: Stefan, bedankt.
0: Stefan, bedankt. Dus weet je, dan kan maar één plaat kan daarbij natuurlijk.
1: Nou, zeker.
0: Ja, dan ga je op zoek naar iets met wine.
1: Of...
0: En dan kom je uit met Genuine.
1: Of Michael Bublé.
0: Dat kan ook. Ja, die had ik ook. Maar ik wou iets van tempo houden.
1: Oh, precies.
0: En, je hebt af en toe wel die plaat dat je denkt... Geil.
1: En dat is, wat ben jij?
0: Geil man. Hoor je horen. Dit is Genuine. En hij heeft een pony. Is gewoon een hele dirty, sexy plaat.
1: Oh, vertel me meer.
0: Ja, dat gaat hij doen hoor.
1: Ja?
0: Moet je wel opletten.
1: Wanneer gaat hij vertellen dan?
0: Dat duurt nog heel even. Maar dit is trouwens Eemland 1. Mocht je het wel

0: The Cutting Crew. Met Just Died in Your Arms Tonight hier op 101. Leuk dat je bij ons bent. Dit is Weekendje Groene Peter. Jouw donderdag en vrijdagavond feuilleton.
1: Op 101.
0: Op 101
1: ja,
0: gewoon, hè?
1: Gewoon ja. Op 101.
0: Daar zitten wij.
1: Had jij ooit gedacht dat we dit zouden halen, hè?
0: 101.
1: Toen we nog begonnen bij het kleine Baarn FM.
0: Ja.
1: Hè? Dat je dacht dat je gewoon een streekomroep zou bereiken.
0: Ja.
1: Dat
0: met,
1: niveau.
0: Met onze streken had ik dat niet verwacht.
1: Nee, zeker niet. Nee,
0: en nu zitten we er gewoon, hè?
1: Ja,
0: gewoon. We made it.
1: Ja. Ja, het is wel een moment om
0: look
1: te reflecteren.
0: Look, mom, we made it.
1: Ja, ja, precies. Ja, ja. Momentje om te reflecteren, vind je niet?
0: Ja, ja. Moment.
1: En
0: ja, was goed. Ja, was goed. Was
1: zeker.
0: Goed. Ik
1: was
0: hou
1: leuk.
0: Ervan.
1: Ja.
2: Happy birthday.
0: Jappa chappa chappa cha. Jappa chappa chappa cha. Jappa chappa chappa cha. Jappa chappa chappa cha. Jazeker. We zijn er weer.
1: We zijn er weer. En ook de jarigen zijn er weer. En het
0: zeker.
1: Is een mooie rijtje jarigen.
0: Zeker.
1: Zeg ik eigenlijk elke week. Maar deze week meen ik het misschien ook wel.
0: Oh.
1: Wat bovenaan het rijtje. Helemaal als eerste vinden we Ronald Isley van The Isley Brothers. Die maar liefst 35 jaar op de klok zet.
0: En wat hebben ze mooie platen gemaakt. Footsteps in the Dark. Contagious hebben ze onder andere ook gemaakt. This Old Heart of Mine. Between the Sheets. You name it. They got it.
1: Got it.
0: Wie ook jarig is, is Joop Tweijer. Hij is 85 geworden van het Lowland Trio.
1: Ja, en als je denkt alles gehad te hebben, dan krijg je John Dalton van The Kinks.
0: The Kinks.
1: Die 83 is geworden.
0: Maar de Kinks hadden ook leuke platen. Hè? Lola, Father Christmas, Sunny Afternoon,
1: Waterloo Sunset.
0: Oh, dat is een mooi
1: heerlijk, heerlijk
0: oh,
1: plaatje.
0: Die kun je misschien straks wel even draaien, hoor. Waterloo Sunset.
1: Ja, ik wil niks suggereren.
0: Nee,
1: maar,
0: ik zet hem even apart.
1: Zet hem anders even apart.
0: Apart ja. Gezet. Even kijken hoor. Die ook vandaag jarig is. Is Leo Sayer. Sayer. Leo Sayer moeten we zeggen. How do you say Leo? Nou, Leo Sayer. En ja, waar kennen we die allemaal nog niet van? Thunder in my heart.
1: Classics.
0: En vooral. When I need you. Nou, die kunnen we rustig overslaan.
1: Ja. Maar ja. Ook Orchard Road. Is ook een mooie.
0: Oh, die is ook mooi.
1: Ja. Ja.
0: Kunnen we ook apart zetten, hè?
1: Ja, maar ja, we moeten zoveel apart zetten.
0: Orchard Road. Oh, ook,
1: ook nog
0: mooi.
1: Conrad Lozano van Los Lobos, die is 75 geworden.
0: Ah, Los Lobos.
1: La
0: la la rampa. Krijg nou toch de rampam. ook jarig vandaag van de band Tom Petty en de Heartbreakers. Hebben we het over Stan Lynch. Hij is 71 geworden.
1: Ja, en dan komen we in de leeftijdscategorie onder de 70. En daar vinden we Mike Barson van Madness. En die is 68.
0: Van harte gefeliciteerd. Tim heeft al veel op zijn lever. Tim Lever van Dead of Alive. You Spin Me Round Like a Record.
1: Wouter de Bakker, oftewel Gotje, een one-hit wondertje.
0: Ja.
1: En die is 46 geworden.
0: Ja, en betaalt nu nog geloof ik heel veel royalties, geloof ik. Hè?
1: Dan, ja, van de samples in Somebody There.
0: Ja. Van Marvin Gaye. Schijnt daar, de familie heeft daar een klacht op ingediend. Maar dat gaan we uitzoeken.
1: Ja, wordt leuk. Komen we op terug.
0: Ook jarig vandaag is Matt Mutske. Hij is 45 geworden.
1: En Rosa Isabel Mutia Buena, die we eigenlijk nergens van kennen, behalve de Sugar Babes, die is 41 geworden.
0: Ik heb net wat geleerd.
1: Wat heb je
0: geleerd? Ik dacht dat het al de Sugar Babes was. Maar het is de Sugar Babes.
1: Sugar Babes.
0: Zonder R.
1: Nee, ja.
0: Ik heb dit altijd tot de dag van vandaag.
1: Dat meende niet.
0: Ja, dat meen ik serieus.
1: Dat meende niet.
0: Ik kom er vooruit, hè.
1: Oh, wat goed voor jou. Ik vind het moedig van jou dat je eruit komt.
0: Ja, want ik had zoiets. Ja, ik kan het wel niet zeggen. Maar ja, het is echt zo.
1: Gênant, maar ook daar zijn wij van Weekendje Groene Peter. Staan wij voor open.
0: Wij vinden het belangrijk om toch die open verbinding met elkaar te maken.
1: Inclusiviteit.
0: Daarom. En als laatste jarig is Gali Amdouni. Oftewel Gali. Hij zat in Charlie Charles, Seven Fabra en Gali. Hij is 33 vandaag geworden. En namens iedereen, maar dan ook echt iedereen van bijna Weekendje Groen en Peter.
1: Van harte gefeliciteerd.
0: Maar we moeten door, mensen. We moeten door.
1: Komen wij bij de hoofdact van Weekendje Groen en Peter. Het grand moment.
0: Ja. En dat zijn natuurlijk de pornojarigen. En Peter, kan je nog één keer uitleggen, kortbondig zoals jij dat kan.
1: Het concept van de pornojarigen is simpel. We hebben voor ons een lijst met dames en heren uit de pornobiz.
0: Precies.
1: En aan de hand van foto's, naam en geboortedatum gaan wij proberen in te schatten wie van de dames en heren de meeste films gemaakt heeft.
0: Precies. En jij hebt vorige keer gewonnen, dus ik mag nu beginnen.
1: Jij mag beginnen.
0: En ik wil buiten mededingen straks in ieder geval even Camilla Candy even kijken. Ik heb in mijn leven nog nooit zulke lippen gezien. En daar bedoel ik niet mee de lippen waarvan jij denkt in de pornindustrie, maar ik bedoel mondlippen.
1: Ja. En zij heeft zulke grote lippen dat ze zelfs op de foto naar buiten steken.
0: Ja, daarom. Maar die gaat het niet worden. Ik scroll even door. Ik zie een Moana. Ik zie een Valerie Os. Een Claudia Files. Dit is wel wat oudere dames allemaal.
1: Jij hebt meestal meer tijd nodig om die eerste ronde door te komen. Ik neem even een stukje
0: Maar los. Ik weet al wie het is. Ik heb hem al gevonden. Ik ken deze dame hier. Ik heb het over Darla Crane.
1: Ja.
0: 60 jaar oud.
1: Ja.
0: Is echt een bekendheid in de biz. En nog steeds maakt zij films. Ja, ik ga hierop klikken. Ik weet nu al dat ik gewonnen heb.
1: Ja?
0: Ja, komt-ie hoor. 338 films.
1: Ja.
0: Ja. En wat ik zeg, weet je, ze gaat al jaren mee. En zoals je kan zien, hè, 60 jaar oud. Vandaag geworden 21 mei. Van harte gefeliciteerd. En ze zit ook, zie je, ze is ook gewoon in de Hall of Fame. Is ze opgenomen. Nou, dat zie je niet vaak, hè?
1: Nee, ja.
0: Daarom dacht ik van, ik zag de naam. Ik denk, ja, dat... dat
1: zag
0: dat,
1: je die award die ze gewonnen had?
0: Nee, ook, hè?
1: Boven die actors.
0: De best comeback. Ja, wij houden ervan. Het is gewoon humor. Maar Peter, jij bent aan de beurt.
1: Ik scroll even langs een Lauren Hayes. Alhoewel ik dat een veelbelovend gezicht vind.
0: Ja, zeker.
1: Ik ga even langs Tatjana. Die kijkt vrolijk, maar niet prijswinnen.
0: Nee, maar niet de Tatjana waarvan wij denken Tatjana.
1: Nee,
0: dit is niet onze
1: niet.
0: Tatjana. Dit is Amerikaanse Tatjana.
1: We hebben hier een Brianna Banks. We hebben een Colette. Jessica Pelly.
0: Het zijn allemaal goede dames om te zien. Hè?
1: Ja, ik noem ze ook op omdat ze in jouw categorie vallen.
0: Heb ik een categorie?
1: Jij hebt een categorie.
0: Wat is mijn categorie?
1: Nou, ik scroll even door naar beneden en dan wijs ik aan welke jouw categorie zijn. Misschien herken je het. Ik twijfel nog even over een Belladonna, maar Crystal Frost is definitely jouw categorie.
0: Nee.
1: Lolly Winters, jouw categorie. Lonnie, jouw categorie.
0: Het zijn allemaal blonde dames.
1: Ja, heb je hem door?
0: Ja. Brooklyn Bear is een beetje jouw categorie.
1: Oh, even kijken hoor. Ik zie er echt werkelijk niks tussen zitten waarvan
0: echt
1: ik denk,
0: niet?
1: Die haalt 338 films.
0: Nou, ik heb wel een paar voorbij zien komen in mijn categorie. Want ik denk van nou...
1: Ik ga even door, even kijken.
0: Ja, we moeten door, Peter.
1: Het is een beetje voorbij de sweet spot.
0: We zijn al 3 minuten bezig hè, met dit item.
1: Abbey Rose, 48 films. Nou, dat is toch...
0: Ja, we noemen het een bankerlap. Weet je, je zet het neer. Je weet zelf ook, het is misschien niet voldoende. Maar ik zie dan bijvoorbeeld zo'n Madison Fox. En dan denk ik, dit is er weer zo een.
1: Ja,
0: ik ga er gewoon voor.
1: Ja, doe dat ook gewoon. 6 films. Martin Gauw zou zeggen, niet klikken. Niet klikken.
0: Jij maar nog één keer.
1: Ja, ik ga dan toch... ik heb de meeste hoop op die dame naast... hoe heet die grap voor jou ook alweer? Was dat die grap voor jou ergens? Bij 60. Oh, hier zo.
0: Daryl Craig.
1: Lauren Hayes.
0: Ja, dat snap ik.
1: Heb ik al mijn hoop op gevestigd.
0: Ja.
1: 2 films.
0: Ja.
1: Shit.
0: Ja, je kan ook. Kan je even scrollen naar mijn categorie? Dan zouden nog die lippen kijken.
1: Oh ja, die lippen mag jij ook klikken. Dan weiger ik te klikken. Brianna Banks.
0: Ja.
1: Dat vind ik er dan ook nog
0: wel
1: eentje.
0: Dat is een goede naam. 620 films. Och.
1: Had ik nou maar gewoon niet zo eigenwijs geweest.
0: Nee.
1: En had ik maar gewoon op jouw categorie geklikt.
0: Soms moet je gewoon eens voor mijn categorie gaan, weet je?
1: Ja.
0: Mijn categorie heeft ook toegevoegde waarde. Maar
1: ik weet gewoon wat prijswinnaars bij jou zijn.
0: Maar zij is ook in de Hall of Fame geïnducted.
1: Ja.
0: Dat klinkt ook gewoon heel spannend in de porno-industrie.
1: Best New Starlet zag ik.
0: Ja, even kijken. Maar we hadden nog...
1: die lippen.
0: Ja, Camilla Candy. Twee films. Dan wil je toch zien die films?
1: Nee, zeker niet. Nee.
0: Denkt, hoe dan?
1: Oh, nee,
0: met die lippen. Daar kan echt helemaal niks meer mee, denk ik.
1: Nee.
0: Ik weet niet of het een man of een vrouw is, zit ik me nou net te bedenken.
1: Ik wil het ook niet weten. Ik wil verder echt helemaal niks weten over...
0: Nee?
1: Nee.
0: Nee, ja,
1: ze is niet mijn type, of hij.
0: Nee, ze is Latin.
1: Kunnen we in ieder geval proberen.
0: We weten niet hoe hoog ze is. We weten niet wat ze weegt. We weten de maten niet. We weten helemaal niet. Enige wat we weten. Ze, nou, eenden,
1: enorme lippen.
0: Eenden zouden hier jaloers op zijn, toch? Of niet? Dus, ach ja. Nou, je hebt erom gevraagd, Peter.
1: Lekker, jongen.
0: De Kings. En het prachtige Waterloo Sunset.
1: Oh.
0: We pakken het bootje. We zitten daar, roeispaantjes uit. En dan gaan we, hoor. Waterloo Sunset.

0: Ben jij liefhebber van de Chinees-Indische keuken? Dan is er speciaal voor jou de cd-box
1: Sambal Bar.
0: De cd-box Sambal Bij met de allergrootste hits over de lekkerste gerechten.
1: Sambal Bar.
0: Zoals nummer 86 op de kaart. Kip. Kip curry met zoetzure saus en daarbij drie stokjes. Lekker hoor, de viervoudige box Sambal Bij. Met ook een hele schijf vol met de lekkerste hits voor tijdens het wokken. En onthoud het goed, wokken doe je nooit alleen. Van een goede Chinees-Indische wok krijg je nooit genoeg. De cd-box Sambal Bij met op nummer 114 op de kaart de hemelse wok.

0: Op deze cd vind je geen pizza's. En ook geen friet. De cd-box Sambal bij met de heetste hits voor tijdens de rijsttafel. Met ook een lekker voorgerecht van de Weather Girls. En je vindt soep.
1: Sambal bij.
0: De pikante cd Sambal bij is af te halen bij elke Chinees-Indische platenzaak. En uiteraard bij de Flea Liquid Shop.
2: Het is rood en een vliegt door restaurant. Sambal bij.
0: Deze week met een gratis sambal poederenblusser.

0: Ach, wat een fijne plaat. Allebei jarig, wat je net hoorde. Dus we hadden Leo Sawyer met Archer Road, hoorde je. En daarvoor van de Kinks Waterloo Sunset. Wat toch een fijne platen zijn dat toch ook, Peter?
1: Soms is oud best lekker.
0: Ja. Nou ja, er was er eentje net 60 jaar.
1: Ja, precies.
0: Ja. Dus,
1: ik zou ook verder niet in op die
0: We gaan er niet verder op in. Dat hoeft ook niet. Hey, hoe is jouw week hier geweest trouwens? Ik ga er even een dingetje onder zetten.
1: Wat fijn dat je deze vraag voorbereidt. Ja. Zodat ik even kan nadenken wat ik ook weer gedaan heb deze week.
0: Dan zoek ik even een beetje gewoon wat kan.
1: Want ik wil ook niet elke keer op dat hardlopen van mij terechtkomen. Want dat doe ik wel veel de laatste tijd.
0: Ja, want je bent zwaar in training.
1: Ik ben nu in training voor de halve. 31 mei in Amersfoort. Jouw statie.
0: Ja.
1: Wees voorbereid dat delen van Amersfoort afgezet zullen zijn. De 31ste.
0: Oké.
1: En daarna inderdaad het grote avontuur. Maar eerst maar eens even toeleven naar de halve. Kijken wat voor tijd ik daar neer kan gaan zetten. Heb je
0: een richttijd voor jezelf?
1: Ja. Ik vind het wel moeilijk, want het wordt nu weer plots klaps warm. En dat betekent dat lopen zwaar is.
0: Ja.
1: Ik hoop 1,55 of minder.
0: Okay.
1: Maar ik ga me er niet op stuk lopen.
0: Okay.
1: Het moet wel leuk blijven. Het moet wel leuk blijven. Het moet wel een hobby blijven. En voor de rest, ik ben 4 dagen naar kantoor geweest.
0: Nee joh, waarom dat? Was je ziek?
1: Nou nee, maar maandag en dinsdag zijn onze vaste kantoordagen. Gisteren had ik wat vergaderingen waarvan ik dacht, het is makkelijker als ik op kantoor ben.
0: Ja.
1: En donderdag is eigenlijk altijd heel gezellig. Maar gisteren was dan wel weer op een gegeven moment funest voor de arbeidsproductiviteit.
0: Want
1: er was een ongeluk gebeurd op het kruispunt waar wij op uitkijken.
0: Oh.
1: En je moet weten dat wij een pand hebben van 5 verdiepingen.
0: Ja.
1: En ik had het idee dat het pand gewoon scheef stond van al die mensen die aan het kijken waren
0: naar
1: het opruimen van het ongeluk.
0: Stel dat je ramptoeristen zijn jullie gewoon.
1: Het is toch fascinerend om te zien hoe, hoe dan zo'n takelwagen de auto's oplaadt. En hoe de twee betrokkenen, hè, de aanrijder en de aangeredene, toch het goed met elkaar kunnen vinden.
0: Ja?
1: Ja, heel goed met elkaar. Werd niet gevochten, werd niet geslagen.
0: Jammer.
1: Hij had een Albert Heijn tasje, wat ik heel fascinerend vond. Want dat heeft hij geen seconde neergezet. Dat is waarschijnlijk een heel waardevol Albert Heijn tasje voor hem geweest. Als ik zeg Albert Heijn, bedoel ik dat zij een Jumbo en een Dirk tas had.
0: Ja, naast de plus tas natuurlijk. Die laten we zeggen, weer de taak om neer had.
1: Ja, precies. Ja. Nee, maar dat was een fascinerend schouwspel. En dat heeft me toch minstens 20 minuten gekost.
0: Nou, lekker man. Ja. Ja, zo kom je in je week wel door.
1: Ja, maar het is ook een stukje sociaal aspect. Hè. Kijk, ik doe het niet voor mezelf, ik doe het voor mijn collega's. Ja. Die willen ook weten wat er gebeurt.
0: Het is sinds tijden weer eens een volle week, hè, deze week ook.
1: Ja, was wel zwaar, vond je niet?
0: Ja, ik moest wel even aan wennen inderdaad.
1: Nou, zeker. Ja. Nou, hoezo moest even aan wennen? We zijn er nog niet, hè? Moeten nog een dag.
0: Oh, en volgende week heb je wel weer een dag vrij. Tweede Pinksterdag.
1: Volgende week heb ik 5 dagen vrij, hè? Volgende week zijn we er niet.
0: Wat?
1: Volgende week zit ik op Sicilië, vriend.
0: Dat was ik even weer vergeten.
1: Oh ja, ik ook. Ik was het ook vergeten te zeggen. Misschien dat daar.
0: Nee, je hebt het wel over gehad dat je naar Sicilië zou gaan.
1: Oh ja, nou dat is
0: dat heb je gezegd.
1: Week.
0: Ja, dat heb je gezegd.
1: Dat is leuk. Week.
0: En hoe laat, waar moet ik me melden?
1: Zaterdag in de middag op Schiphol.
0: Oh, leuk. Ja.
1: Je bent meer dan welkom
0: en
1: natuurlijk.
0: En met
1: wie
0: gaan we?
1: Met gezin.
0: Oké.
1: Okay. Ja, misschien...
0: gezin plus aanhang of alleen gezin?
1: Ja, alleen gezin. Ja,
0: weer? Aanhang gaat niet vaak mee, merk ik.
1: Nou, aanhang is zelf op reis in Bulgarije, meen ik.
0: Alweer? Het kind moet ook een beetje aandacht aan jouw zoon besteden.
1: Mijn zoon heeft ook vlak voordat ze wegging gezegd van en vanavond gaan we elkaar ontmoeten, want het kan echt zo niet.
0: Nee, dat snap ik wel.
1: Ja.
0: Nee, die op hoge nood.
1: Ja, precies.
0: Weet je?
1: Ja, die moest er
0: die moet er goed in de ogen kijken.
1: Ja, precies.
0: Dat, precies
1: diep
0: dat.
1: In de ogen
0: diep
1: kijken.
0: Diep in de ogen kijken. Heel diep in die ogen kijken, ja. Dus dat.
1: Ja.
0: Nee, lekker man.
1: Ja, dus ik ben nu niet aan het inpakken, want ik zit nu bij jou in de studio, wat het overigens heel gezellig is. Maar morgen ga ik even inpakken.
0: En hoe lang gaan we?
1: We gaan van zaterdag tot en met zaterdag.
0: Oh.
1: Want zondag moet ik in Amersfoort de halve lopen.
0: Oh, dan is het al... ik ben de dagen allemaal zo kwijt. Ja, het is voor mij nog... ik had het net met mijn Tibbe Minder erover. Nog 7 weken en dan zitten wij in de auto onderweg naar Spanje.
1: Oh, dan gaat het echt... Dan is het zover, hè?
0: Ja. Ik heb weer nieuwe foto's trouwens. Zou ik zo meteen met je delen?
1: Oh, heel fijn. Ja, dat vinden mensen thuis leuk.
0: Ik ben heel trots op een plant. Ik heb nu al een bijnaam voor iets in de tuin. Ga ik je straks laten zien.
1: Ik dacht niet dat ik ooit jou de woorden... ik ben trots op een plant zou horen uiten.
0: Ja, je snapt straks wel waarom.
1: Oké. Okay.
0: Dus dat gaan we zien.
1: Is dit inclusief of exclusief verlichting?
0: Hij is nu nog exclusief, maar hij wordt inclusief verlichting.
1: Ja, maar dan is het een boom.
0: Ik kan niet alles zeggen.
1: Ja,
0: kan ook
1: het is een boom.
0: Kan ook uitgelicht zijn, hè?
1: Oh, oké. Okay.
0: Nee, struiken kan je ook uitlichten.
1: Ja, maar als jij twijfelt of het inclusief verlichting is, dan weet ik dat het een boom is.
0: Ja. Okay, nou, gaan we. Ik ga maar een plaat instarten. Hè, leuker wordt het niet.
1: Nee. Hoe was jouw week?
0: Op mijn week? Prima. Dank, leuk dat je vraagt. Druk. Hartstikke leuk. Zaak gaat als een dolle. Maandag vlieg ik naar Kopenhagen.
1: Maandag? Ja. Maar jij bent donderdag weer terug?
0: Ja, ik ben woensdagavond terug. Ik had eigenlijk langer willen blijven. Ik denk, we moeten radio maken. Dus ik kom daarvoor terug. Maar toen bleek jij er niet te zijn.
1: Nee, gelukkig heb ik dat van tevoren aangekondigd. Ja, dus kon je de rekening mee houden.
0: Ja, het is mijn eigen schuld, ik weet het.
1: Moeten wij nog wat afspreken over wanneer ik eventueel een dagje vrij neem van mijn weg?
0: Ja, sowieso.
1: Oké. Okay.
0: Ja, gaan we zo doen. Ja. Leuk. Steeds speciaal voor jou. Running in the family. Ja, gezellig met de familie. Ren op Sicilië. Snap je hem? Over nagedacht, hè?
1: Goed hoor.
0: Level 42.

0: Ja, ze treden op in de Paleistuin, als ik het goed heb. Dat daar ga jij naartoe, daar ga jij naartoe toch? Nee, jij gaat al, toch?
1: Ja, maar jij ook?
0: Nee, ik kan niet.
1: Oh.
0: Ik zit dan in Spanje. Maar dat had ik al gezegd, deze. Deze had ik al. Ja, ik had niet eens kaarten voor besteld.
1: Oh nee, dat is waar.
0: Nee. En jij kwam van de week ook weer met iets leuks. Dat was ook alweer leuk. Pink Floyd, iets-achtig toestanden.
1: Ja, wij gaan 15 januari, de verjaardag van mijn moeder. Dat moet er wel even bij gezegd worden. Maar ik denk dat ik daarmee wegkom. Gaan wij naar de speeldoos inderdaad.
0: Ja.
1: Want daar treedt dan A Tribute to Pink Floyd op.
0: Oh.
1: Endless Echoes. Het lovend schrijven erbij vermeld. Tijdloos, krachtig en diep emotioneel. Deze woorden vangen de essentie van Pink Floyd's muziek zoals die bedoeld is. Met 9 gepassioneerde muzikanten en een spectaculaire lichtshow dobbelt de tribute band Endless Echoes het publiek onder in de authentieke sound van Pink Floyd.
0: Oké, en daar gaan wij naartoe.
1: Daar gaan wij naar goed toe met z'n viertjes.
0: Ja, ja.
1: Robert, Sibrand, Jeroen en Peter.
0: Peter.
1: Dus dat wordt gezelligheid.
0: Dat wordt zeker gezellig.
1: Als u nog kunt boeken, 15 januari in de speeldoos. Komt daarbij zijn.
0: En wij zijn er ook.
1: Wij zijn er ook.
0: Als je denkt, wie zijn die mannen nou?
1: Als je denkt, dat kaartje voor Endless Echoes is prijzig. Wij zijn er ook.
0: Ja, wij zijn er ook. Dat maakt het eigenlijk al veel leuker.
1: Eigenlijk meer dan
0: en wil je met ons op de foto? Dat kan altijd. Sibrand is er gek op. Die houdt van die aandacht.
1: Ja.
0: Gaat hij heel...

0: agenda's weer gaan komen. En dat betekent dat in de diverse theaters, dat daar weer de boekjes van beschikbaar komen van waar kunnen we naartoe natuurlijk.
1: Want ik ben dan vrienden van de speeldoos. Ja. Jij bent vrienden van de Flint.
0: Maar ik ben niet zomaar een vriend.
1: Nee.
0: Ik ben, laat maar zeggen, maestro vriend heet dat. Maestro vriend.
1: Oh, je hebt nog gradaties.
0: Je hebt gradaties en vrienden, ja.
1: Ja.
0: Je hebt zilver, goud en maestro. Ah. En ik ben maestro.
1: Ja, natuurlijk.
0: Ja, ja.
1: Even voor de mensen thuis. Hoe word je maestro?
0: Betalen.
1: Betalen, jongen.
0: Ja, ja.
1: Ja.
0: Ja, dat kost 100 euro. En dan word je maestro.
1: En voor 50 euro ben je goud.
0: Ja, zoiets, ja.
1: En 25 euro.
0: Ja, zoiets. Ik geloof 75 ben je goud en voor zoiets, ja.
1: Ja, dat doet er ook niet toe.
0: Ja, maar dan ben je maestro.
1: En wat is het verschil tussen level goud en level maestro?
0: Nou, mijn naam hangt ergens in de Flint.
1: Je weet niet waar, maar hij hangt er ergens.
0: Wel. En wij krijgen dus ook een rondleiding elk jaar van, nou, leuk dat je bent, dan wordt ook je bordje aangewezen.
1: Ja.
0: We zijn er nooit geweest, maar dat kan je doen.
1: Ja.
0: Je wordt 2 keer per jaar word je thuis opgehaald. En naar de Flint gebracht.
1: Oh, kijk.
0: Ja, dat zit er ook standaard bij.
1: Ja.
0: Daarnaast heb je ook, de voorverkoop start op 3 juni.
1: Mm-hmm.
0: Voor de vrienden, de andere vrienden, behalve de maestro-vrienden, is dat om 7 uur 's avonds.
1: Ja.
0: Voor mij start dat om 10 uur 's ochtends.
1: Kijk.
0: Tot 2 uur 's middags. Heb ik alle tijd op mijn gemak om gewoon even alles aan te vinken wat ik leuk vind.
1: Ja, ja,
0: en
1: ja.
0: En heb je ook gewoon de goede plekjes.
1: Ja, precies.
0: Lekker, hè?
1: En dat heb je allemaal als maestro.
0: Maestro.
1: Nou, ik ben gewoon vriend van de speeldoos. Maar ik heb ook in de verkoop. Zo heb ik ons aan Endless Echoes gekregen.
0: Ja? Ja, nou, en wat heb je nog meer besteld? Want je gaat niet alleen naar Endless Echoes.
1: Nee,
0: je andere
1: zeker
0: dingen.
1: Niet. De Roe Even Veer komt ook. Ik meen me te herinneren dat jij daar een hele goede recensie over had.
0: Ach, die is fantastisch.
1: Mijn zoon had hem niet aangekruist. Ik heb gezegd, moest je maar wel doen.
0: Oh, die is echt fantastisch. Fantastisch.
1: Puur op jou aanwijzen.
0: Is het weer een try-out? Want voor mij
1: Nee. Volgens mij is dat dezelfde show. Ik neem aan dat het dezelfde show is als jij die bijgewoond hebt.
0: Oké, dat kan.
1: Tenminste, dat heb ik aangenomen. Ja, maar sowieso.
0: Maar het is fantastisch.
1: Ik ga ervoor.
0: Oh, ik denk je gaat schuddenbuik.
1: Oh ja, zo ben ik.
0: Ja.
1: Wat heb ik nog meer? Weet ik eigenlijk niet zo uit mijn hoofd. Moet ik even in de agenda kijken.
0: Even kijken. Waar ben ik van de week geweest? René Meurs ben ik geweest.
1: Ik geloof dat wij daar ook heen gaan.
0: Ja, was leuk. Is van Noodzakelijk Kwaad of zo heet het. Zoiets.
1: Yeah.
0: Ja, Noodzakelijk Kwaad heet het. Ja, en die is ook heel leuk. Die was echt heel leuk. Heb ik van de week gezien. Kijk. En ik heb voor mijn zaterdag in de Flint nog een voorstelling van Patrick Lauwers, denk ik. Zoals die jongen heet.
1: Yeah.
0: En die is, dat is ook...
1: Patrick Laurier?
0: Nee, niet Laurier. Ik moet even kijken hoe die man heet. Maar daar gaan we ook naartoe. Dus dat is ook, lachen, gieren, brullen. Maar jij gaat enorm veel lol hebben bij...
1: Ik ga ook naar Cor Hoebe.
0: Ja, die heb ik gezien. Nee, dat ga ik er niet doen. Dat is die kale man van Sluipschutters is dat.
1: Geen idee. Maar de collega's van mijn vrouw waren er erg enthousiast over. Dus... Heb ik ook maar erbij aangevinkt.
0: Ja. Nee, van Sluipschutters is die. Best leuk. Maar,
1: Roentvonk, die gasten kwamen er ook.
0: Ja,
1: heb ik niet gedaan, geloof ik.
0: Nee. Nou, weet ik niet.
1: Weet ik niet of ik die gedaan heb.
0: Nou ja, we gaan gewoon nog even... ik denk dat we moeten door, mensen.
1: Ja, we zitten al aan het eind van de uitzending. Daarom, nog één plaatje
0: nog
1: zijn
0: één
1: we verwijderd.
0: Dan zijn we nou eigenlijk... is dit al het laatste plaat? Het is Tom Petty en Mary Jane's Last Dance. En we zijn zo meteen weer terug naar het nieuws. Hier op 1.1. Leuk dat je luistert.

0: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Twee van de asielmaatregelen die onlangs in de Eerste Kamer werden weggestemd, zijn snel terug op de agenda gezet. Het gaat om het sneller terugsturen van criminele asielzoekers en het afschaffen van dwangsommen voor de IND bij te lange asielaanvraagprocedures. Bij een debat over een wet die het opsluiten van overlastgevende asielzoekers mogelijk maakt, werden de maatregelen toegevoegd aan die wet. Het strafbaar stellen van het in Nederland blijven zonder geldige papieren of het helpen van deze mensen wordt niet in de nieuwe wetten opgenomen. In Utrecht zijn vele duizenden mensen afgekomen op een solidariteitsprotest voor asielzoekers. Aanleiding is het recente geweld bij anti-AZC-protesten. Deze mensen vinden het belangrijk om hun stem te laten horen.
1: Ja, omdat ik echt belachelijk vind wat er gebeurd is de afgelopen paar weken. Met name natuurlijk Loosdrecht als vreselijk dieptepunt.
2: Wij komen uit IJsselstein en daar was het flink raak. En wij vinden het belangrijk om ons gezicht en deze tekst te laten zien.
0: De actie is georganiseerd door verschillende groepen, zoals Extinction Rebellion en de Dolomina's. Er zijn geen ongeregeldheden gemeld. Activisten die werden opgepakt door Israël zijn aangekomen in Turkije. In Istanbul werden ze volgens Turkse media met bloemen en applaus ontvangen. De groep, onder wie 6 Nederlanders, was onderweg naar Gaza, maar werd meegenomen door Israël. De arrestaties leidden tot felle internationale kritiek. Een meisje van 2 is in Spanje overleden nadat ze per ongeluk was achtergelaten in een auto. Haar vader was vergeten om haar naar de opvang te brengen. Pas uren later werd alarm geslagen toen de moeder het kind kwam ophalen bij de opvang, maar ze daar niet was. In het ziekenhuis bleek het meisje te zijn overleden door de hitte in de auto. Het weer. Vannacht daalt de temperatuur tot een graad of 10. Morgen veel zon, maar ook wat bewolking. Het blijft droog en het wordt zo'n 25.
3: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim! Want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
4: Het programma Eemland 1 Actueel hoor je elke werkdag tussen 9 en 10. Met informatie uit Soest, Baarn en Bunschoten-Spakenburg.
5: Muziek en informatie, dit is Eemland 1.
6: Autoservice Baarn. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baarn kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baarn. Nieuwe naam, vertrouwde service.
4: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

0: Gotye en Kimbra met Somebody That I Used To Know.
1: Ja.
0: Die moesten we eigenlijk nog draaien. Niet alleen omdat we verplicht zijn een One Hit Wondertje te draaien zo in de tweede uur. Maar ook omdat jij nog een cliffhangertje had.
1: Ja.
0: Jij wist een leuk weetje te vermelden.
1: Ja, eigenlijk twee weetjes komen nu achter. Het eerste weetje zei ik over Marvin Gaye. En dat had ermee te maken dat ik zei van hey, er is toen een rechtszaak geweest. Dat is niet waar. Waar het om gaat is dat Marvin Gaye heeft een nummer uitgebracht. Dat heet Got To Give It Up uit 1977. Hey! Gezondheid. Jezus, niks gebroken, Peter.
0: Ja.
1: En dat was een iconisch disco-funk nummer. En daar zit dit ritme zit er ook in. Dus dat is één. Dat heeft dezelfde vibe, zoals gezegd. Andere is, en dat is dan echt wat rechtszakelijk is geworden, is dat Gotye de gitaarriff heeft genomen van Louis Bonfas uit 1967, song Civiel.
0: Zullen we daar anders eens even naar gaan luisteren?
1: Ja, hij moest 50 cent royalties afdragen per
0: 50%.
1: 50%, sorry.
0: Ja. Goh, je vraagt je af waar hij het vandaan heeft.
1: Ja.
0: Even het beginnetje nog een keer. Oh, dit is bijna letterlijk het begin. Wel een lekker nummertje eigenlijk.
1: Ja.
0: Weet je, we gaan er gewoon even helemaal naar luisteren. Zo zijn wij van Weekendje Goed.
1: Het is een metaaltje.
0: Ja.
1: Lekker man.
0: Oh, maar dan kunnen we ook overheen lullen. Ja.
1: Nou, dat hoeft niet, maar we kunnen ook gewoon eens een keer genieten van muziek.
0: Wat zeg je nou?
1: Ja,

0: Ik vind dit echt een heel lekker nummer om overheen te praten.
1: Ja.
0: Maar ik moet zeggen, ik vind 2 minuten Louis Bonfa met ja. Seville genoeg veel.
1: Genoeg.
0: Ja.
1: Het is genoeg.
0: Het is op een gegeven moment denk ik, ja.
1: Op een gegeven moment zijn we er ook wel een beetje klaar mee.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ik hoorde vandaag, ik zat in de auto op weg naar huis.
1: Ja.
0: En ik luister nog wel eens naar een radiozender die Kink heet.
1: Ah.
0: Die hebben op dit moment de 90's, of de Zero's top 500.
1: Ja.
0: En ergens in de 100 tot 200 range zat ik op weg naar huis. 120 meen ik. En daar hoorde ik Evanescence, Bring Me To Life.
1: Oh, dat is wel lekker. Wat is er? Niet te lachen.
0: Wat ben jij aan het doen met je linker en rechterhand, vriend?
1: Hallo, ik ben een bloemkulp. Ik sla maar. Oké, je hoorde Evanescence, Bring Me To Life.
0: Eigenlijk het eerste nummer waar Evanescence mee bekend is geworden.
1: Ja.
0: En ik zit net even bij te lezen over Bring Me To Life. En daar zit een stukje in van een meneer die een soort rap solo doet.
1: Ja.
0: All this time... Weet ik veel. En ik lees net dat dat eigenlijk helemaal niet de bedoeling was van Amy Lee, van de schrijfster van dat nummer. Maar dat platenmaatschappij dat er geforceerd tussen heeft gestopt.
1: Oh, daar zullen ze blij mee zijn.
0: Ja, nou ja.
1: Ja, eerste hitje.
0: Ik wist het niet. Ja, nee. Eerste hitje, dan accepteer het. Ja. Maar eigenlijk vind ik dat, ik vind Bring Me To Life eigenlijk een heel mooi liefdesnummer. Ja. Dus ik ga het ook gewoon draaien.
1: Laten we dat doen. Heerlijk.
0: Ja, beetje voor jou, beetje voor mij. Ach, beetje voor ons allebei.
1: Ja.
0: Sst. Bring Me To Life. Sst. Even eens. Hey, met
1: stil
0: muziekvideo.
1: Nou. Stil nou.
0: Sst. Sorry. Sst.

0: En dat, mensen, zijn de gedachtenspinsels van Amy Lee in Bring Me To Life met SNS, Evanescence.
1: Evanescence.
0: Ja. Jeroen.
1: Peter.
0: Vriend.
1: Aardig man.
0: Ik heb een vraag aan jou.
1: Vertel.
0: De vraag aan jou is, in welk jaar, en dat is precies vandaag geweest in het verleden, is de FIFA opgericht?
1: Oh, even denken. De eerste WK was volgens mij in de jaren 50. Dus ik denk dat het dan ongeveer 70 jaar geleden is.
0: Je zit in de buurt,
1: ja?
0: Maar toch ook nog lang niet. Het is 124 jaar geleden. In 1904 is in Parijs de Wereldvoetbalbond FIFA opgericht.
1: Oké. Okay.
0: Oprichters zijn de Nederlandse Karel Heersman en de Fransman Robert Guérin.
1: Ja.
0: De Engelsen zien op dat moment nog niets in zo'n bond.
1: Lachen.
0: Nu zul je je afvragen.
1: Wanneer zijn ze gek geworden?
0: Waarom vraagt hij dit?
1: Ja, waarom vraag je dit?
0: Dat kan ik me voorstellen. Nou, op mijn werk doe ik ook nog wel eens een vraagje. Eigenlijk elke donderdag na de teammeeting word ik er nog wel eens bijgetrokken voor een vraagje. En vandaag heb ik mijn onvrede geuit over het feit dat ik geen intro tune had. Als toch een soort quizmaster.
1: Ik vind jij verdient een intro tune.
0: Ja, en nou had ik dit, geef ik eerlijk toe, voor moeten bereiden. En niet met mijn telefoon bij de microfoon zitten. Maar ik ga toch met mijn telefoon bij de microfoon, want even kijken.

0: Heeft iemand in Suno een tuuntje voor mij
1: maar hij had ook gewoon leuk in het Nederlands iets kunnen doen. Moet ik het een keer echt goed doen? Of zeg je van nou...
0: Ja, kijk, als dat kan. Ik wil natuurlijk niet lopen leuren, want het is natuurlijk wel een beetje...
1: Ik ga dat voor je doen.
0: Maar ik vond dat ik wel een tune verdiend had. En ik vind het dan ook wel weer prijzenswaardig. Het blijkt dat er ook iemand een rapversie heeft gemaakt.
1: Ja,
0: die vond ik... die heb
1: maar
0: ik
1: weet
0: gehoord.
1: Je nog, mijn Timmermin heeft voor mijn verjaardag had ze een liedje wel door iemand met AI laten maken en zo. Dat was ook wel leuk geworden.
0: Ja.
1: Ja. Ja.
0: Hebben we die gehoord in de uitzending?
1: Nee.
0: Nee, dan
1: hoeft ook niet.
0: Nee, ja, maar dan kent het luisteraars niet. Nee, dan staat hij ook niet.
1: Jij was erbij.
0: Ik was erbij, dat is waar.
1: Ja.
0: En dat is het belangrijkste.
1: Dat is het belangrijkste.
0: Ja. Ik wil je nog een dingetje vragen, maar dat is gewoon puur ter intro.
1: Ja.
0: Welk intro is dit?
1: De Black Parade.
0: Van My Chemical Romance.
1: Ja, ja, ja.
0: Ook zo'n Zero's plaat.
1: Ja.
0: En we gaan hem gewoon luisteren.
1: Lekker man.
0: Ik wilde eigenlijk even luisteren, maar hij gaat zingen.
1: Ja.

0: We draaien hem wel vaker, maar dat is omdat het gewoon zo'n fucking lekkere plaat is.
1: Het is echt, je mag het echt zeggen, fucking lekkere plaat.
0: Wij zeggen dat niet snel.
1: Nee.
0: We zeggen dat niet gauw.
1: Nee,
0: maar voor
1: maar
0: deze
1: dit
0: plaat.
1: Is echt, wat een plaat is dit.
0: Wat een heerlijke plaat is dit.
1: Och, ja, och,
0: maar we kunnen wel weer blijven navelstaren, Jeroen. Het wordt tijd om uit die navel te komen. En het wordt tijd voor even een diepzinnige discussie. Dus
1: ik vind het goor. Om uit die navel te komen met al dat navelpluis.
0: Ja? Heb jij daar moeite mee?
1: Dat vind ik smerig.
0: Ja?
1: Ja. Ja.
0: Nou, dat had ik niet gedacht niet. Eigenlijk. Ik zie jou als een heel open en liberale kerel die daar voor de rest geen moeite mee heeft.
1: Nee.
0: Waar zit beeld en gedoe?
1: Eentje verder en 6. Dan onderin links.
0: Oh ja, ja inderdaad. Ja. Want hij staat er al.
1: Ja,
0: ja geef ja. niet hoor.
1: Maakt niet uit.
0: Wat is jouw minst favoriete Queen album?
1: Oh, ja. En dat is die met Paul Rogers. Maar
0: dit telt niet als Queen.
1: Even kijken. Nee, ik snap wat je bedoelt. Minst favoriete Queen album.
0: En dan echt Queen.
1: Ja, ja. Flash Gordon vind ik niet heel veel aan. Maar dat is ook niet echt een album. Toch?
0: Ja,
1: daar heb ik niet heel veel mee. Laten we die even buiten beschouwing laten. Live Killers laat ik ook buiten beschouwing.
0: Ja.
1: Wat vind ik het minste album? Dat vind ik een goede vraag.
0: Zal ik het wat makkelijker voor je maken? Want mijn minst favoriete album is denk ik toch wel The Miracle. Vind ik toch...
1: Ja?
0: Ja, vind ik... Nee.
1: Oh, nee. Nee, dat vind ik een mooi album.
0: Ja?
1: Ja, Want It All, Khashoggi Ship.
0: Ja?
1: Oh, lekker man. Was It All Worth It? Dat vind ik misschien... Dat wil ik nog wel op mijn begrafenis horen zelfs.
0: It All Worth It? Ja, dat vind jij een begrafenisnummer?
1: Ja. What is there left for me to do in this life? Did I achieve what I have set to strive? Ja. Am I a happy man or am I seeking sand? Was It All Worth It? Dat is toch mooi?
0: Ja, je bent hartstikke dood.
1: Ja, toch prachtig. Kunnen mensen over nadenken.
0: Ik vind het een trieste boodschap als je dan op je begrafenis je afvraagt, was het wel waard?
1: Ja, maar dat is dan mensen moeten maar eens afvragen. Ja, voor de mensen, hè? Voor de mensen, ja. Dus nee, dat vind ik wel mooi. Ik zit even te denken. Innuendo vond ik wel goed.
0: Innuendo vond ik hier.
1: Misschien wel Hot Space.
0: Hot Space.
1: Ja.
0: Ja, snap weet je, ik wel wat je bedoelt.
1: Is echt die disco-vibe die ze erin hebben geknald.
0: Ja, een beetje verplicht.
1: Ja, kijk, de rest zijn echt gewoon, er staan echt parels op. Kijk, bijvoorbeeld...
0: Language is toch wel een van de meest geile nummers ooit.
1: Ja, maar dat is dan echt één nummer. En On The Pressure staat er natuurlijk op. Las Palabras de Amor. Ja. Maar als je bijvoorbeeld een andere plaat waar je wel moeite mee kan hebben, is bijvoorbeeld News of the World.
0: Nou, nee, vind ik wel heel plaatsend in het tijdsbeeld van Queen, in de groei van Queen.
1: Ja, nou, dat bedoel ik. Maar het is wel een plaat die, als je met anderen vergelijkt, hè, er zitten veel nummers op die het niet echt gehaald hebben. Sleeping on the Sidewalk met Brian May is best ingewikkeld. My Melancholy Blues is ook nog niet dat je zegt van nou, ik is een beetje theatraal te veel.
0: Ja.
1: Dus ja, dat dus, er staat We Will Rock You en We Are The Champions staat erop, volgens mij.
0: Precies. Ja.
1: Dus ja, het is niet echt een album wat er echt uitspringt. Dat je zegt van, Save Me staat er bijvoorbeeld ook op, volgens mij. Of niet?
0: Nee, staat op de game. Dat vind ik wel een van de betere.
1: Ja, 1980. Fantastische plaat.
0: Die zit zeker in mijn top 3 game.
1: Ja, ja, ja. Nou, ik vind Queen 1 en Queen 2 vind ik... Dan zal zeker Queen 2 vind ik echt briljant.
0: Vind ik echt
1: briljant. Kijk, A Night at the Opera is natuurlijk een soort van... Ja, dat is een landmark album. Weet je, dat is een album dat moet iedereen in zijn platenkast hebben, ongeacht wat je ervan vindt.
0: Dat album heeft de wereld zo'n beetje veranderd.
1: Ja, daarom.
0: In ieder geval is dat tekenend in de
1: of het goed of slecht is. Ja, maar dat is wel echt een album. Maar ik vind bijvoorbeeld Queen 2 vind ik echt... March of the Black Parade, March of the Black Queen. Ja, het is fantastisch. Weet je, de hele opbouw.
0: Ja, maar je bent nog steeds bezig met de positieve albums.
1: Ja, ik denk dat Hot Space dan... kijk, Flash Gordon vind ik echt een kutding. Laten we dat vooropstellen. Vind ik echt helemaal niks. Maar vind ik niet echt een album. Dat is meer een soundtrack met wat blingeltje, blangeltje, blongeltjes erin. En alleen Flash is het nummer wat er vanaf gekomen is.
0: Ja, en dan Hot Space, maar dan met uitzondering van Body Language. Body Language vind ik wel...
1: Ja.
0: Het is zo niet Queens, maar toch ook wel weer zo enorm lekker.
1: Ja, ja, ja. Nee, klopt.
0: Dit is wel jammer, want ik zocht eigenlijk een excuus om Breakthrough te draaien. Want volgens mij vind jij dat een verschrikkelijk nummer.
1: Nou, dat valt eigenlijk wel mee. Ik vind het Breakthrough wel leuk. Ik vind zeker de 12-inch uitvoering is echt fantastisch ervan. En die staat ook wel ergens op Spotify als je die zoekt. Maar het mooie van die is dat die heeft de hele tijd links, rechts.
0: En ik vind het intro zo lekker. Zo, dat drijvende treinritme erin. Er zijn een paar dingetjes die laten we de intro ook gelijk even erbij.
1: Je weet de videoclip, de vrouw die op die trein staat, wie dat is?
0: Nee.
1: Dat is de vrouw van Roger Taylor.
0: Dat meen je niet. Ja. Even kijken hoor. Nee, ze zit niet in de...
1: Nee, maar komt ze op die trein, heeft ze...
0: Ja, nee, ik heb een Spotify en daar zit er een muziekvideootje bij. Maar daar zit ze niet, in die clip zit ze niet.
1: Nee. Jawel, zometeen. Ze komt zo.
0: Nee, want volgens mij loopt dat...
1: Oh, heb je nu de video staan?
0: Kan het?
1: Je kan switch de video toch doen?
0: Nee, even kijken hoor. Queen, hoe doen we dat?
1: Bij het plaatje. Kijk
0: even met je mee. Ja, kijk anders even mee. Ik loop even. Even kijken hoor. Volgens mij kunnen we niet video doen hoor. Volgens mij ben jij in het warretje.
2: Hier, heb je iets de video dan staan hier?
0: Nee, je kunt dit... Nee, nou goed. Breakthrough. En met name dat ritme, ja. dat is gewoon een treinritme. Dat kan gewoon niet anders. En die clip erbij, dat versterkt het dus.
1: Ja.
0: Hier is die, Breakthrough. Oh, ja, wel vanaf het begin.
1: Ja,
0: we doen nog geen halverwege.

0: is vast een voorproefje op wat je mee gaat krijgen volgende week. Als Jeroen weer een dampende, stampende 12-inch uitvoering
1: heeft. Ja, dan hebben we die lekkere platen achter elkaar. Dat zijn die 12-inches. Dat zijn die extra, extra lange platen die je dan hier hoort bij Weekend Jeroen en Peter. En dat zijn een beetje onze invalplaten ook. Hè. Dus als wij er niet zijn, dan creëer ik altijd even een lekkere mix van die lekkerste 12-inch platen.
0: Het is altijd wel lekker wat je dan klaar weet te zetten, hoor. Ja, ik vind dat toch elke keer weer knap.
1: En wat je gewoon merkt, zeker uit de jaren 70, 80, 90 voornamelijk heb je echt wel de lekkerste platen. Heb je ook van die lekkere disco-stampers.
0: Ja.
1: En weet je, zo'n bijvoorbeeld een State of Independence van 11 minuten.
0: Oh.
1: Hoe lekker is dat?
0: Ja.
1: Weet je?
0: Dat hoor je toch zelden meer?
1: Ja, precies. Dat is echt heerlijk.
0: Dus, weet je wat je trouwens ook zelden hoort?
1: Nou?
0: Oh, het tunetje van de Top 2000-spel.
1: Ja, zeker.
0: Top 2000-spel is ook vrij simpel. Het is vier keer gooien met de dobbelstenen.
1: Ja.
0: En dan komt er een plaat uit de afgelopen Top 2000-editie uit.
1: Ik heb al even gegooid voor de nulletjes of de eentjes.
0: Ja.
1: We gaan in de duizendtallen zitten. Het zijn de dikke duizend.
0: De dikke duizend.
1: Dikke duizend. En dan gooi ik met tientallen dobbelstenen. We gaan richting de 1200 gaan we.
0: 1200. Ik zit in de 1260
1: en verder.
0: 1260
1: we.
0: En verder. Nou,
1: voordat ik ga gooien.
0: De Beatles, Norwegian Wood. Op 1260. En we weten dat De Siep bij een Beatles-voorstelling zit in de speeldoos. Wat zit er nog meer? Paul Kalkbrenner, Sky & Sand, lekker. En de hekkensluiter in die lijst is 1269. The Smiths, Heaven Knows I'm Miserable Now.
1: Oh, spannend, spannend, spannend, spannend, spannend. Ik ga gooien. En ik gooi een 3.
0: Een 3. 1263. En op 1263
1: zo
0: is niet de minste, hoor.
1: Nee.
0: Ik moet zeggen, ik zag er platen tussen staan waarvan ik dacht, oh, jeetje.
1: Ja.
0: Maar nee, het is helemaal goed gekomen.
1: Ik had eigenlijk gehoopt dat ik een 6 had gegooid.
0: Wat heb jij?
1: Och.
0: Ja, oh, is ook wel heel erg.
1: Mag ik nog één keer?
0: Misschien mag je straks nog een keer gooien. Maar eerst gaan we 1200.
1: Echt waar, Nazareth met Love Hurts.
0: Nazareth, je hebt hem gegooid.
1: Ja, ik weet het.
0: Je wordt hier niet gefraudeerd, hè?
1: Nee, ik weet het.
0: Dit is niet jouw favoriet, begrijp ik.
1: Nee.
0: Dat is zo'n lekkere tranentrekker, dit.
1: Ja.
0: Ze heeft een beetje zeikerig gezongen.
1: Nou, vind je...

0: Dan nu de mannen die niet te stoppen zijn. En geloof me, we hebben het geprobeerd. Jeroen en Peter met bijna Weekend Jeroen en... 1+1.
1: Bye, door.

0: Even een lekker zonnig plaatje, omdat de goede dagen voor de deur staan.
1: Ja.
0: Wat een heerlijk weer gaat het worden, vriend. Ik verheug me er toch zo enorm op.
1: Je hoort een hoop mensen zoiets. Wat gaan we doen? Wat gaan we doen? Weet je, zoveel doen. Wat echt heel leuk is, is dit weekend in Amersfoort heb je Lepeltje Lepeltje. Dat is een festival dat is achter het gemeentehuis van Amersfoort.
0: Oh, dat kleine pleintje.
1: Ja, Plantsoen. Heet het Stadhoudersplantsoen of zoiets. Brouwersplantsoen. Sorry, ja. Brouwersplantsoen. En daar in dat hele gedeelte daar, daar staan dus allemaal voetdruk staan daar opgesteld.
0: Ja.
1: Wordt muziek gemaakt. Er is van alles nog wat. Het is natuurlijk fantastisch weer. Dus ik denk dat het helemaal fantastico gaat worden.
0: Afgeladen vol.
1: Afgeladen vol. Ga vroeg, net als ik. En dan ga, pak een plekje. Laat je vrouw daar zitten. En jij gaat gewoon eten halen.
0: Ja, en wat is, het concept is volgens mij dat je een soort bonnetjes moet kopen.
1: Ja.
0: En dan reken je af met die muntjes.
1: Ja, het zijn eigenlijk een soort vierkante muntjes zijn dat.
0: Ja. Vorig jaar was je daar ook erg enthousiast over.
1: Altijd.
0: Lekker eten, ja. Godschuwelijk duur.
1: Ja.
0: Maar wel genieten als het
1: wel
0: mooi
1: genieten.
0: Weer is.
1: Ja, en we kunnen natuurlijk barbecuen. Dus natuurlijk ook. Hè? Dus barbecue, everybody.
0: Ja.
1: Dus ook dat is natuurlijk iets wat je lekker kan doen dit weekend. Ja, dus er is genoeg voor allen. Het zou ook wel druk op het water zijn, denk ik, dit weekend.
0: Dat denk ik wel.
1: Ja.
0: Ik heb nu al... ik was van de week ook even op pad. En dan om dan langs het water te lopen. Dat is zo lekker. Maar als je erop zit, is het nog lekkerder. Met mooi weer.
1: Ja.
0: Maar het zal wel godschuwelijk...
1: Hebben we een keer gedaan, toch? We zijn
0: zeker. Ja, dat staat nog in mijn geheugen gegrift. Ja. De foto's komen af en toe nog langs.
1: Ja, dat je denkt, oh, dat was leuk.
0: Ja. Ja, een klein drankje erbij.
1: Ja.
0: Altijd goed op het water.
1: Goed op het water, hè?
0: Ja, wat mij betreft voor herhaling vatbaar.
1: Voor meerdere herhalingen vatbaar. Weet je, dit mag herhaald blijven worden.
0: Ik heb wel het idee dat die oude archivaris er niet zo heel erg voor open stond. Die had toen ook een of andere lullig excuus.
1: Ja, zoals nu ook weer, weet je. We moeten iets, het gaat onze stoelen bekijken waar we zitten op 15
0: jaar. Ja, hij wil eigenlijk naar de Beatles.
1: Opmerking? Ja.
0: Ja, precies.
1: En niet eens een item achtergelaten.
0: Nee, dat is wel... daar schrok ik van.
1: Ik denk dat in het volgende evaluatiegesprek we toch duidelijker moeten zijn.
0: Ja.
1: Want dit kan niet.
0: We mogen daar ook... Kijk, we betalen hem er vorstelijk voor. Laten we eerlijk zijn. Hij krijgt bijna hetzelfde als wij.
1: Ja.
0: En dat voor die 2 minuten die...
1: Dat is die trap na.
0: Dat is dan op zo'n

0: lekkere plaat. En daarmee zijn we zo goed als aan het einde gekomen van Weekend Jeroen en Peter. Het zit erop. Heb jij nog wat te vertellen aan onze luisteraars wat binnen 20 seconden kan?
1: Nee.
0: Nou, dat is vrij kort. Ik geloof het ook niet. Dus dan rest ons eigenlijk niet heel veel meer dan jou een goede week te wensen.
1: Jij heel veel plezier op vakantie.
0: Ja,
1: geniet van Italië.
0: Gaat goed komen.
1: En het wordt gezellig.
0: Dat denk ik wel.
1: En een fijn Pinksterweekend voor de mensen die luisteren.
0: Zie je over 2 weken weer.
1: Later.
0: Later.

0: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het aantal SOA's is in Europa in 10 jaar niet zo hoog geweest. Het Europese Centrum voor Ziektepreventie heeft de cijfers voor 2024 geïnventariseerd en ziet dat vooral gonorreu en syfilis vaker toeneemt. Er waren zo'n 100.000 infecties met gonorreu. Dat is een stijging van ongeveer 300% in vergelijking met 2015. Volgens de gezondheidsdienst wordt er minder goed getest en loopt SOA-preventie achter. De dienst roept overheden op tot maatregelen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft een negatief reisadvies afgegeven voor Cuba. De kleurcode van Cuba was geel, maar wordt nu oranje vanwege de maatschappelijke onrust en de groeiende tekorten op het eiland. Cuba gaat al maanden gebukt onder stroomuitval en heeft vrijwel geen olie meer door Amerikaanse blokkades. Ook dreigt president Trump al weken met militair ingrijpen. En die druk wordt ook vandaag weer opgevoerd door de Amerikaanse buitenlandminister Rubio.
1: The president's preference is always a negotiated agreement that's peaceful. I'm just being honest with you. You know, the likelihood of that happening, given who we're dealing with right now, is not high.
0: Ander nieuws dan. De boekenprijs Gouden Strop is gewonnen door schrijver Michael Berg. Hij krijgt de prijs voor beste Nederlandstalige thriller voor zijn boek Vergelding. De jury is onder de indruk van de psychologische diepgang en de opbouw van het boek. Vergelding is het tweede deel in een serie over een agent die cold cases onderzoekt in de plaats waar hij vandaan komt. Berg wint met de prijs ook een geldbedrag van 10.000 euro. In de Eredivisie heeft Ajax met 2-0 gewonnen van SC Groningen. De Amsterdammers plaatsten zich daarmee voor de finale van de Europese play-offs zondag. De wedstrijd werd in Volendam gespeeld omdat de arena bezet was. De tegenstander zondag is de winnaar van SC Utrecht tegen Heerenveen. En die wedstrijd is nog bezig. Het weer helder op de meeste plekken. Het koelt vannacht af naar een graad of 10. Morgen zonnig en zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim, want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
3: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf Van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
4: Het programma Eemland 1 Actueel hoor je elke werkdag tussen 9 en 10. Met informatie uit Soest, Baarn en Bunschoten-Spakenburg.
5: Muziek en informatie, dit is Eemland 1.
4: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten-Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
6: Hij heeft zijn platenkast weer geplunderd, de muziekencyclopedie doorgespit en een van harten aanbevolen playlist samengesteld. Luisteraars, stay tuned, want Gert-Jan gaat los. Hier is uw gastheer, Gert-Jan van Harte.
7: Een hele goede avond. Leuk dat je luistert naar Gert-Jan gaat los. Ik heb 11 cd's uit mijn cd-kast gehaald. En van die 11 cd's wil ik vanavond, een nummer laten horen. En we beginnen met een van mijn muzikale helden. En dat is de Canadese zanger Neil Young. In 2005 komt het album Prairie Wind uit. Het album is niet zo heel erg bekend, maar er staan prachtige nummers op, waaronder No Wonder.

Ja, No Wonder van Neil Young. Neil Young die zou in juli optreden in Weert, in Limburg. En ik was de gelukkige bezitter van een kaartje. Maar helaas, een paar weken geleden kregen we een e-mail van de organisatie dat het concert niet doorgaat. Er schijnen mensen van zijn begeleidingsband ziek te zijn, waardoor de tour afgeblazen moest worden. Ik vind het erg jammer, want Neil Young die hoopt in november 81 jaar te worden. Dus ik weet niet of we nog een kans krijgen om hem een keer te zien. Gelukkig heb ik hem wel de laatste keer nog gezien, vorig jaar toen hij in Groningen speelde. Maar oh, wat zou ik graag nog een keer naar een concert van hem willen. Geweldig. Wie de Smashing Pumpkins zegt, die zegt begin jaren 90. Toen was deze band echt ontzettend groot. En ze kwamen in 1993 uit met album Siamese Dreams. Ik heb dat echt helemaal grijs gedraaid, die plaat. En vooral het nummer Disarm is erg mooi.

Ja, dat was Disarm van de Smashing Pumpkins. Een nummer waarin de zanger Billy Corgan zingt over zijn jeugd. Hij heeft echt een hele slechte jeugd gehad. Is verwaarloosd, fysiek ook mishandeld. Natuurlijk echt vreselijk, afschuwelijk. Maar wat kun je dat daar wel mooie kunst van maken? Dus dat is heel dubbel. Hè? Verdriet kan echt tot geweldig mooie nummers leiden. We gaan naar een volgende band toe. En dat is de band die heet Sons of Bill. En die band die bestaat uit drie broers. Die alle drie zonen zijn van Bill Wilson. En samen met de twee vrienden hebben ze een band opgericht. En in 2009 hebben ze een eerste album uitgebracht. Never Saw It Coming. En we luisteren naar Going Home.

Weet ik niet, want dat album dat bestaat helemaal niet. Het album heette One Town Away. En dat kwam uit 2009. We gaan naar de volgende artiest toe. Dat is Peter Gabriel. Die is natuurlijk wel bekend, hè? Die heeft bij Genesis gezongen. Toch een aantal hele mooie soloplaten uitgebracht. Waaronder As. Op die platen zingt hij een aantal duetten met Sinead O'Connor bijvoorbeeld. Echt heel erg mooi. Maar het nummer dat wij geluisterd, dat zingt hij alleen. En dat heet Washing of the Water.

Dit was Peter Gabriel met Washing of the Water van het album As, waarin hij schrijft over zijn scheiding en over het contact met zijn dochter dat verslechterde. Dus, niet het mooiste thema, maar het levert wel prachtige muziek op. We gaan naar een hele andere band toe, dat is Slobberbone. Slobberbone die komt uit Amerika, uit Texas. Die waren vooral begin jaren 90 actief. Hebben ze een paar leuke platen uitgebracht, waaronder Slippage. En we gaan luisteren naar nummer Sister Beams.

Slobberboon met Sister Beams. Slobberboon heeft maar 4 platen uitgebracht. En nou, ik geloof dat ze alle 4 wel heb. We gaan naar een andere band, de Candy Skins. Daar kan ik me voorstellen dat je er nooit van gehoord hebt. Ik had er ook nooit van gehoord. Maar in mijn studententijd liep ik een keer door de Oude Straat in Kampen. En daar had je nog de Free Record Shop met de zogenaamde knakenbak. En dan kon je voor een knaak, een Riksdaalder dus, een cd'tjes kopen. En er stond het album Fun van de Candy Skins. En ik vond die voorkant wel erg leuk. Ik wist helemaal niet wat voor muziek het was. Ik zag dat het plaatlabel Geffen was. Ik dacht, nou, er zit Nirvana ook op, dus het zal best wel goed zijn. Dus ik heb die plaat gekocht. Nou, hele leuke plaat. Niet de mooiste cd die ik heb. Maar zo af en toe vind ik het heel leuk om te draaien. De Candy Skins, House at the Top of the Hill.

Ja, dat waren de Candy Skins. Een album dus dat ik een beetje op de gok gekocht heb. Ik zag hem in de knakenbak. Ik vond het er leuk uitzien. Ik heb er nooit spijt van gehad dat ik hem gekocht heb. Maar een paar jaar later was ik in Linz in Oostenrijk. En daar zag ik ook een steentje van de Candy Skins liggen. En die kostte ook iets van omgerekend €5 of zo. Dus ik denk, hé, wat leuk, die neem ik ook mee. Maar die plaat die is niet echt de moeite waard. Ik denk dat ik die platen binnenkort maar aan mijn collega geef. Daar ben ik er ook vanaf. Platen die ik zeker niet weggeef zijn mijn cd's van Hallo Venray. Daar heb ik ook heel wat van. Allemaal gesigneerd. Ik heb ze live mogen zien in Café de Amer in Drenthe. Een prachtige band uit Nederland. Echt mooie muziek. Een van hun albums heette Merry Go Round. Dat komt uit 2016. You She Said heet het nummer dan waar we naar gaan luisteren.

Ja, Hallo Venray met UCZ. Heerlijke muziek. Ik vind het ook leuk dat ik vrijwel alle cd's van Hallo Venray die ik heb. Het zijn een stuk of 10. Dat ze allemaal gesigneerd zijn door de zanger. Erg leuk. Ik heb ook veel cd's van de volgende artiest. Maar helaas geen gesigneerde. Het gaat om Ryan Adams. Niet te verwarren met Brian. Brian, die komt uit Canada. Is geboren op 5 november. Ryan komt uit Amerika. Ook geboren op 5 november. Maar dus echt een andere nationaliteit en ook andere muziek. Veel beter dan Brian Adams. Ryan Adams, echt heerlijk. We gaan luisteren naar Blue Hotel.

Dat was Ryan Adams met Blue Hotel. Een nummer dat geschreven is door Willie Nelson. En dat Ryan Adams dus samen met de Cardinals coverde. Het staat op het album Follow the Lights uit 2007. We gaan nu naar een echt bluesnummer luisteren van John Lee Hooker. Het komt uit 1971 van het album Endless Boogie, Standing at a Crossroads.

Ja, al het goede komt een eind. Ook aan dit nummer van John Lee Hooker, Standing at the Crossroads. Maar we zijn gelukkig nog niet aan het einde van deze aflevering van Gert-Jan gaat los. We hebben nog twee nummers. En het eerste wat we gaan luisteren is nu van Joe Henry. Dat is ook een zanger die ik eigenlijk helemaal niet kende. Die heb ik vorig jaar ontdekt. Ik kreeg van iemand een cd'tje van. Het sprak me erg aan. Ik heb via eBay nog een paar cd's kunnen vinden van hem. Een van zijn platen is Kindness of the World. Komt in 1993. En er staat een nummer op dat heet Dead to the World.

Joe Henry met Dead to the World. En nu zijn we bijna echt aan het einde gekomen van Gert-Jan gaat los. En we willen eindigen met een nummer van QB and the Blizzards. Ik heb daar wel heel wat cd's van. Ik heb een box waar al de platen van QB and the Blizzards in staan. Echt heel mooi. Ik heb ook nog een verzamelplaat. En al die nummers die op die verzamelplaat staan, die komen ook in die box voor. Op één nummer na, dat is nummer Back Home. En daar gaan we naar luisteren. Back Home staat op geen enkel regulier album. Dat staat alleen op het album Collected. Dus wil je het nummer hebben, dan moet je het verzamelalbum Collected kopen van QB and the Blizzards. Disc 1, nummer 3, Back Home.

Dat was Back Home van QB and the Blizzards. En daarmee zijn we het einde gekomen van deze aflevering. Back Home, ik ga weer naar huis toe. Maar ik hoop een keer terug te komen met een nieuwe aflevering. Met nieuwe muziek van Gert-Jan gaat los. Hartelijk dank voor het luisteren en tot ziens.

0: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Asielzoekers die vannacht niet terecht kunnen in Ter Apel worden overgebracht naar Gieten in Drenthe. De gemeente A. en Hunze schieten hulp, meldt het Rode Kruis vanavond. In Gieten is plek voor 100 mensen. Vandaag maakte ook Amsterdam bekend extra mensen op te vangen om Ter Apel te ontlasten. De afgelopen dagen is het steeds te vol in het Groningse aanmeldcentrum. De Nederlanders die werden opgepakt door Israël kunnen waarschijnlijk morgen terug naar huis. De activisten werden vandaag naar Turkije gebracht nadat ze een paar dagen vast hadden gezeten. De groep werd maandag op open zee meegenomen door Israël toen ze met hulpgoederen onderweg waren naar Gaza. Op beelden was te zien dat zij hardhandig werden behandeld, wat leidde tot felle internationale kritiek. De Nederlanders krijgen in Turkije een medische check en overnachten in Istanbul. Een man in een rolstoel is vanmiddag in Amsterdam aangereden door een trein en overleden. De man bevond zich op het perron van station Bijlmer Arena. Door onbekende oorzaak kwam hij met zijn rolstoel op het spoor terecht. De politie zegt tegen Omroep AT5 uit te gaan van een ongeluk. Vanwege de aanrijding reden er tijdelijk geen treinen tussen Amsterdam en Utrecht. Het treinverkeer is inmiddels weer hervat. Het aantal SOA's is in Europa in 10 jaar niet zo hoog geweest. Het Europees Centrum voor Ziektepreventie heeft de cijfers voor 2024 geïnventariseerd en ziet dat vooral gonorreu en syfilis vaker voorkomen. Er waren zo'n 100.000 infecties met gonorreu, een stijging van ongeveer 300% vergeleken met 2015. Volgens de gezondheidsdienst wordt er minder goed getest en loopt SOA-preventie achter. De dienst roept overheden op tot maatregelen. Het weer. Vanavond is het op de meeste plekken helder. Het koelt vannacht af naar een graad of 10. Morgen volgt een dag met veel zon, maar ook met wat bewolking. Het blijft droog en het wordt zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het programma Eemland 1 Actueel hoor je elke werkdag tussen 9 en 10. Met informatie uit Soest, Baarn en Bunschoten-Spakenburg.
2: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Asielminister Van der Brink gaat gemeenten die onvoldoende asielzoekers opvangen vanaf volgende week op de vingers tikken, meldt Nieuwsuur. Die gemeenten moeten op het ministerie komen uitleggen waarom ze niet voldoen aan de taakstelling van de spreidingswet. Het gaat om 250 van de 342 gemeenten, dat is bijna driekwart. Het merendeel daarvan heeft geen enkel AZC. Veel burgemeesters zeggen dat ze hun uiterste best doen en al wel noodopvang bieden. Maar Van der Brink wil juist meer plekken voor de lange termijn. Asielzoekers die vannacht niet terecht kunnen in Ter Apel worden overgebracht naar Gieten in Drenthe. De gemeente A. en Hunze schiet te hulp, meldt het Rode Kruis. In Gieten is plek voor 100 mensen. Afgelopen dag maakte ook Amsterdam bekend extra mensen op te vangen om Ter Apel te ontlasten. De afgelopen dagen is het steeds te vol in het Groningse aanmeldcentrum. Het aantal SOA's is in Europa in 10 jaar niet zo hoog geweest. Het Europese Centrum voor Ziektepreventie heeft de cijfers voor 2024 geïnventariseerd en ziet dat vooral gonoreu en syfilis vaker voorkomen. Er waren zo'n 100.000 infecties met gonoreu, een stijging van ongeveer 300% met 2015. Volgens de gezondheidsdienst wordt er minder goed getest en loopt SOA-preventie achter. De dienst roept overheden op tot maatregelen. De boekenprijs Gouden Strop is gewonnen door schrijver Michael Berg. Hij krijgt de prijs voor de beste Nederlandstalige thriller voor zijn boek Vergelding. De jury is onder de indruk van de psychologische diepgang en de opbouw van het boek. Vergelding is het tweede deel in een serie over een agent die cold cases onderzoekt in de plaats waar hij vandaan komt. Berg wint met de prijs ook een geldbedrag van 10.000 euro. Het weer. Het is op de meeste plekken helder. Het koelt vannacht af naar een graad of 10. Overdag veel zon, maar ook wat bewolking. Het blijft droog en het wordt zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. De hele nacht non-stop muziek

Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Van 12 tot 6, Eemland 1 Muzieknacht.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Een Turkse rechtbank heeft de leider van de grootste oppositiepartij uit zijn ambt gezet. Özgür Özel werd in 2023 gekozen tot leider van de CHP, een seculiere centrumpartij. Maar volgens de rechter waren er onregelmatigheden bij zijn verkiezing. Hij moet van de rechter het leiderschap weer overdragen aan zijn voorganger. De CHP wordt al een tijd hard aangepakt door Turkse rechters. Zo werd vorig jaar Ekrem İmamoğlu opgepakt. Hij was burgemeester van Istanbul en zou het bij de volgende verkiezingen opnemen tegen president Erdogan. İmamoğlu zit nog steeds vast. Asielminister Van der Brink gaat gemeenten die onvoldoende asielzoekers opvangen vanaf volgende week op de vinger stikken, meldt Nieuwsuur. Die gemeenten moeten op het ministerie komen uitleggen waarom ze niet voldoen aan de taakstelling van de spreidingswet. Het gaat om 250 van de 342 gemeenten, bijna driekwart. Een deel daarvan biedt wel noodopvang, maar die is duur en maar tijdelijk. President Trump meldt dat er 5000 Amerikaanse militairen extra worden gestationeerd in Polen. Hij doet dat naar eigen zeggen vanwege zijn goede relatie met de Poolse president Nawrocki, een conservatieve nationalist. De directe aanleiding voor het besluit is onduidelijk. De VS heeft al decennia vele tienduizenden militairen in Europese landen. Eerder deze maand maakte het Pentagon bekend dat er 5000 worden weggehaald uit Duitsland, nadat bondskanselier Merz kritiek had geuit op Trump. Het is onduidelijk of die troepen nu naar Polen gaan. De finale van de play-offs voor Europees voetbal gaat tussen Ajax en FC Utrecht. Ajax plaatste zich door met 2-0 van Groningen te winnen. FC Utrecht versloeg Heerenveen met 3-2. De finale is zondag. De winnaar gaat naar de tweede voorronde van de Conference League. Het weer. Vannacht is het droog, minima tussen 10 en 13 graden. Daarna een zonnige dag met in het noorden wat stapelwolken bij 24 tot 26 graden. Aan zee wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baar. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Dit is Eemland 1 Muzieknacht.

Check, check it out, baby. Make it hot. Bring the drama. Yeah.

Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Het aantal SOA-besmettingen in Europa is de afgelopen 10 jaar fors toegenomen. Volgens het Europese Centrum voor Ziektepreventie komen vooral gonorreu en syfilis vaker voor. Het aantal gevallen van gonorreu verdrievoudigde tot 106.000. Syfilis komt vergeleken met 10 jaar geleden 2 keer zo vaak voor, 45.000 keer. Volgens de Europese Gezondheidsdienst wachten mensen tegenwoordig langer met testen en moeten landen meer doen aan preventie. Ook in